0: zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium Daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers, één persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 018 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 018 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen op dinsdagochtend. Vrij zonnig en warm is het vandaag. Op een paar wolkenvelden na meestal zon. Een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. Aan zee later een zeewindje. En het wordt 26 tot 30 graden. Morgen wordt pas echt een warme dag. Nou, ik hoop dat de paarden daar goed tegen kunnen, tegen de hitte, bij Jump in the Wheel. Want we waren bij de start van het evenement met echt honderden deelnemers de komende week. En verder in het nieuws vandaag. Op het strand van Oostkapelle is een zwemmer omgekomen door een hulpverlener uit het water gehaald, maar reanimatie hielp niet meer. Boeren voeren acties tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Langs de A58 bij Capelle zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. En Vlissingen krijgt een racebaan voor radiografisch bestuurbare modelauto's aan de Zinderweg, vlakbij het zwembad. De SGP vraagt zich ondertussen af of dat lawaai geeft voor mensen in de buurt. Nou, daar ga je over horen. In Zeeland wordt wakker, maar eerst beginnen

0: Tijd fijn voor de ochtendgymnastiek. Laat de heupen maar swingen uit de film Saturday Night Fever. You Should Be Dancing van de Bee Gees. En daarmee beginnen we deze dinsdag 28 juli. Bij het Homo-monument in Amsterdam is een herdenking van de aanslag in Berlijn van dit weekend, waar één persoon omkwam doordat een man inreed op mensen die meededen aan de Pride in Berlijn. De dader werd een dag later door de politie doodgeschoten. Bij ons in Zeeland kun je straks weer naar de zomerbries in Zierikzee. Altijd gezellig, met kraampjes in de binnenstad. En in Sluis is de eerste avondmarkt van het seizoen. Gek genoeg begint hij al om 11 uur vanochtend. En verder op het lijstje van Peter. Wereldhepatitisdag en het is ook Wereldnatuurbeschermingsdag. En dag 2 van Jump in the Whale in Nisse met honderden deelnemers en hun paard. Duizenden bezoekers die langs gaan komen de komende dagen. En er is zelfs een wachtlijst die niet eerder zo lang was. 880 ruiters staan erop die allemaal nog wachten op een plekje om mee te kunnen doen. Omroep Zeeland's Nantsjoe Hiddes was er gisteravond bij.
1: In de bak zijn momenteel 3 ruiters aan het rijden. Allemaal in een verschillend gedeelte. Ze rijden op verschillende niveaus. En daarnaast staat dan iemand die de aanwijzingen geeft wat ze moeten doen.
2: AXC, binnenkomen arbeidsdraf. HK, gebroken lijn 5 meter.
3: Juist.
1: Diana Fleurba, je komt net de bak uit. Hoe ging het?
4: Ging op zich eigenlijk wel heel goed. Ik kon vrij ontspannen proefrijden. Alleen helaas zat ik zo in mijn bubbel dat ik een verkeerde lijner reed. Dus ja, dan krijg je net wat strafpunten extra.
1: Voor de hoeveelste keer is het dat je meedoet aan dit evenement?
4: Voor de eerste keer. Want wij zijn nog maar sinds maart een combinatie echt op wedstrijd. Dus dat is nog vrij kort.
1: Ja, want het bestaat natuurlijk nu al best een tijdje. En ik begreep ook van de voorzitter dat er een wachtrij was bij de inschrijvingen. Was je er een beetje op tijd bij?
4: Nee, ik was eigenlijk ook te laat, want ik schreef mijn dochter in. Die moet straks nog bij de M2 Ponies. En ik schreef toen ook mezelf in. En ik kwam op de wachtlijst. Dus, maar er was schijnbaar iemand uitgevallen, dus ik mocht toch meedoen. Dus ja, daar ben ik wel heel blij mee.
5: Ziba, dus u heeft gereden en we zien u Vienna in de brand.
1: Op het terras zitten wat mensen te kijken naar de wedstrijd.
6: Ja, ik ben speciaal gekomen voor degene die nu in de ring rijdt, in ring 1. Dat is voor haar en met haar paard de eerste keer dat ze dus dit doen. Dus is voor hun allebei heel spannend.
1: Maar als u het zo ziet, ziet het er dan volgens u een beetje goed uit?
6: Ik vind het heel mooi. Ik vind dat ze het heel goed doet. Als ik zo naar haar kijk. Want ik heb er één keer ergens anders gezien. Nou, dat was de ene hapering naar de andere. Maar nu loopt het paard toch mooi door. Dus we zullen straks wel horen wat voor punten dat paard krijgt.
1: Wat maakt het voor u een mooie sport om naar te kijken?
6: De combinaties, hoe ze met het paard omgaan en hoe ze op het paard zitten. En ook om te kijken van, hoe ze het eigenlijk doen en de rust uitstralen. Ik vind dat mooi. Echt een eenheid, als je het zo ziet op die paarden.
0: A Jump in the Whale in Nisse draait niet alleen maar om de paardensport, vooral ook om de gezelligheid met een oudermiddag bijvoorbeeld. En zaterdag is er ook een grote fair, zoals altijd. Kun je lekker heen. Mooi evenement is dat. Jump in the Whale in Nisse.

Michael Schulte en You Let Me Walk Alone. Het is 14 minuten over 6. Wat zijn jouw plannen op deze dag? Ik kreeg al van Hans te horen dat hij heerlijk aan het wandelen is op dit moment. Dat is hartstikke mooi, denk ik. Het is mooie temperatuur nu om te wandelen. Wat ga jij doen vandaag? 0118-499-999. Vrij zonnig is het vandaag. Redelijk warm ook. Wel wat wolkenvelden. Meestal zon. Een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind gaan we krijgen. En 26 tot 30 graden aan zee. Later vandaag nog een verkoelend zeewindje. Blijft vrij warm vannacht. 16 tot 20 graden. Dus slapen wordt weer even een uitdaging. Morgen is de hete dag van deze periode. 29 tot 34 graden. Morgen dus. Afgaand tij. Laagwater in Vlissingen. Om 1 voor half 9. Hoog water vanmiddag om 14 voor 3. De zon onder vanavond om 10 over half 10. En de watertemperatuur op dit moment. De zee bij Vlissingen en de Westerschelde bij Kloosterzanden 21 graden. De Oosterschelde bij Neeltje Jans 20, bij de Oesterdam 22. Grevelingenmeer bij Bommenede 21 graden. En dan nog het Veersemeer bij de Piet. Daar zie ik 22 graden.

0: Simply Red en Stars. 6:11. Ik hoor ook graag vandaag weer wat je allemaal gaat doen vandaag of de komende dagen. Ik kreeg nog een berichtje van Hans die liet weten: vergeet niet dat de Zeeuwse fietsvierdaagse begint. Inderdaad, in Goes, Goes-Zuid, bij buurthuis De Pit. Van daar vertrekken ze. Dankjewel Hans voor jouw berichtje. En misschien kun je ook een keertje vertellen in Zeeland het Wakker trouwens daarover. Maar nu contact met Ronnie de Poter in Oostburg. Want die gaat wandelen vandaag. Dat doet hij in Breskens. Met een groep mensen waar hij volgens mij elke week mee wandelt. Ronnie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Remco. Dat klopt allemaal wat u zegt.
0: Wat is dat voor groep?
1: Nou ja, het is als volgt. De QFIT gemeente Sluis, die biedt aan gratis wandeling voor de bewoners van de gemeente in alle dorpen om mee te wandelen. Maar voorlopig is het in Breskens, Katzandbad en IJzendijke.
0: Ja, ja. En wat is QFIT? Wat is dat?
1: Nou ja, goed, dat is dus een organisatie die ingehuurd is door de gemeente. En die hebben dan medewerkers uitgezet om ons te helpen met meelopen, oefeningen doen en alles bespreken.
0: Ja, ja.
1: En, dan, en dat gaat goed.
0: En dat doe je dan elke week of zo?
1: Ja, want ik moet ook zeggen, ik ben zelf nu ook 65. Je ziet ook wel, als je niet beweegt, de spieren en andere dingen. Het is heel belangrijk om te blijven bewegen.
0: Ja, dat merk je echt. Nu je inderdaad elke week meewandelt, dat het lijf wat soepeler blijft.
1: Nou, wat mij altijd wel natuurlijk boeit is het volgende: in de natuur zijn. In Katzandbad ga je langs de zee lopen. In Breskens heb je ook van die boulevardwandelingen of andere dingen. En IJzendijk is weer meer in het bos.
0: Ja.
1: Dus ja, het is ook allemaal belangrijk om buiten te zijn.
0: En hoeveel mensen lopen dan mee met zo'n wandeling?
1: Nou, IJzendijk en Breskens zijn al meer dan een jaar nu bezig. We hebben wel rond de 22 wandelaars per dorp. Katzandbad is nog maar een paar maanden bezig. En dat is ook een beetje moeilijker vanwege de toerisme. Daar zitten we op 5 deelnemers en dat kan groeien.
0: Ja, maar goed, daar kunnen natuurlijk nog mensen bij. Hè? En hoe is de sfeer dan als je daar wandelt met z'n allen?
1: Nou, dat is nou juist het mooie ervan. Iedereen is respectvol naar elkaar. Het is allemaal iedereen in zijn eigen waarde laten. Maar ja, wat doe je dan als je met zo'n grote groep bent? Iedereen vertelt zijn eigen verhaal. Het is ook allemaal bezig met de dag. En alles, het nieuws komt dan wel op tafel.
0: Ja, en ook de persoonlijke sores misschien. En de persoonlijke hoogtepunten.
1: Ja, dat zeker. Maar ja, goed, dat is het leven op dit moment. In deze een beetje ruwe wereld. Iedereen maakt wel wat mee, maar we doen dan ook meeleven of we gaan alleen maar juichen.
0: Ja, ja, en daarom is het juist ook zo mooi dat jullie dit gewoon doen voor de gezondheid, maar ook voor het sociale, zeg maar, lekker bij elkaar zijn. Er zijn dus meerdere van die wandelingen. Vandaag Breskens. En wanneer zijn IJzendijk en Katzand dan?
1: Nou, IJzendijk is elke donderdagmorgen om 9:30. Die vertrekken uit het Emmahuis. Handboogstraat IJzendijke, 9:30. En Katzandbad is elke donderdagmiddag om 1:00. En die vertrekken dan tegenover Hotel de Schelde. Dat is daar het punt bij het gemaal. En dan beginnen we te lopen.
0: Ja.
1: Ik doe bij alle drie mee, dus ik weet precies wat er allemaal gebeurt.
0: Man, je bent echt een ambassadeur van dat project. Mooi, Ronnie, dankjewel voor je uitleg. Als mensen nou nog meer informatie willen, of misschien ze willen aansluiten bij een van deze wandelgroepen, hoe doen ze dat? Waar moeten ze even aankloppen?
1: Ja, het is als volgt. Je kan natuurlijk op de website van de gemeente Sluis dat bekijken. Ik heb ook begrepen dat er een QR-code is. Dus ze kunnen altijd even googlen en via de gemeente Sluis informatie vragen.
0: Kijk, dat is misschien de makkelijkste weg. Even bij de gemeente Sluis en dan zeg je: ik wil meedoen aan die wandelingen waar ook Ronnie de Poter aan meedoet. En dan komt het helemaal goed, denk ik. 3 zijn er dus elke week. Breskens, IJzendijke en Katzand. Ronnie, leuk dat je dat hier zo vroeg in Zeeland wordt wakker al vertelt. Jij gaat straks in elk geval weer op pad. En ik wens je een goede wandeling vandaag.

0: Dat is Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. Je luistert naar Omroep Zeeland. Mooi net, hè, dat verhaal over dat wandelen. Ze zijn op allerlei plekken in Zeeland van dit soort wandelgroepen. Deze dus in Breskens, IJzendijken en Katzand. Ronnie, leuk dat je daarover vertelde in Zeeland het Wakker. Als jij een keertje wil vertellen, 0118-499-999. Laatste nieuws komt net binnen via de veiligheidsregio Zeeland. Er is uitslaande brand in een paardenstal aan de Herenweg Noord in Aardenburg. Er komt rook vrij, blijft eruit, dat zegt de veiligheidsregio in elk geval. Eerste melding, hulpdiensten zijn nu onderweg naar die brand in een paardenstal aan de Herenweg Noord in Aardenburg. En dan krijg je natuurlijk van mij nog het onderwerp voor de plaat om 6:55. Ja, daar hangen weer omgekeerde vlaggen langs de A58 bij Capelle. In de PZC zie ik een foto van Esther Vermu bijvoorbeeld, die hier in de uitzending ook wel eens hebt gehoord over het boerenleven. Ze willen dat de stikstofplannen van tafel gaan, of in elk geval niet worden uitgevoerd zoals het kabinet ze wil. Dus protest van boeren tegen de stikstofplannen met vlaggen. Dus daar is het onderwerp. Vlag. Of vlaggen. Nou ja, kijk maar. Vlag. Dat is het onderwerp van de plaat om 6:55. Weet jij iets bij vlag of vlaggen? Wapperen kan natuurlijk ook, hè? Laat me weten. 0118-499-999. De plaat om 6:55 gaat over vlag. Ondertussen is het tijd voor het nieuws van 6:30.
1: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland, met het nieuws van 6:30. Ja, het nieuws dat dus net binnenrolt gaat over die uitslaande brand in een paardenstal aan de Herenweg Noord in Aardenburg. Brandweer is opgeschaald naar middelbrand. Verder is er nog niks duidelijk daarover. Ik hou dat voor jou in de gaten. Op het strand van Oostkapelle is een zwemmer omgekomen. De man raakte gisteravond rond 7:45 vermist in zee. Een strandwacht met een waterscooter haalde hem uit het water. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Vlissingen krijgt een racebaan voor radiografisch bestuurbare modelauto's. Dat komt aan de Zinderweg, vlakbij het zwembad. Volgens het gemeentebestuur sluit die plek aan bij de andere sportvoorzieningen die daar al zijn. Twee verenigingen die racen met kleine auto's gebruikten eerst een terrein van Dame in Vlissingen-Oost, maar de werf had dat zelf weer nodig. De SGP in de Vlissingse gemeenteraad vraagt zich af of er straks geen geluidsoverlast is voor omwonenden. En de politie is in Kampeland een woning binnengevallen aan de Onruststraat. Volgens HV Zeeland is één persoon onder politiebegeleiding met een ambulance weggebracht. Het is onduidelijk waarom agenten de woning binnenvielen. Ze hadden een diensthond en een schild bij zich. En het weer, een paar wolkenvelden vandaag. Verder meestal zon, een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. En het wordt 26 tot 30 graden. Aan de kust later op de dag een windje van zee.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies, Owl City op Omroep Zeeland met mijn vraag aan jou. Weet jij een plaatje over of geïnspireerd door het onderwerp vlag? Want ja, er hangen tenslotte weer omgekeerde vlaggen langs de A58 als boerenprotest. Vlag. Weet je daar iets bij? Kom maar door. 4011849999. Straks de Zeeuw van de Dag. Die gaat graffiti spuiten.
2: Dit is Omroep Zeeland.

0: Emma Heesters en alles wordt beter. 6:09 is het. Goedemorgen, Omroep Zeeland. Ik zoek een plaat over vlag. Weet jij er eentje? Laat het maar weten.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is het voor Irma Schout van de Bibliotheek Oosterschelde Regio. Deze zomer doen ze werkelijk van alles voor kinderen die niet op vakantie zijn. Met vandaag in Tolen een graffiti-workshop. Irma, goedemorgen.
2: Ja, hele goedemorgen.
0: Kinderen mogen dus gaan spuiten.
2: Ja, dat klopt.
0: En wat bespuiten ze dan?
2: Ze krijgen een mooi paneel. En daar gaan ze op aan de slag.
0: Ja, maar dit klinkt heel simpel. Is het ook zo simpel?
2: Nou ja, het klinkt inderdaad heel simpel. Het kan denk ik simpel zijn, maar ze maken er altijd een heel mooi kunstwerk van. We doen dit al een aantal jaren en het is eigenlijk iedere jaar een enorm succes.
0: Maar waarom is het dan zo'n succes? Want inderdaad, in Tolen is niet de enige keer dat jullie het doen. Hè? Jullie hebben hier al ervaring mee. Wat is het aantrekkelijke van graffiti spuiten?
2: Ja, ik denk toch het creatieve. Dat je het misschien overal buiten ziet, op bruggen of op andere plekken in steden. En dat je dit dan nu een keer zelf zo mag gaan doen.
0: Maar vaak is dat op plekken die niet echt welkom zijn, op muren waar het niet mag.
2: Nee, precies. Nee. Dus dan kan het niet. En hier mag het nu wel. Dus ik denk dat dat het aantrekkelijke is.
0: Ja, om het later misschien op een plek te doen waar het niet mag.
2: Ja, zoiets misschien.
0: Nou ja, ik zeg het een beetje flauw. Ik weet ook dat er heel veel graffiti-kunstenaars zijn die hele mooie dingen maken op plekken waar het wel mag trouwens. Hè?
2: Zo is dat. Ja.
0: Wie gaat die les geven straks?
2: Zijn naam weet ik nu even niet precies. Dat kan ik misschien later vandaag wel vertellen. Iemand van Zeeland Graffiti. En die komt dus als eerste iets vertellen over de geschiedenis. Dus dat is ook nog leerzaam. Kinderen leren ook waar het vandaan komt. En hoe je zo'n kunstwerk opbouwt. Dus het is niet zomaar even aan de slag.
0: Ja, want zonder het detail te treden, waar komt het dan vandaan?
2: Sowieso uit Amerika. En verder ga ik vanmiddag even goed opletten.
0: Ja, heel goed. Ik dacht een hip-hop scene. Maar ik weet het ook verder niet. Dat kunnen de kinderen vandaag horen in elk geval.
2: Ja.
0: Op een gegeven moment hebben jullie bedacht, oh, laten we dit gaan doen. En dan merk je dat dit een hit is, zo'n graffiti-workshop. Dat is leuk voor jullie, vind ik.
2: Ja, dat is zeker leuk, vooral voor de kinderen, hè, die niet op vakantie gaan en die dan toch iets heel leuks kunnen doen. Vanmorgen gaan ze in Sierikzee aan de slag en vanmiddag is het dan in Tolen vanaf 2:00. Ik zag dat er nog één plekje is, dat is echt het allerlaatste plekje, dus misschien hoort iemand dit en denkt, dan wil ik bij zijn, dat kan nog. En verder zitten ze allemaal vol, want het is inderdaad een heel groot succes.
0: Leuk dat jullie een succes te pakken hebben met de graffiti workshops. Irma Schout van de Bibliotheek Oosterschelde. Ga goed opletten straks, zodat we aan het eind van de dag precies weten hoe het zit. Ja. Dankjewel voor nu. Jij bent in elk geval de hele dag onze Zeeuw van de Dag.

Heaven is a Place on Earth van Belinda Carlisle. Je hebt nog heel even om een plaatje door te geven bij Vlag. Als je iets weet, moet je het nu doorgeven. Nog een paar minuten en dan sluit ik het. Ga ik alles op een rijtje zetten. En dan hoor je uiteindelijk welke er allemaal zijn binnengekomen vandaag. Stal in brand, een paardenstal aan de Herenweg Noord in Aardenburg. Die hele stal die staat in brand, is net verteld aan ons door de veiligheidsregio Zeeland. Paarden zijn wel buiten. Straks dan krijgen we nog een update van de brandweer over die brand in Aardenburg. Nu eens even kijken naar een paar dingen die ik her en der van jou zag. De liefde voor caravans is onverwoestbaar, lees ik in het AD. En daarmee gaat Nederland in tegen een Europese trend, want in andere landen willen mensen tegenwoordig liever een camper, zeg maar een auto en caravan in één. Alleen in Nederland en Denemarken is de vraag naar caravans die je achter een auto moet hangen nog steeds groot. Nou, 1 op de 20 huishoudens in Nederland heeft een caravan volgens de telling. En Zeeuwse cijfers, de meeste caravans van Zeeland, 527 in Capelle, de minste in Rijmerswaal. Dan naar een tegenvaller voor vliegtuigbouwer Boeing. In meer dan 400 toestellen van het type 737 MAX zijn de stoelen verkeerd geïnstalleerd. Als er dan een noodlanding is, dan kunnen mensen gewond raken, is uitgezocht. Nou, die stoelen die moeten nu allemaal weer worden gemaakt. Is in elk geval door de Amerikaanse overheid bevolen bij vliegtuigbouwer Boeing. Een foto op Facebook zag ik van de stoomtrein Goes-Borselen, waarop je een hek ziet met een doek eraan, waarop staat herbouw treinenfabriek. Kortom, het gaat binnenkort echt gebeuren in Goes, dat er een nieuw oud gebouw bij komt voor de treinen van de SGB. En ook nog een bericht uit Tholen. Achter in het atrium van het gemeentehuis in Tholen hangt nog tot eind augustus een wandkleed over het Zeeuwse slavernijverleden. Dat moet het gesprek op gang brengen. Alleen weet bijna niemand dat dat doek daar hangt. De Eendrachtbode signaleert dat de gemeente Tholen alleen een Facebookberichtje heeft gemaakt erover. En de ZB die dat doek door onze provincie laat reizen, ja, die had geen tijd om er verschillende dingen omheen te organiseren. Dus het hangt daar eigenlijk een beetje verloren, dat kunstwerk van de Middelburgse Lisbeth Labeur. Als je wil kijken, achter in het gemeentehuis bij Tholen, achter in het atrium, daar moet je in elk geval zijn. Omroep Zeeland, het is 12 voor 7.

0: Het is Teddy Swims en Bad Dreams. Straks even na 7 uur, dan horen we van de brandweer de update over de stalbrand, paardenstal in brand in Aardenburg. Alle paarden zijn er in elk geval uit. Dat is wat de veiligheidsregio Zeeland al aan ons liet weten. Straks ook na 7 uur, dan ga ik het hebben over de Zeeuwse fietsvierdaagse. Want die begint vandaag ook gelijk met wat aanpassingen vanwege de warmte. Maar goed, daar hoor je straks allemaal wel over. En als je over de A58 bij Capelle rijdt, dan zie je weer omgekeerde vlaggen hangen. Boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Net als jaren geleden, op die plek hangen ze er dus weer, die vlaggen. Vlag is daarom het thema van de plaat van 5 voor 7. En oh, er blijken heel veel plaatjes te zijn waar je iets mee kunt bij vlag. Peter Koeman, die kwam met Coldplay. Hij noemt dat het liedje over de vlaggen, Flags. Dan had ik verwacht dat hij erbij zou zitten. Jackie Vinken, Anouk Segers, Patrick de Schepper, Ramon Allewijnse, Connie Boudens komen allemaal met Kanaan en Waving Flag. Dan Arco den Oude, Hidden Citizens featuring Renja, met Raise Your Flag. Evelien Wijnbergen, dankjewel voor Bruce Springsteen, Born in the USA, met een vlag op de platenhoes. Robert Tijn die komt met Roger Whittaker, The Last Farewell, en daar zit een zin in, I see the foreign flag arising. Dan Linda van Ardenne, Elton John met Cry to Heaven, daar zit dan weer de tekst in, Wrap them up in your father flag. Dan Yoko Josiasse, is dit misschien iets, Remco? George Michael, Freedom. Ik vind hem goed gevonden, Joke, dankjewel. Ralf Staap komt met Billy Talent, Red Flag, een liedje over het heden en de toekomst van onze kinderen die maar in de fouten van gisteren moeten leven. Janna Maas en Leni Bogaert, die hebben allebei de Urker Zangers. Hollands Vlag, Jij bent mijn glorie. Maar uiteindelijk wordt het de keuze van Kees Otte, Thomas Schouten, Paula Michielsen en Co Michielsen. Goedemorgen, Co.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Jij en Paula zijn een stel. Jullie hebben elke dag een beetje overleg, hè, over de muziek, geloof ik.
1: Ja, Remco, wij zijn al best lang getrouwd, 36 jaar. En wij genieten elke morgen van de plaat van 5 voor 7. En het is elke morgen even kijken van wat vind jij mooie muziek, wat vind jij fijne muziek en wat past er bij je thema. En we zijn het vaak niet over eens, maar vanmorgen waren we het er helemaal over eens.
0: Ja, soms hebben jullie een soort van meningsverschil daarover.
1: Ja, vaak wel, ja. Ja, we verschillen toch wel een beetje in muziekkeuze. En dat is al leuk natuurlijk, hè. Dat houdt het relatie levende.
0: Ja, dat is waar. Wel leuk dat jullie er nu allebei zeggen. Welke plaat?
1: Dido, White Flag.
0: Maar waarom die dan?
1: Waarom? Omdat er bij ons nooit een White Flag boven de deur zal hangen. En wij altijd zullen blijven strijden voor de dingen waar wij voor staan.
0: En waar sta je voor?
1: Ja, voor het gezinsleven, voor de kinderen, voor de kleinkinderen. En het werk dat we samen doen. En ja, gewoon de leuke dingen in het leven. Niet te veel lopen zeuren en hè, dat.
0: Ja, ja. En de boeren die nu de vlaggen op de kop hangen, wat vind je daarvan?
1: Ik ben het helemaal eens met de boeren. Ik denk dat we wat doorgeslagen zijn in Nederland met heel veel dingen. Ja. En dan mag je best wel je mening geven.
0: Oké, zij hebben een rood-wit-blauwe vlag op de kop. Jij hebt een white flag, die van Dido, Co en Paula, allebei. Het is jullie keuze, ook die van Kees en Thomas. De plaat om 5 voor 7 is Dido en white flag.

0: Dido en White Flag. En wat een mooie lijst is het weer met deze keuze in elk geval van Kees, Thomas, Paula en Co. En al die andere platen, ik zet ze in de loop van de dag weer op facebook.com/Zeeland wordt wakker. Straks in Zeeland wordt wakker, de fietsvierdaagse in en om Goes. En ook een update over de brand in een paardenstal in Aardenburg. Ze zijn daar nogal een tijdje bezig met blussen, laat de veiligheidsregio nu in elk geval weten. Een stuk van de Herenweg Noord, want daar gebeurt het allemaal, is op dit moment afgesloten om de brandweer daar zijn werk te kunnen doen. Maar de hele update, die hoor je straks na het nieuws van 7 uur. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
4: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
3: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags naar de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
5: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
6: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ik sta dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
3: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jeroen, dankjewel. Omroep Zeeland op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 10 minuten vertraging komt door wegwerkzaamheden.
7: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
8: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
9: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
10: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
10: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
15: Hè? Nu alweer?
14: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
15: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
14: Ook dan moet je aangifte doen.
15: Nou, goed dat je het zegt.
14: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
15: Handig?
14: Ja, van de Belastingdienst.
16: jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
1: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen, dinsdagochtend. Vrij zonnig en warm gaat het worden vandaag. Op een paar wolkenvelden na is er meestal zon. Een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind en 26 tot 30 graden. Boeren voeren acties tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Langs de A58 bij Capelle zijn bijvoorbeeld omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen, net als bij het vorige protest jaren geleden. Op het strand van Oost-Capelle is een zwemmer omgekomen, door een hulpverlener gisteravond uit het water gehaald, maar reanimatie kon niet meer baten. En de fietsvierdaagse op Noord- en Zuid-Beveland begint zo dadelijk. Mooie routes en ook gelijk al wat aanpassingen vanwege de warmte. Hoor je over een paar minuten veel meer over. Nu eerst de brand in een paardenstal vlakbij Aardenburg. Gebeurt allemaal aan de Herenweg Noord in de buurt van Aardenburg. In het buitengebied staat een paardenstal in brand. Emma Laus van de Veiligheidsregio Zeeland, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
0: Allereerst maar even, hoe is het met de paarden?
21: Ja, de paarden die zijn allemaal in veiligheid. Die waren tijdens de brand, ze zijn naar een naastgelegen weiland gebracht.
0: En dan de stal zelf. Hoe is de situatie daar op dit moment?
21: Ja, de stal zelf die staat volledig in brand. Dus de brand is echt uitslaand. Dat betekent dat de brandweer alleen nog maar vanaf de buitenkant kan bussen. En nu beschermen ze de naastgelegen woning. De stal zelf is waarschijnlijk niet meer te redden.
0: Want hoe is de situatie daar? De stal vlakbij de woning, begrijp ik?
21: Ja, dat klopt. Ja, en er komt ook hartstikke veel rook bij vrij. Dus de naastgelegen woningen, ook de woningen iets verderop, die zijn allemaal gewaarschuwd en de mensen die daar wonen in veiligheid gebracht voor de rook.
0: Ja. Hoe gaat het met het blussen? Want heb je voldoende water bijvoorbeeld, om er wat te zeggen, in deze droge periode?
21: Ja, dat is een hele goede vraag. Om voor voldoende water te zorgen hebben we altijd waterwagens beschikbaar. Dus dat zijn gewoon grote damperauto's waar een grote hoeveelheid water in beschikbaar is. Maar omdat dit toch zo'n grote brand is en we verwachten dat het blussen heel lang gaat duren, hebben we nu ook echt een watertransportsysteem opgezet. En dat is een systeem waar je met hele lange slangen water kan vervoeren naar de ene plek naar de andere plek. Dus zo zorgen de brandweermannen voor voldoende water.
0: Maar dat betekent ook dat die slangen over de weg liggen. Zijn er nog wegafsluitingen bijvoorbeeld daar in de buurt?
21: Ja, dat klopt. Een stukje van de Herenweg Noord in de richting van de Langeweg is afgesloten. En ook een stuk van de Langeweg zelf is afgesloten. En dat is het stukje tussen de Herenweg Noord en de Jokweg.
0: Ja, en het is in het buitengebied van Aardenburg. Dus het snelle doorgaande verkeer, om het zo maar te zeggen, zal daar denk ik niet al te veel hinder van hebben. Maar moet je ter plekke zijn, let dan in elk geval wel even op. Ja, ik vroeg net wel naar de paarden, maar de mensen daar op dat terrein, hoe is het daarmee met personeel of bewoners?
21: De personeel en bewoners zijn ook allemaal, de tijden van de brand waren ze niet aanwezig in het stal. Dus die zijn allemaal in veiligheid.
0: Hartelijk dank voor deze update. Op dit moment paardenstal in brand dus aan de Herenweg Noord in de buurt van Aardenburg. Emma Laus van de Veiligheidsregio Zeeland vertelt het erover.

0: Susanna Freek en niemand. 7:12. In buurthuis De Pit in Goes staat alles ondertussen klaar voor de 30e Zeeuwse fietsvierdaagse. Met mooie routes op Noord- en Zuid-Beveland. En gelijk misschien ook al wel wat aanpassingen vanwege de verwachte warmte, denk ik. Sjaak de Feiter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Eerst vandaag maar eens even een dag zoals gepland, denk ik.
1: Ja. Ja, dus in de zwaarste plant, we gaan er straks naartoe. En dan rond 8:00 hebben we met de verhuurders even een korte briefing. Om de laatste nieuwtjes door te vertellen en dan eventuele wijzigingen. En daarna vanaf 8:30, vanmorgen althans nog, mogen ze de mensen starten.
0: Ja, en dan zeg je gelijk al vanmorgen vooralsnog. Want ja, vanmorgen, wat zijn jullie plannen voor de rest van de week?
1: Voor woensdag hebben we afgesproken dat de mensen vanaf 8:00 kunnen starten. En dan wordt het aan ieders verantwoordelijkheid overgelaten of die de 60 naar 40 wil brengen of niet. Dat moeten de mensen zelf weten. We verwachten toch dat er altijd een beetje wind is. Hè?
0: Ja, natuurlijk, het waait eigenlijk altijd.
1: Maar ze kunnen lekker vroeg starten.
0: Ja, dat is de aanpassing voor morgen, allemaal vanwege de warmte natuurlijk.
1: Ja.
0: Hoeveel
1: en
0: mensen...
1: Daarna is de... Sorry.
0: We zitten door elkaar te praten. Misschien moeten we net als vroeger doen, dan zeggen we gewoon over. Ja, in de scheepvaart deden ze dat, hè, geloof ik.
1: Altijd. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, precies. Oké, okay, dan stel ik nu bij vraag. Hoeveel deelnemers hebben jullie over?
1: Op het ogenblik zo'n 300, dacht ik, met voorinschrijvingen. Maar de meeste mensen komen toch vanmorgen gewoon. En dus wij hopen dat het minimaal 500 à 600 komen.
0: Zoveel?
1: Ja, vorig jaar ook nog gehad hoor. Ook bijna 600.
0: Ja, wat een geweldig evenement dus, heb je dan, Sjaak?
1: Ja, dat is zeker een mooi evenement. Dat voor de 37e keer. Dat is toch mooi.
0: Absoluut. Dus eventjes kijken naar de routes vandaag. Jij kunt ze niet tot in detail vertellen, maar waar zien we mensen fietsen vandaag?
1: De mensen zien we vooral fietsen aan de noordkant van Zuid-Beveland en op Noord-Beveland. Want dat is altijd bij ons, dinsdag is de eerste, dat is een noordelijke route. Dat betekent dat de 25 net niet in Noord-Beveland komt. Ze rijden bij wijze van spreken langs de dam, maar komen er niet in. En ze hebben daar eerst in de buurt een controlepost. Ik mag geen namen noemen natuurlijk, want dat is reclame.
0: Ja.
1: En, maar de 40 en 60 die steken over en die gaan dan... Onder andere door Kats en de 60 ook nog door...
0: Door waar ook alweer?
1: Nou ja, Wissekerken.
0: Ik wou zeggen, dat merken de mensen vanzelf wel als ze gaan fietsen. Sjaak de Feiter, ik wens jou in elk geval een mooi evenement. Vandaag start de Zeeuwse fietsvierdaagse om 8:30. Morgen op de hete dag de aanpassingen dan vanaf 8:00. Maar eerst het evenement maar eens wegschieten. Straks om 8:30, dan gaat het beginnen. Buurthuis De Pit in Goes-Zuid. Daar moet je zijn voor dat evenement. En nou ja, misschien kun je wel aansluiten. Dan eens even kijken bij Jules Gernaert voor het weer. Jules, goedemorgen.
2: Een goeiemorgen.
0: Het is warm vandaag, zeker morgen, maar toch eerst vandaag even.
2: Ja, het is warm. Het wordt wel redelijk warm vanmiddag. Maar laten we nou niet overdrijven voor een dag als vandaag. Het is natuurlijk een schitterende zomerdag. Met maximum temperaturen dan uiteindelijk vanmiddag. Tussen de 26 graden direct aan zee en 30 graden lokaal landinwaarts. Heb ik het uiteraard vooral over Zeeuws-Vlaanderen. En nu is de temperatuur zo'n 15 tot 17 graden in deze eerste uurtjes van deze ochtend. Met natuurlijk een prachtig blauwe lucht inmiddels. Een paar wolkenvelden kunnen er ook al verschijnen. Of een paar kleine stapelwolken. Maar het is toch vooral zonnig vandaag. En heerlijk zacht dus vanochtend, of warm later natuurlijk. En vanmiddag is het dan inderdaad wel behoorlijk met 26 tot 30 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Windkracht 2 tot 3, heerlijk om te fietsen denk ik strakjes. En dan komt er vanmiddag direct aan de kust wat zeewind. Voor enige verkoeling als het al nodig is uiteraard. En morgen, ja dat is inderdaad wel een behoorlijk warme dag. Er ligt dus een hoge drukgebied boven Midden-Duitsland inmiddels en boven de Ardennen. Daardoor hebben die zuidelijke luchtstroming in het algemeen. Morgen is er eerst ook een zwakke tot matige zuidoostenwind. Het koelt overigens komende nacht nog redelijk af, zou ik willen zeggen. Naar 16 tot 20 graden. Het droge land helpt er ook een beetje bij. Dan koelt het wat makkelijker af. Dus lichte ochtendkoelte morgen en ochtend vroeg. Maar het gaat snel warmer worden. En de maxima komen morgenmiddag uit zo tussen de na toch wel 31 tot 34 graden, vrees ik. Met alleen aan zee enige verkoelte door wat zeewind wat terug snel gaat komen. Dus een zeer warme dag morgen. En vandaag natuurlijk een warme en vooral mooie zomerdag.
0: Absoluut, want dat gaat gaat het ook worden. Een mooie zomerdag. Jules Gernaert, dank je wel. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 8:55. Hoogwater vanmiddag om 14:45. En de watertemperatuur 21 tot 23 graden op dit moment. Dan Omroep Zeeland verkeersinformatie. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht. 5 kilometer file, dat is 9 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 12 minuten. En moet je in het buitengebied van Aardenburg zijn, in de buurt van die brand aan de Herenweg, hou er even rekening mee dat sommige plekken daar zijn afgesloten vanwege de brand, omdat daar slangen liggen.

0: You can do magic, dat is America. Omroep Zeeland, goedemorgen, 8:09. Op verschillende plekken hebben boeren ook gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij ons in Zeeland bijvoorbeeld zijn vlaggen opgehangen, maar dan wel op de kop, op de A58 bij Capelle bijvoorbeeld. Er hangen weer vlaggen, foto zie ik daarvan bij de PZC. Ja, de boeren willen dat landbouwminister Van Essen de nieuwe regels intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Dat hoor je in het hele land.
1: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt.
2: Dus ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt.
0: En de boeren stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Het waren vooral publieksvriendelijke acties. Later werd hier en daar toch nog een weg geblokkeerd en moest de brandweer in actie komen voor brandjes en vernielingen. Maar voor zover ik weet is dat in elk geval niet in Zeeland gebeurd. Een jaar nadat aan de bel werd getrokken over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nauwelijks iets veranderd, zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Al jaren is er te weinig personeel in die jeugdgevangenissen. Daardoor stapelen de problemen zich op en bestaat de vrees dat jongeren hierdoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving, zegt de kinderombudsman bij Nieuwsuur.
3: Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassenen terechtkomen.
0: Het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent de problemen en hoopt begin volgend jaar een plan te hebben. En in Boxmeer was het gisteravond, zoals altijd, daags na de Tour. De grote namen aan de start van het criterium die net wordt gehouden op de dag na de Tour de France. Dat trok duizenden wielerfans die ook heel dichtbij konden komen.
4: Ik zeg net tegen mijn vrouw dat Andy Schleck meedeed en ook won. Stond ik bij de start en kreeg een klopje op mijn schouder. Was Andy Schleck of je er even langs moet. Ja, dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen.
0: Ja, mooi is dat in Boxmeer. Daags na de Tour werd gewonnen door Richard Carapaz. Tourwinnaar Pogacar, die was er niet bij in Boxmeer.

0: 10cc en de Dreadlock Holiday. Jump in the Wheel in Nissen is begonnen. Het paardensportevenement dat dagenlang duurt. We zijn gisteravond even gaan luisteren daar. En het verslag hoor je straks na 7:30.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Spectaculaire aanbiedingen bij
2: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland. 7:58 is de hoogste tijd voor het nieuws in Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Aan de Herenweg Noord in de buurt van Aardenburg staat een paardenstal in brand. Paarden zijn er op tijd uitgehaald. Emma Laus van de Veiligheidsregio Zeeland.
7: Ja, de stal zelf staat volledig in brand. Dus de brand is echt uitgeslaan. Dat betekent dat de brandweer alleen nog maar vanaf de buitenkant kan bussen. En nu beschermen ze de naastgelegen woning.
0: Om voldoende bluswater te hebben zijn lange slangen neergelegd. Een stuk van de Herenweg Noord en de Lange Weg zijn daarom afgesloten. Bewoners van huizen in de buurt die in de rook liggen, die kunnen daar beter weg, zegt de Veiligheidsregio Zeeland. Voor hen is een opvangplek geregeld. Op het strand van Oostkapelle is een zwemmer omgekomen. De man raakte gisteravond rond 7:45 vermist in zee. Een strandwacht met een waterscooter haalde hem uit het water. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Boeren voeren acties tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Langs de A58 bij Capelle zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. Deze week zijn in het hele land acties begonnen. Door de kabinetsplannen moeten sommige boeren verplicht stoppen met hun bedrijf. En Vlissingen krijgt een racebaan voor radiografisch bestuurbare modelauto's. Dat komt aan de Zinderweg, vlakbij het zwembad. Volgens de gemeente sluit die plek aan bij de andere sportvoorzieningen die daar liggen. Twee verenigingen die racen met kleine auto's gebruikten eerst een terrein van Damen in Vlissingen-Oost. Maar de werf had dat zelf weer nodig. En de SGP in Vlissingen die vraagt zich ondertussen af of er straks geen geluidsoverlast is voor de omwonenden. En het weer in Zeeland. Een paar wolkenvelden vandaag, verder meestal zon, een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind en het wordt 26 tot 30 graden. Aan de kust later zeewind. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: behind. Ilse de Lange en Miracle. Een van de vaste waarden in de zomer in Zeeland is Jump in the Wheel in Nisse. Honderden deelnemers en hun paarden. Duizenden bezoekers in de loop van de komende dagen. En er is een wachtlijst die niet eerder zo lang was. 880 ruiters staan daarop. Dat is gisteren begonnen. Omroep Zeeland Stansjoe Hiddes die was erbij.
1: In de bak zijn momenteel 3 ruiters aan het rijden. Allemaal in een verschillend gedeelte. Ze rijden op verschillende niveaus. En daarnaast staat dan iemand die de aanwijzingen geeft wat ze moeten doen.
2: AXC, binnenkomen arbeidsdraf. HK, gebroken lijn 5 meter.
3: Ja, juist.
1: Diana Fleurbaaien komt net de bak uit. Hoe ging het?
4: Het ging op zich eigenlijk wel heel goed. Ik kon vrij ontspannen proefrijden. Alleen helaas zat ik zo in mijn bubbel dat ik een verkeerde lijner reed. Dus ja, dan krijg je net wat strafpunten extra.
1: Voor de hoeveelste keer is het dat je meedoet aan dit evenement?
4: Voor de eerste keer. Want wij zijn nog maar sinds maart een combinatie echt op wedstrijd. Dus dat is nog vrij kort.
1: Ja, want het bestaat natuurlijk nu al best een tijdje. En ik begreep ook van de voorzitter dat er een wachtrij was bij de inschrijvingen. Was je er een beetje op tijd bij?
4: Nee, ik was eigenlijk ook te laat, want ik schreef mijn dochter in. Die moet straks nog bij de M2 Ponies. En ik schreef toen ook mezelf in. En ik kwam op de wachtlijst. Dus, maar er was schijnbaar iemand uitgevallen, dus ik mocht toch meedoen. Dus ja, daar ben ik wel heel blij mee.
5: Ziba, dus u heeft gereden. En we zien nu Vienna in brand.
1: Op het terras zitten wat mensen te kijken naar de wedstrijd.
6: Ja, ik ben speciaal gekomen voor degene die nu in de ring rijdt, in ring 1. Dat is voor haar met haar paard de eerste keer dat ze dus dit doen. Dus het is voor hun allebei heel spannend.
1: Maar als u het zo ziet, ziet het er dan volgens u een beetje goed uit?
6: Ik vind het heel mooi. Ik vind dat ze het heel goed doet. Als ik zo naar haar kijk. Want ik heb er 1 keer ergens anders gezien. Nou, dat was de ene hapering naar de andere. Maar nu loopt het paard toch mooi door. Dus we zullen straks wel horen wat voor punten dat paard krijgt.
1: Wat maakt het voor u een mooie sport om naar te kijken?
6: De combinaties, hoe ze met het paard omgaan en hoe ze op het paard zitten. En ook om te kijken van, hoe ze het eigenlijk doen. En de rust uitstralen. Ik vind dat mooi. Echt een eenheid, als je het zo ziet op die paarden.
0: Jump in the Wheel in Nisse. En het concours dat draait echt niet alleen om de paardensport. Vooral ook om de gezelligheid met een oudere middag bijvoorbeeld nog die eraan komt. En zaterdag natuurlijk weer die grote fair. Want ook dat is een traditie. Een mooie fair bij Jump in the Wheel.

Bruno Mars en I Just Might om 12 minuten over 7:30. Dit is Omroep Zeeland. Even de situatie op de weg. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 5 kilometer, 8 minuten vertraging. Werkzaamheden zijn daar bezig. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer is 13 minuten vertraging. Brand in een paardenstal in Aardenburg of vlakbij Aardenburg. De Herenweg Noord en de Lange Weg daar is in het buitengebied van Aardenburg zijn afgesloten om de brandweer slangen van de brandweer daar te kunnen leggen. Laatste nieuws is trouwens dat er een kraan is besteld om de dak van de stal weg te halen, zodat de brandweer beter bij het vuur kan. Hou ik voor je op de hoogte, hier in Zeeland werd wakker.

0: De Beach Boys en Kokomo. Een paar van de dingen die je kunt gaan doen in Zeeland vandaag is natuurlijk die fietsvierdaagse vanuit buurthuis De Pit in Goes-Zuid. Vandaag begint het. 4 dagen fietsen. En je kunt ook bijvoorbeeld naar Sluis. Daar is vandaag de eerste van 4 avondmarkten. En ja, het blijft altijd een beetje verwarrend dat de avondmarkt om 11 uur 's ochtends al begint. En dan heeft het ook nog een keer een tweede naam. Sluizenfeesten. Dus toch maar eens even bellen met Josephine Bakker. Goedemorgen, Josephine.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de avondmarkt overdag, dat blijft eigenlijk wel leuk.
1: Ja, dat blijft inderdaad apart. Het is ooit begonnen als een avondmarkt in de avonduren. Zodat mensen die aan het strand verbleven 's avonds naar Sluis konden om naar de markt te gaan en gezelligheid te hebben. En het om de duur is het uitgegroeid tot een groot evenement dat inderdaad al om 11 uur 's morgens begint met een grote braderie.
0: Maar de naam, die is natuurlijk bekend. Dus daarom houden jullie gewoon vast aan avondmarkt.
1: Ja, dat klopt. Die is zo ingeburgerd. En mensen die zijn dat zo gewend dat die avondmarkt heet, dat ze eigenlijk de naam niet durven veranderen. Maar sommige mensen noemden hem inderdaad Sluizenfeesten, zoals je net al noemde. Dus daarom hebben we die naam erbij gebruikt. Dus het is eigenlijk een combinatie van Sluizenfeesten en avondmarkten.
0: Jo, als mensen maar komen, dat is het belangrijkste, denk ik.
1: Ja, ze weten Sluis op die dagen meestal wel te vinden. Dus dat verwacht wel dat het druk gaat worden.
0: Ja, 4 keer is het steeds op dinsdag. Wat gebeurt er vandaag?
1: Vandaag om 11 uur start de braderie. En vanaf 1 uur is er een straatact en live muziek. Dat zijn 2 belorkesten die dan door de straat gaan. Vanaf 5 uur zijn er grote straatacts tot 10 uur. En ook de winkels zijn tot 10 uur geopend. Er zijn extra terrassen en die zijn er tot 12 uur, 1 uur vannacht.
0: Gezellig. Hoe omschrijf jij het?
1: Ja, gezellig. Het is eigenlijk een combinatie van markt, gezelligheid, straattekst en live muziek. Dus ik zou zeggen, kom naar Sluis.
0: Vandaag om 11 uur begint het, de avondmarkt in Sluis. En dat duurt dan in elk geval wel tot in de avond. Vandaag en de komende dinsdagen in Sluis.

0: Alex Warren en Ordinary. Het is nu 8:08 op dinsdagochtend op Omroep Zeeland. Als ik hier vanuit de studio richting het zuiden kijk, vanuit mijn studioraam kijk ik richting het zuiden. Ja, dan zie ik een onbewolkte lucht, want dat hoorde net ook van Jules. Er is geen bewolking nu, maar in de verte zie ik wel donkere rookwolken. En ja, dat is dan toch van die brand in Aardenburg aan de Herenweg Noord, in de buurt van Aardenweg, waar de paardenstal in brand staat. Update van de veiligheidsregio. Emma Laus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is de stand van zaken op dit moment?
1: Ja, we zijn nog steeds bezig met het bestrijden van de brand. We hebben watertransportsysteem uitgerold om voor voldoende water te zorgen. En bij de brand komt nog steeds heel veel rook vrij. Dus adviseren mensen die er last van hebben om de ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.
0: En jullie hebben ook mensen daar in de buurt het advies gegeven om misschien weg te gaan. Hoe zit dat dan?
1: Ja, klopt. De woningen die direct in de rook zijn, dus direct in de buurt, daar zijn we langs gegaan en die mensen hebben we gevraagd om de veiligheid op te zoeken. Die zijn opgevangen door buurtbewoners.
0: Ze kunnen wel ergens heen dus?
1: Ja. Ja,
0: nog even de situatie daar ter plekke, want je hebt daar die grote paardenstal met daarnaast een huis. Eerder zei je al dat jullie inzetten op het sparen van dat huis, omdat de paardenstal eigenlijk niet meer te redden is. Is dat nog steeds de situatie ook op dit moment?
1: Ja, klopt. Dat is nog steeds de situatie op dit moment. Dus we zijn nu nog steeds het huis aan het beschermen en de brand vanuit buiten aan het blussen. We hebben nu ook een kraan besteld, dus dan zouden we het dak van de paardenstal open kunnen breken en ook zo dichter bij de brandhaarden kunnen blussen. Dus die is onderweg.
0: En de paarden zijn gered, die staan buiten?
1: Ja, de paarden staan veilig in de wei.
0: Ja, en de mensen uit het huis ook?
1: Ja.
0: Goed, Emma, hou ons op de hoogte. Emma Laus van de Veiligheidsregio Zeeland, dank je wel voor deze update.

0: Leanne Rimes en Life Goes On. Straks een dichter aan de lijn die een gedicht heeft voorgelezen bij een begrafenis. Tot zover nog niks bijzonders. Maar er was bijna niemand. En dat maakt het wel speciaal. Haar verhaal hoor je straks na achter.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
2: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
9: Hè? Nu alweer?
8: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
9: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
8: Ook dan moet je aangifte doen.
9: Nou, goed dat je het zegt.
8: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis weer met Golden eSIM.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Download de app of ga naar goldenesim.com.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Jor van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
17: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
18: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
16: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
19: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
16: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
21: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
22: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
23: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
24: Dag Jaap.
25: Hi.
24: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
25: Ja, we hebben echt veel nodig.
24: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
25: Klopt.
26: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
27: Als je Vodafone mobiel
28: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
27: krijg je tot

0: zakelijk.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
7: Goedemorgen, het is vrij zonnig en warm vandaag. Op een paar wolkenvelden na meestal zon, 26 tot 30 graden. Van harte welkom bij Zeeland wordt wakker. Straks een dichter aan de lijn die een bijzonder optreden achter de rug heeft. Er was bijna niemand. Dat was ook de bedoeling. In de buurt van Aardenburg staat een paardenstal in brand aan de Herenweg Noord. Het gebouw is niet meer te redden. De paarden zijn eruit. Boeren voeren acties tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Langs de A58 bij Capelle zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. En Vlissingen krijgt een racebaan voor modelauto's. Meer erover hoor je straks over een half uur. Dat is allemaal in Zeeland wordt wakker op Omroep Zeeland.

0: Fool's Garden en de Lemon Tree. Update over de brand in een paardenschuur of een paardenstal aan de Herenweg Noord, vlakbij Aardenburg. De brandweer heeft het zojuist formeel opgeschaald naar grote brand. En dat betekent dat er meerdere eenheden bijkomen. De brand bestrijden ze daar met een tank, autospuit in Aardenburg en sluis en met een hoogwerker. En we hebben het ook al gehoord, dat hoorde je de veiligheidsregio Zeeland vlak voor 8 uur zetten, dat er een kraan is besteld om het dak van de stal weg te halen, zodat ze beter bij het vuur kunnen. De paarden zijn eruit en de brandweer is op dit moment druk. Dus ja, met het blussen natuurlijk van die paardenstal, maar ook met het redden van het huis dat daar vlak naast staat, om ervoor te zorgen dat de brand niet overslaat. Een uitvaart waar geen familie bij is. Zo bijzonder. Gisteren was er weer eentje in Vlissingen voor een 57-jarige man uit Middelburg. Je kent het verhaal misschien. Een groep Zeeuwen zorgt ervoor dat zo'n eenzame uitvaart niet zonder gevoel is. Dichter Hanneke Middelburg, die was erbij. Het was voor haar eerste eenzame uitvaart. En dan sta je daar dus een gedicht te lezen voor bijna niemand, denk ik. Hanneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is dat dan voor jou?
1: Ik vond het heel indrukwekkend om te doen, want de aula was eigenlijk een zaal zonder dat er geen enkele stoel was bezet. En ik stond daar met de uitvaartbegeleider en met de chauffeuse die de kist weer weg zou brengen. En ja, er stond een kist met één roosje erop en dan draag je je gedicht voor.
0: Maar dan ben je daar met z'n drieën?
1: Met z'n drieën inderdaad, ja, ja.
0: Ja, ik probeer me dat even voor te stellen hoe dat dan is. Dat lijkt me een hele bijzondere ervaring ook.
1: Ja, dat grijpt je wel eventjes naar de keel, zou ik maar zeggen. En ik moest ook echt eventjes ervan van bijkomen als het ware. Want ik vond het heel indrukwekkend om dat zo mee te maken en om te realiseren van er zijn echt mensen die gewoon niemand meer hebben of nauwelijks meer iemand hebben.
0: Want daar is het voor bedoeld, hè? Waarom doe jij mee hieraan?
1: Nou, vooral omdat ik het een heel mooi initiatief vind en omdat ik vind dat eigenlijk niemand eenzaam zou moeten sterven natuurlijk. Maar ook omdat ik wil dat mensen een waardig afscheid krijgen, ook als ze inderdaad alleen zijn. Ja.
0: En dat waardige, waar zit dat dan in dit geval in?
1: Nou, voor mij zit dat heel erg in de tekst die je voor iemand schrijft. Ik had heel weinig informatie. Ik wist alleen maar zijn leeftijd en waar die gestorven was. En dat hij een zoon nalaat die er niet bij kon zijn. En op basis daarvan heb ik dus mijn gedicht kunnen schrijven. En daar zit dat waardige toch wel in, denk ik. Dat je met respect voor iemand zo'n gedicht schrijft.
0: Maar ook wel heel apart, omdat het iemand is die je helemaal niet kent. Je weet nauwelijks iets over iemand. En juist op zo'n belangrijk moment, het afscheid, ben je hier.
1: Ja. Ja, dat is alleen maar heel fijn om te mogen doen. Ik kijk daar echt heel met enerzijds een zwaar gevoel op terug, omdat het gewoon heftig is. Maar anderzijds ook met een heel goed gevoel, omdat ik hoop dat ik toch die man nog een mooie laatste dienst en eer heb kunnen bewijzen. Ja.
0: Het gedicht, je gaat een gedeelte eruit voorlezen. Welk gedeelte is dat?
1: Dat is het laatste gedeelte. Het gedicht heet Misschien. En in het begin dan heb ik het over zijn jeugd, of in ieder geval wat ik me voorstel bij zijn jeugd. En dan de laatste twee strofes, die zijn maar relatief kort, maar die gaan zo. Misschien is de jonge man van lang geleden bewaard gebleven in een fotoalbum met Kodak-kiekjes. Misschien was je nog steeds die jongen van toen die zijn schaduw wilde ontstijgen.
0: Blijf je dit doen, Hanneke? Gedichten voorlezen daar waar eigenlijk niemand bij is? Want dat klinkt ook wel gek.
1: Ja, dat klinkt misschien gek, maar het is heel mooi om te kunnen doen. En ik blijf dit absoluut doen. Ja, ja.
0: Hanneke Middelburg, het was jouw eerste eenzame uitvaart. Dank je wel dat je erover vertelde. Ook voor het voorlezen van het gedeelte van het gedicht. Hanneke Middelburg bij de eenzame uitvaart.

0: Sting en de Fields of Gold. 13 minuten voor 8:30. Zon, blauwe lucht zie ik in elk geval. Wat voor dag is het, Jules?
1: Het is natuurlijk een schitterende zomerdag. Met maximum temperaturen dan uiteindelijk vanmiddag. Tussen de 26 graden direct aan zee en 30 graden lokaal landinwaarts. Heb ik het uiteraard vooral over Zeeuws-Vlaanderen. En nu is de temperatuur zo'n 15 tot 17 graden in deze eerste uurtjes van deze ochtend. Met natuurlijk een prachtig blauwe lucht inmiddels. Een paar wolkenvelden kunnen er ook al verschijnen. Of een paar kleine stapelwolken. Maar het is toch vooral zonnig vandaag. En heerlijk zacht dus vanochtend. Of warm later natuurlijk. En vanmiddag is het dan inderdaad wel behoorlijk met 26 tot 30 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Windkracht 2 tot 3. Heerlijk om te fietsen, denk ik, strakjes. En dan komt er vanmiddag direct aan de kust wat zeewind. Voor enige verkoeling als het al nodig is, uiteraard. En morgen, ja, dat is inderdaad wel een behoorlijk warme dag. Er ligt dus een hoge drukgebied boven Midden-Duitsland inmiddels en boven de Ardennen. Daardoor hebben die zuidelijke luchtstroming in het algemeen. Morgen is er eerst ook een zwakke tot matige zuidoostwind. Het koelt overigens komende nacht nog redelijk af, zou ik willen zeggen. Naar 16 tot 20 graden. Het droge land helpt er ook een beetje bij. Dan koelt het wat makkelijker af. Dus lichte ochtendkoelte morgen en ochtend vroeg, maar het gaat snel warmer worden. En de maxima komen morgenmiddag uit zo tussen de 31 tot 34 graden, vrees ik. Met alleen aan zee enige verkoelte door wat zeewind wat er snel gaat komen. Dus een zeer warme dag morgen. En vandaag natuurlijk een warme en vooral mooie zomerdag. Daar
0: gaan we van genieten, Jules Gernaert. Leuk ook trouwens dat je het fietsen noemt vanwege de fietsvierdaagse, die natuurlijk zo dadelijk over 10 minuten gaat beginnen in Goes vanuit buurthuis De Pit. 4 dagen lang fietsen over Noord- en Zuid-Beveland. Op dit moment afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 8:55. Hoogwater vanmiddag om 14:45. En de watertemperatuur 21 tot 23 graden.

0: Abba en Ring Ring, 8:08. Kreeg net een appje van Loni. Zij reageert op de eenzame uitvaart waar ik het net over had met Hanneke Middelburg, die voor het eerst een gedicht voorlas bij zo'n eenzame uitvaart, waar dus eigenlijk bijna niemand bij is, behalve een paar mensen die, nou ja, voor het transport van de kist zorgen. Loni laat weten, ik wil even iets toevoegen over die crematie, want dat is tegenwoordig best een trend, een crematie zonder aanwezigen. Dat heet een technische crematie. Je neemt eerder afscheid met wie je daarbij wil zijn, dan crematie zonder aanwezigen. Dat is veel goedkoper, hoe cru dat misschien ook klinkt. Wij zijn ook niet met Ronald mee geweest, laat zij weten. En dat is daar haar overleden man. In dit geval is de eenzame uitvaart echt dat er helemaal geen familie meer is. Maar dankjewel, Loni, voor jouw toevoeging in elk geval. De technische crematie. Ik kende dat woord niet, maar nu dus wel, dankzij jou. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen dat landbouwminister Van Essen de nieuwe regels intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
1: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt.
2: Dus ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat dat ook in Den Haag indaalt.
0: En de boeren stonden met trekkers langs viaducten en wegen. In Borculo, Gelderland, werd ook nog een manifest aangeboden aan het provinciebestuur. En bij ons, foto zag ik in de PZC vanmorgen. Boeren hebben langs de A58 bij Capelle weer vlaggen opgehangen die op de kop hangen. Een 18-jarige jongen wilde twee jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven in België. De krant Het Laatste Nieuws meldt dat hij in november samen met een medeverdachte terecht staat. Hij zocht wapens op de berichtendienst Telegram, trok zo de aandacht van de politie. De tiener legde contact met een undercover agent en werd op die manier uiteindelijk aangehouden samen met anderen. En ja, de Pride in het nieuws, aanslagen daar vanwege de aanslag op de Pride in Berlijn. Vanavond is er bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking van die aanslag in Berlijn waarbij één persoon omkwam. En een jaar nadat aan de bel werd getrokken over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nauwelijks iets veranderd, zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Al jaren is er te weinig personeel in de jeugdgevangenissen. Daardoor stapelen de problemen zich op en bestaat ook de vrees dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de maatschappij, zegt de kinderombudsman. En dat deed ze in Nieuwsuur. En dat zijn ze als volgt.
3: Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassenen terechtkomen.
0: En het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent het probleem en hoopt begin volgend jaar een plan klaar te hebben om dat te veranderen.

0: Agda en de Munnik en ik zeg niets. Je luistert naar Zeeland wordt wakker, straks vanaf 9 uur tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland on tour, met de uitdagingen van Veerle en Elsa in een plaats ergens in onze provincie. Maar waar, dat ga jij raden. Laat het me vooral weten aan de hand van deze aanwijzingen. Ringdorp, een haven is er niet meer, nieuwe stoel. Wat kun je hier nou toch mee? Ik haal ze even. De aanwijzingen voor de plaats van vandaag. Ringdorp. Een haven is er niet meer. Heeft iets met de naam te maken. Nieuwe stoel. Als jij denkt van, hé, daar zijn ze. Laat het me weten. Berichtje via de WhatsApp 0118-499-999. De winnaar krijgt de eeuwige roem op deze dinsdag. Ringdorp. Een haven is er niet meer. Nieuwe stoel.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland, met het nieuws van 8:30. Aan de Herenweg Noord in de buurt van Arnhemburg staat een paardenstal in brand. Paarden zijn er op tijd uitgehaald. Emma Laus van de Veiligheidsregio Zeeland.
6: Ja, de stal zelf staat volledig in brand. Dus de brand is echt uitgeslaand. Dat betekent dat de brandweer alleen nog maar vanaf de buitenkant kan bussen. En nu beschermen ze de naastgelegen woning.
0: En er is net een kraan gearriveerd om het dak van de stal open te breken en het vuur beter te blussen. Bewoners van huizen in de buurt die in de rook liggen kunnen daar beter weg. Voor hen is een opvangplek, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Op het strand van Oostkapelle is een zwemmer omgekomen. De man raakte gisteravond rond 7:45 vermist in zee. Hulpdiensten gingen zoeken. Een strandwacht met een waterscooter haalde hem uiteindelijk uit het water. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Boeren voeren acties tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Langs de A58 bij Capelle zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. Deze week zijn in het hele land acties begonnen. Door de kabinetsplannen moeten sommige boeren verplicht stoppen met hun bedrijf of inkrimpen. Vlissingen krijgt een racebaan voor radiografisch bestuurbare modelauto's. Dat komt aan de Zinderweg, vlakbij het zwembad. Volgens de gemeente sluit die plek aan bij de andere sportvoorzieningen die daar liggen. Twee verenigingen die racen met kleine auto's gebruiken eerst een terrein van Damen in Vlissingen-Oost, maar die werf had het zelf in nodig. De SGP in de gemeenteraad van Vlissingen vraagt zich ondertussen af of er straks op de nieuwe plek geen geluidsoverlast is voor omwonenden. Ik ga er straks nog even verder over praten. En het weer. Wolkenvelden vandaag met meestal zon, een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind en het wordt 26 tot 30 graden. Aan de kust later op de dag ook een verkoelend zeewindje. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt

0: Be Your Man. Het is een lastige dit keer. Waar is Goedemorgen Zeeland on Tour straks tussen 9 en 12? De drie aanwijzingen die ik voor je heb vandaag. Ringdorp. Een haven is het niet meer. En misschien moet je vooral ook eventjes focussen op deze. Nieuwe stoel. Laat het me weten via de WhatsApp 0118-499-999. Ondertussen, 6 minuten geleden in Goes-Zuid, is de Zeeuwse Fietsvierdaagse begonnen. Toch even checken bij Sjaak de Feiter of het allemaal goed is gegaan. Sjaak, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Hoeveel mensen zijn er al vertrokken?
1: 1, 2, 3, een stuk of 12, denk ik. Er lopen, er lopen er nog weer 2 erbij, 14 die lopen naar buiten toe. Hebben ook hun spatie geprikt in onze... Prikwart van Nederland, dus...
0: Oh, dan kun je zien waar iedereen vandaan komt.
1: Ja, dat is dat geeft een leuk beurt eind van de week.
0: Ja, dat geloof ik. Maar 14, dat klinkt nog niet zoveel. Is het nu nog zo rustig dan of zo?
1: Ja, het is nog rustig. De mensen die moeten even wennen. En we weten uit ervaring dat de meeste mensen zo rond 9:30 komen. Dan hebben ze thuis nog een bakje koffie gedronken.
0: Ja.
1: En dan komen ze hier en dan gaan ze op pad.
0: Dat kopje koffie is belangrijk, hè?
1: We zijn er niet ongerust, ja, zeker. We zijn er niet ongerust op, hoor. Dat doen wij ook, hè. We hebben vanmorgen om 8:00 een meeting gehad, met koffie natuurlijk.
0: Ja, ja en vandaag, nu is de start om 8:30, nu net begonnen. Morgen beginnen jullie om 8:00 en dat is dan vanwege de warmte die verwacht wordt, hè?
1: Dat klopt, ja. We hebben hier achter ons een groot scherm staan en er staan al die berichten op. Dus mensen kunnen gelijk als ze binnenkomen lezen, morgen 8:00.
0: Sjaak de Feiter, dankjewel. Ik spreek jou morgen 8:05 om te horen hoe het dan in elk geval is bij de fietsvierdaagse, de Zeeuwse fietsvierdaagse. Vandaag de eerste dag bij buurthuis De Pit in Goes-Zuid. Ja, en ook in het nieuws van morgen is dat Vlissingen een racebaan krijgt voor radiografisch bestuurbare modelauto's. Dat komt aan de Zinderweg, dat is vlak bij het zwembad. Volgens de gemeente sluit die plek aan bij andere sportvoorzieningen die daar al liggen. Even bellen met Arjen van Keulen, een van de mensen die met dit idee kwam van die plek daar. Arjen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat gaat daar dan gebeuren met die modelautootjes, zijn het?
2: Ja, dat klopt. Dat zijn schaalauto's. En ja, er wordt competitie in meegereden. Dat is eigenlijk een hele grote wereld die op daarachter zit. Bij heel veel mensen niet bekend. Maar ja, dat is gewoon ook echt een racesport. Alleen dan is het op schaal.
0: Doet het met van die radiografisch bestuurbare auto's. Jij staat aan de kant en over de baan rijdt dat autootje.
2: Ja, klopt. Je hebt een circuit en daar ga je over rijden. In het begin ga je niet echt wedstrijden rijden of zo. Dan heb je eigenlijk alles nodig om het onder de knie te krijgen. Maar bij wat gevorderd. Ja, dan ga je vanzelf, wil je toch wat competitie op gaan zoeken. En wij hadden hier 2 banen in Zeeland. Eén Vlissingen-Oost bij Damen. Daar moest een windmolen komen, dus daar moesten we weg.
0: Ja.
2: Zelf had ik in Beggekerke een stukje grond waarop een circuit gerealiseerd had. Alleen die landbouwer die heeft dat stukje grond niet nodig. Dus ook voor ons is het opgehouden. En dan ga je zoeken bij gemeentes.
0: Want jullie zijn nu uiteindelijk bij Vlissingen terechtgekomen. Het is aan de rand van Vlissingen bij het zwembad. Eigenlijk op de grens van Vlissingen en Middelburg. Je hebt daar het zwembad en wat andere sportvelden. En daar komen jullie dan. Wat komt er dan voor baan straks?
2: Ja, er wordt straks een circuit. Dat wordt eigenlijk getekend door iemand die op dat echt internationaal circuit ontwerpt. Die had ook voor ons een circuit ontwerpen. En dan komen er ook te zijner tijd ook nog wat banen bij voor de jeugd om te wennen en ook even een beetje gevoel te krijgen om mee in auto te rijden. Kunnen ze ook kijken of ze het leuk vinden. Vinden ze het niet leuk, stoppen ze. Kunnen ze het best wel een beetje low cost houden. Die auto's, dat is op zich gewoon best wel een dure sport.
0: Maar maakt het ook veel geluid? Want de SGP die komt gelijk al met vragen. Van wij vragen ons af, zegt de SGP, of het geluid maakt. Hebben mensen die er in de buurt wonen er last van? Maakt dat geluid, jouw hobby?
2: Dat maakt geluid, maar er zitten heel veel verschillen. Je hebt ook auto's met een brandstofmotor. En daar heb je natuurlijk een brandstofmotor die maakt gewoon lawaai. Alleen dat is tegenwoordig is het eigenlijk bijna niet meer voor elkaar te krijgen om daar een locatie voor te krijgen.
0: Mm.
2: Die auto's moeten wel allemaal aan regels voldoen. Hey, dat zijn echt gewoon opgestelde regels van de EFRA. Dat is de Europese overkoepelende organisatie.
0: Maar goed, er is dus wel herrie dan straks. Mag ik dat zo zeggen? Of
2: nee,
0: niet?
2: Maar bij ons zijn er geen verbrandingsmotors. Dat is alleen maar elektromotoren.
0: Kijk.
2: Die op er zijn. Ja, dat zoemt. Dat, ja. Ik denk al op de Zinderweg staat en wij rijden op dat stuk grond aan het circuit daar gerealiseerd hebben, dan ga je de auto's niet meer horen.
0: Dat is duidelijk in elk geval. Wanneer ligt die baan er straks? Want het plan is nu naar buiten gekomen. Het gemeentebestuur van Vlissingen, burgemeester en wethouder zeggen, nou, wij staan erachter. Wanneer ligt die baan er dan?
2: Wij kunnen beschikking hebben per 1 januari 2027 over de grond. En ook dan kunnen wij pas een baan gaan realiseren.
0: Anja van Keulen, dankjewel. Bijzonder dat dat daar komt. Aan de Zinderweg, aan de rand van Vlissingen, komt dus een baan voor radiografisch bestuurbare modelauto's. Arjen, dankjewel voor de uitleg.

Dit is Irene Cara en What a Feeling. Dan nu natuurlijk. Even kijken hoor, ik moet nog even op een paar knoppen drukken, want dan heb ik ook dat leuke muziekje erbij. Ah, doen we het een keertje zonder dat muziekje. Waar zijn Elsa en Veerle zo dadelijk? In Goedemorgen Zeeland on tour. Ik heb een aantal aanwijzingen voor jou en ze waren me lastig toch wel. Ringdorp, een haven is er niet meer en een nieuwe stoel. Dat is de informatie waar jij het vanochtend mee moest doen. En dit kwam er allemaal binnen. Ik kreeg een bericht van Annie Geelhoed. Zij liet weten Zonnemare. Heel goed bedacht, maar het is niet goed, Annie. Jan Hieronymus dacht Sint-Anneland. Dat is ook niet goed. Dan Caroline, die kwam met Borselen. Dat is niet goed, maar later kwam ze met nog een naam. Ga je straks horen. Leni Boog.

0: Gerard dacht Middelburg te weten. Mary noemt Renesse. Is het Renesse? Want er was een haven en er staat nu een grote strandstoel bij de entree, bij het transferium. Ik weet dat de strandstoel er staat, maar dat is toch niet goed. Frans de Jong die komt samen met Anja Wertler, Loni Blom met Drijschor. Loni laat dan weten, ja, dat is een ringdorp, de haven is verdwenen, maar die nieuwe stoel, ik heb werkelijk geen idee. En dan eens even kijken naar een bericht van Iet van Schellen. Oh, dat is mijn moeder. Die laat weten, hoe kom je toch aan die soms ingewikkelde aanwijzingen? Bedenk je die zelf? Ja, die bedenk ik zelf. En ze waren maar een beetje lastig vandaag, geloof ik. Maar toch, uiteindelijk, Caroline Mikolajczyk heeft het wel goed. Caroline, gefeliciteerd. En ook Ingrid Braams. Goedemorgen, Ingrid.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Het was een lastige vandaag, hè?
1: Ja, ik had eerst geen idee. Maar ja, die stoel, daar heb ik over zitten denken. Dat is misschien een winkel waar ze allemaal meubels verkopen.
0: Juist.
1: En dan dacht ik aan Poortvliet op Tonen.
0: Poortvliet, dat is hem. Ik ga de aanwijzingen even met jou doornemen. Een ringdorp, dat was Poortvliet ooit. Een haven was er ooit, zit ook in de naam Poort. In de naam Poortvliet is afgeleid van Portus, het Latijnse woord voor haven. Maar ja, de haven is er nou niet meer. En dan inderdaad, Nieuwe Stoel slaat toch op dat bedrijf dat zo bekend is in Poortvliet. Waar je inderdaad bijvoorbeeld een nieuwe stoel kunt kopen.
1: Ja.
0: Dat is hem. Jij hebt het goed. Ken je Poortvliet eigenlijk?
1: Nee, ik ben nog nooit op Tolen geweest. Ja, één keer toch wel doorheen gereden, ja.
0: Zeg je nou toch nooit op Tolen geweest?
1: Hé. Hey.
0: Wat is dat nou?
1: Ja, gek, hè?
0: Nou, nee, dat kan gebeuren. Ik zou er vooral een keertje heen gaan. Voor jou de eeuwige roem, Ingrid.
1: Dankjewel, Remco.
0: Vandaag de eeuwige roem voor Ingrid Braams en Caroline Mikolajczyk. Het was een lastige. Iedereen hartelijk dank voor alle mooie pogingen. Morgen weer een andere plaats daar waar ik aanwijzingen bij ga verzinnen. Ik zal proberen ze iets minder moeilijk of iets makkelijker te maken. Zeeland tot wakker is voorbij voor vandaag. Straks heel veel plezier in Goedemorgen Zeeland on Tour. Met dus ook de opdrachten in Poortvliet.

0: Omroep Zeeland.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomersvoordeel.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
16: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
15: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
17: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
15: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten, en dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
19: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
20: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
22: Hoppa!
21: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
24: Odido. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
25: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
26: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
27: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
25: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Michael McDonald in Sweet Freedom. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn weer op je radio tot 12 uur. En je kunt natuurlijk meekijken online en via je tv. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, we zaten even wat te sukkelen omdat we allebei van de WhatsApp, van de omroep WhatsApp, verwijderd waren. Zou dit iets betekenen wat ze ons nog niet verteld hebben?
1: Ik denk het wel. Dus we moeten straks nog even een gesprekje met ons doen. Maar...
0: Ja, nou ja, goed. Vooralsnog zit ik er weer terug in. Dus ik kan in elk geval de reactie weer zien. Dat geeft altijd een beetje opluchting. Veerle, zometeen. Dus als je wil appen, nou 0118-499-999. We gaan natuurlijk ook weer op pad samen in Goedemorgen Zeeland on tour, waarbij we elkaar steeds opdrachten geven. Vandaag zijn we in Poortvliet. En wat we daar deden, dat vertellen we nu nog niet. Maar als jij denkt te weten wat wij daar gedaan hebben, laat het gewoon even weten. Ons appnummer. Nou, bij mij werkt het meer, bij Veerle straks weer. En als je het goed voorspelt, dan ding je mee naar zo'n leuk t-shirt van Goedemorgen Zeeland on tour. Om 11:50 loten we weer de dagwinnaar.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Bob Trashink en Mi Corazón. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag, 28 juli, in de geschiedenis.
1: Ja, op 28 juli 1940 begon Radio Oranje met uitzenden. Radio Oranje zond toen voor het eerst uit vanuit Londen. Het was een radioprogramma van de Nederlandse regering in ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het werd gebruikt om het Nederlandse volk moed in te spreken. Tijdens die eerste uitzending sprak koningin Wilhelmina de bevolking toe. In totaal richtte de vorstin tijdens de bezettingsjaren via Radio Oranje 34 keer het woord tot het Nederlandse volk.
0: Vind ik eigenlijk niet eens zo heel veel. De oorlog duurde best wel lang.
1: Ja. Ja, nee, dat klopt. Ja, ze had niet een dagelijks programma zoals jij.
0: Nee, precies.
1: Het programma werd om 9:00 s'avonds uitgezonden door de European Service van de BBC. En dat werd bekend onder de naam De Stem van Strijdend Nederland. Verder op 28 juli in 46 voor Christus werd Julius Caesar dictator in Rome. In 1794 werd Maximilien de Robespierre geëxecuteerd, waarbij een eind komt aan de terreur in Frankrijk. In 1914 vandaag verklaarde Oostenrijk-Hongarije Servië de oorlog, waarmee de Eerste Wereldoorlog begon. In 1928 werden de Olympische Spelen in Amsterdam geopend door prins Hendrik. En in 1945 ramde een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht per ongeluk het Empire State Building in New York. Vandaag.

0: Samjai en morning. Laten we meteen even kijken wie er allemaal jarig is op deze 28e juli.
1: Klaas van Eerde is jarig. Hij is cabaretier. Werkte ook voor Radio 538. Presenteerde allerlei tv-programma's. Maar ik ken hem vooral als presentator van het Klokhuis in mijn jeugd. Maar dat is al lang geleden. Van 2005 tot... Ja, van 2000 tot 2005.
0: Een Klokhuis, heel leuk programma.
1: Heel leuk. Iedere dag keek ik dat. Ja. Hij wordt 51. En Monique van de Ven is jarig. Actrice. Ze brak door in Turks Fruit naar het boek van Jan Wolkers. Maar niet heel lang geleden was ze nog, speelde ze bijvoorbeeld nog in Dr. Deen.
0: Ja.
1: En zij wordt 74. Jim Davis, de Amerikaanse stripacteur van Garfield. De strip met de rode dikke kater.
0: Daar ben ik jaren fan van geweest.
1: Wat was zijn lievelingseten ook alweer? Weet je het nog?
0: Ik moet eens even denken hoor. Je had Odie de hond, Garfield koekjes.
1: Lasagne.
0: Oh ja, lasagne natuurlijk. Ja.
1: Hij is zeer succesvol. Hij staat op de derde plaats van de rijkste schrijvers ter wereld. Op één staat natuurlijk J.K. Rowling van Harry Potter.
0: 1 miljard.
1: Ja, maar Jim Davis heeft een vermogen van $800 miljoen.
0: Ja. Zou je het verschil nog merken? Tussen $800 miljoen of 1 miljard?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Ik het ook niet.
1: 81 wordt hij.

0: fight. Pink en all out of fight. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De brand in de paardenstal aan de Herenweg Noord vlakbij Aardenburg is onder controle. De brandweer zal nog uren nablussen, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Met de kraan is het dak eraf gehaald om goed bij het vuur te kunnen. De paarden konden op tijd uit de stal worden gehaald. Boeren voeren acties tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Langs de A58 bij Capelle zijn 20 omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. Deze week zijn in het hele land acties begonnen. Door de kabinetsplannen moeten sommige boeren verplicht stoppen met hun bedrijf of inkrimpen. Vlissingen krijgt een racebaan voor radiografisch bestuurbare modelauto's. Dat komt dan aan de Zinderweg, vlakbij het zwembad, waar ook andere sportbanen zijn. Arjen van Keulen is een van de initiatiefnemers.
3: Een circuit dat wordt eigenlijk getekend door iemand die op dat echt internationaal circuit ontwerpt. En ja, dan komen er ook te zijner tijd ook nog wat banen bij voor de jeugd.
2: Tot nu toe gebruikten twee verenigingen een baan in Vlissingen-Oost, maar dat terrein is nodig voor de haven. Volgens Van Keulen maken de elektrische modelauto's nauwelijks geluid. In Goes is de 37e Zeeuwse fietsvierdaagse begonnen. Vertrek en start is vanuit buurthuis De Pit in Goes-Zuid. Morgen kunnen fietsers al eerder vertrekken vanwege de verwachte hitte. En het weer in Zeeland. Op een paar wolkenvelden na meestal zon, een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind en het wordt 26 tot 30 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van

0: Raccoon en Bring Me My Horse. Wij spelen ons spelletje Wat Is Het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Veerle, wat wil je weten?
1: Ja, ik dacht ik blijf even bij de paarden. Want in Nice is deze week Jumping the Whale, het grote paardensportevenement. En het is zo populair dit jaar dat er heel veel mensen op de wachtlijst terecht zijn gekomen. Mm-hmm. Hoeveel deelnemers kwamen er op de wachtlijst van Jumping the Whale?
0: 0118-499-99. En als je twijfelt, nou, je kunt natuurlijk even naar de website van Jumping the Whale. Je kunt ook altijd even kijken op omroepzeeland.nl. Ik ga er niks over zeggen. Gewoon hoeveel deelnemers?

0: genomen. Roy Orbison, ja, Jumping the Whale is begonnen in Nisse. Een evenement dat draait om de paardensport. En er is zoveel belangstelling dat er zelfs een wachtlijst is. Arjan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel mensen staan daarop?
1: 880.
0: Ja, ik kon het niet geloven. Dat is toch wel heel veel.
1: Dat is zeker heel veel voor de paardenevenement in Nisse.
0: Jij komt zelf uit Overzanden?
1: Ja.
0: Dat is vlakbij Nisse.
1: Dat is vlakbij Nisse.
0: Ga je kijken?
1: Dat niet, maar ik ben er wel eens een paar keer geweest. Dus.
0: Want je vindt een paardenevenement wel leuk?
1: S'avonds wel. De feestavonden wel, zeg maar.
2: Oh, als de paarden naar huis zijn.
0: Het zou ook een koeienevenement of iets anders kunnen zijn. Nou, het levert je wel een plekje in de verloting op in elk geval. Dus Arjan, blijf even aan de lijn.
1: Dat is goed.

0: Damiano, David, Tyler en Nile Rodgers. Nou vergeet ik het bijna. Nou zou het eigenlijk morgen in Aagtekerken Fokveedag zijn. Maar het is een dagje uitgesteld. Rick Jansen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom hebben jullie dat gedaan?
1: Ja, eigenlijk met de simpele reden. Het weer was ons iets te goed gezind geraakt.
0: Je denkt dat het gewoon bloedheet wordt?
1: Nou ja, volgens de buienradar wordt het te warm. Dat wij gewoon de koeien het niet willen aandoen. En ook de deelnemers niet willen aandoen om in die hitte de koeien te presenteren of tentoon te stellen.
0: Ja, want wat staat er op de Fokveedag? Zijn dat alleen maar koeien?
1: Op de Fokveedag zijn koeien en kalfjes. Dus we hebben verschillende rubrieken waar de veehouders van Zeeland zich hebben voor aangemeld. Met hun mooiste koeien. Die worden beoordeeld door een jury. En we hebben daarnaast ook nog kalfjes. Dus dan gaan de kinderen van de veehouders. En dat is van de leeftijd van de jongste is 4 jaar, als ik het goed heb.
0: Zo, en die heeft al een eigen koe.
1: Die heeft een eigen kalfje bij. Waarmee die gaat presenteren aan het publiek. En ook die wordt gejureerd van hoe goed ziet het kalfje eruit en hoe goed wordt die gepresenteerd. Dus daar zijn er zelfs voor de kinderen 2 prijzen te winnen.
0: Ja, ja. Maar ik snap inderdaad, die wil je niet aan 30 plus temperaturen blootstellen, hè?
1: Nee. En dan treedt ook het hitteprotocol in voor vee. Dus dan zouden we ook nog heel het terrein opnieuw moeten gaan inrichten. Dus ja, dat werd wel zo'n grote operatie dat we dat voor hebben gekozen om het een dag op te schuiven. En het geluk hadden dat het ook kon.
0: Ja, en het hitteprotocol, wat wil dat zeggen? Dat je ze nat zou moeten sproeien of zo? Of dat je zorgt voor schaduw?
1: Vooral zorgen voor schaduw, voldoende drinkwater inderdaad, voldoende schaduw en volgens mij boven de 30 graden zelfs mag er op een gegeven moment ook niet meer getransporteerd worden. We hebben natuurlijk deelnemers uit heel Zeeland, dus ook van Schouwen-Duiveland en vanzelf van Rilland. Nou ja goed, die veehouders die moeten een eindje rijden met hun dieren. Ja, die wil je ook niet aandoen dat die in een warme wagen naar de keuring zouden moeten komen.
0: Nee. En weer terug uiteindelijk ook, hè?
1: En ook weer terug, ja.
0: Zeg Rick, jij bent van de Zeeuwse Rundveestichting, maar heb jij zelf ook koeien er staan?
1: Ik heb zelf geen koeien staan. Ik heb zelf ook geen, ik heb zelf geen bedrijf, mijn ouders wel. Maar goed, ik ben wel secretaris van de Zeeuwse Rundveestichting. En wij doen eigenlijk voor alle Zeeuwse veehouders ieder jaar een studiedag. En we proberen zoveel mogelijk bijeenkomsten te organiseren waarbij veehouders hun informatie kunnen ophalen in zo breed mogelijk zaken rond veehouderij. Dus is van fokkerij tot en met teelt, tot en met vergunningen, ja, noem het allemaal maar op.
0: Ja, maar je zit op de Fokveedag ook niet in de jury?
1: Nee, ik zit niet in de jury. Dat

0: Het is wel mooi. We hebben twee juryleden kunnen vinden die zelfs internationaal wel eens jureert. Wel twee Nederlanders. En die komen speciaal naar Zeeland toe om de dieren te rangschikken.
1: Oh ja, maar als het geen zeeuwen zijn, dan is het redelijk neutraal, hè?
0: Ja, nou ja, goed. Je wilt een beetje een leuke... We willen een leuke jury ervoor hebben die het ook graag doet. Kijk, je moet wel een beetje een oog hebben voor de wat is nou een mooie koe. En we willen daar in mensen ook de gelegenheid voor geven. Dus we hebben twee jonge juryleden uit Brabant en Utrecht gevonden die dat willen doen.
1: Oké, wat is een mooie koe? Ja, volgens mij is dat bij die rundveehouders vooral dat ze dikke billen moeten hebben, toch?
0: Dat zou je denken, maar zo werkt dat eigenlijk bij melkvee niet. Bij vleesvee werkt dat wel.
1: Oh, het is melkvee,
0: zo.
1: Ja.
0: Het is melkvee. Nee, bij melkvee gaat het juist om de benen zijn die... Zien die super? Is het uier, zit dat er fantastisch onder? Zit de koe gewoon heel goed in elkaar? Loopt die goed door de ring? Het zijn heel veel facetten die daarbij komen kijken. En het gaat dan eigenlijk niet eens zozeer om de dikke billen.
1: Oh nee. Dat is dan bij het vleesvee.
0: Dat is bij het vleesvee, ja.
1: Juist. Nou, in elk geval dus niet morgen, maar overmorgen in Aagtekerken. De Fokveedag. En als je wil gaan kijken, dan ben je vanaf hoe laat welkom?
0: Vanaf 8:45 willen wij starten. En de kinderen die zullen in de middag rond een uur of 1 hun kunsten vertonen in de ring. En uiteindelijk willen we om 3:00 de grote kampioen bekendmaken.
1: Oké, Rick, ik wens je heel veel plezier.
0: Dankjewel.

0: Robbie Williams in Feel. 3:10. Graag tot zo.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
8: eSIM. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de €15 en €275. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm.
0: Dit was het NOS Journaal.
3: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
11: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
12: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
13: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Shanna Spyro en de Material Lover. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Ja, het is zometeen weer tijd voor Goedemorgen Zeeland on Tour. Waarbij Veerle en ik samen op pad gaan en elkaar steeds opdrachten geven. We zijn in Portvliet. Nou, wat we daar deden, dat hoor je het komende half uur natuurlijk.
1: Er zijn wat mensen die aan het raden zijn geweest. Mm-hmm. Ik kan dan wel vast zeggen wat niet goed is.
0: Ja.
1: We gaan niet ploegen met paarden. We gaan ook geen paling roken, Gert. We gaan ook niet naar de meubelzaak.
0: Nee. ik durf weer niks meer te zeggen, want straks laat ik per ongeluk uit mijn mond rollen.
1: Kruidentuin bezoeken, zegt iemand nog. Gaan we ook niet doen, hè?
0: Nee, gaan we ook niet doen.
1: Veel te doen in Portvliet, zo te horen.
0: Nou, je mag natuurlijk sowieso de hele ochtend meedoen door te appen naar 0118 499999. En als je straks weet wat we gaan doen, nou, dan krijg je ook nog te horen, als je foto's wil appen, wat daar dan het thema van is. Maar ik zeg nu nog even niks.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: en ik. Shoot.
1: Shoot. Beyoncé was dit in Texas Hold'em. Veerle en ik zijn weer samen op pad in Goedemorgen Zeeland on Tour. En ja, in dit geval geven we elkaar opdrachten. Vandaag op Tholen. Portvliet, een dorp met zo'n 1795 inwoners. En Portvliet, Latijnse portus, daar komt de poort vandaan. En Vliet is van de watergang. En ja, het dorp ligt nu relatief ver van het water. Maar ooit lag het vlakbij de waterloop van de Pluimpot. Hier zijn archeologische sporen gevonden van Romeinse boerderijen. Maar het wordt rond 1200 pas voor het eerst echt vermeld. Willy Wartaal komt hier vandaan. En het raadhuis, het Oude Raadhuis. Maar geen van die drie heeft te maken met de opdracht die jij moet gaan doen.
2: Nee, want ja, ik dacht misschien nog rappen met Willy Wartaal, maar die heeft hij geloof ik...
1: Tot zijn babytijd gewoond.
2: Ja, hij is hier geboren en toen is hij, ja, is hij gauw weggegaan.
1: Ja, precies. Toen kon hij nog niet eens rappen. Dus dat, nee, dat wordt het niet. Hier in de polder bij Portvliet is een doolhof. Oh. En omdat jij altijd je navigatie gebruikt om van punt A naar B te komen, was ik heel benieuwd of het jou lukt om zonder navigatie in 1 minuut door dat doolhof te racen. Dus echt van het beginpunt tot aan het eindpunt.
2: Oké, nou ja, dat moet wel lukken denk ik, want zo'n doolhof wordt meestal gemaakt voor kinderen. Dus waarom zou ik dat niet kunnen?
1: Dat is nog één dingetje. Als de mais niet hoog genoeg staat en jij kunt er bovenuit kijken, dan verzinnen we ter plekke even iets anders. Want ja, dan moet je ofwel op je knieën of we moeten op het fietsje doen met het zadel zo laag mogelijk.
2: Okay.
1: Want anders is er natuurlijk geen uitdaging aan. Dus over fiets gesproken, laten we daar eerst maar eens even opstappen.

0: Supertramp en Give Her a Little Bit.
1: Ja, in Goedemorgen Zeeland on Tour zijn wij lekker door de provincie aan het trekken en een zeeuw aan het ontmoeten om daar van alles uit te voeren. En jij hebt mij de opdracht gegeven dat ik naar een maïsdoolhof moet in Poortvliet.
2: Maar niet alleen ernaar, maar ook erin.
1: Ik moet er ook in.
2: En ook weer uit.
1: En er weer uit. En wij hadden geloof ik gelijk een beetje discussie over een labyrint en een doolhof, of dat nou hetzelfde was. Dus tijd om daar even wat over op te zoeken.
2: Oké, met z'n tweeën in een perenkist die verbouwd is als een soort van bankje, zitten wij hier in Poortvliet in de gloeiende zon.
1: Ja, gaat het goed met
2: je? Echt verschrikkelijk.
1: Nou, je ziet er een beetje slecht uit.
2: Ja, nou, vooral zo rood als een rode kool. Schiet maar op met je opzoekwerk, want heb je iets gevonden over een doolhof?
1: Ja, zeker. Het woord doolhof, dat stamt af van het Griekse concept van het labyrint en dat is één doorlopend pad. Deze werden gebruikt voor bezinning of als religieus ritueel, vaak in vloeren van kerken en in kruidentuinen.
2: Mm-hmm. De geschiedenis... Dus volgende keer in een kerk opletten.
1: Ja, zal ik eens even opletten of ik een moment van bezinning kan pakken.
2: Ja, ja.
1: De geschiedenis van het tuindoolhof begint in de Renaissance. Toen men klassieke labyrinthen uit de oudheid vertaalde naar levende groene tuinen. In plaats van één pad naar het midden, dus dat labyrint, werden er talloze doodlopende wegen en keuzemomenten toegevoegd om bezoekers bewust te laten verdwalen.
2: Ja, en om het gewoon vermakelijker te maken, toch? Spannender, leuker.
1: Ja, dat is denk ik wel het idee. In Italië en later Frankrijk begonnen ontwerpers te experimenteren met hagen. Maar pas in de 17e eeuw werd de snoeikunst zo verfijnd dat de hoge, ondoorzichtige struiken, vaak taxus of beuk, gebruikt konden worden om echte vermaaksdoolhoven te creëren. Daar heb jij je vermaak.
2: Mm-mm. Ja, ik ben dol op kostuumdrama's. En dan zie je het wel eens in die films.
1: Als ze in zo'n dramatische jurk door zo'n doolhof
2: meestal,
1: rennen.
2: Nee, ja, dat ze vluchten.
1: Zou jij dat ook willen?
2: Ja, nou, dat dan weer niet.
1: Dat ze vluchten en verdwalen.
2: Weet je, ik denk bij doolhof altijd aan The Shining, waarbij Jack Nicholson in de sneeuw achter zijn vrouw en kind aanrent. En dan ineens zo daardoor zo'n gat in die heg komt. Als je hem niet gezien hebt, zoek het maar eens op.
1: Ik krijg zo wel minder zin om dat doolhof in te gaan. In de 17e eeuw openden in Amsterdam diverse beroemde commerciële doolhoven, zoals de Nieuwe Doolhof van David Lingelbach. Dit waren culturele pleziertuinen waar burgers naartoe gingen voor vermaak en spel. Tuinarchitecten introduceerden het concept internationaal. Een wereldberoemd historisch voorbeeld is het doolhof van Hampton Court Palace in Engeland. En dat is aangelegd in opdracht van de Nederlandse stadhouder Willem III.
2: Die toen getrouwd was met Mary van Engeland. Ik kan zo gids worden, joh.
1: Nou zeg. Heel belangrijk. Om een klassiek doolhof uit te komen kun je de zogenoemde wandvolgregel toepassen. Mm-hmm. Door constant één hand links of rechts tegen de muur te houden. Of in dit geval de mais. En door te lopen bereik je uiteindelijk altijd de uitgang en kom je weer bij het begin. Ja.
2: Nou, dan moet je dit nu meteen vergeten. Nu meteen vergeten.
1: Nee, dit gaat helemaal goed komen. Ik hou gewoon mijn hand tegen de mais. En dan zie ik je zo weer terug.

0: Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
1: Ja, straks hoor je hoe het verder gaat met ons. Nou, toch wel lichtelijk avontuur in het Maisdolhof in Poortvliet. Als je mee wil doen, als je graag zo'n t-shirt wil winnen, dat is een kwestie van een selfie of een foto waar je in elk geval zelf op staat. Te appen naar 0118-4999-99. Veerle, wat moet daarop te zien zijn?
2: Ja, wij gaan als het goed is zometeen het groen in. Dus ik wil graag een foto in het groen. En dan mag je natuurlijk je eigen interpretatie aan geven wat dat groen kan zijn.
1: Alles telt.
2: Ja.
1: In het groen. 0118-4999-99. Nou, hij is niet in het groen. Hij is in het soort zalmroze. Ja, dat is waar. Ja, dus ik mag meedoen.
3: Maar het van jou.
1: Ja, dan kan ik een t-shirt winnen. je hoort hem al, Stefan. Hij is hier voor het Zeeuwse Nieuws.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De brand in de paardenstal aan de Herenweg Noord vlakbij Aardenburg is onder controle. De brandweer zal nog uren nablussen, meldt de veiligheidsregio Zeeland. Met een kraan is het dak eraf gehaald om goed bij het vuur te kunnen. De paarden konden op tijd uit de stal worden gehaald. Boeren voeren acties tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Langs de A58 bij Capelle zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. Deze week zijn in het hele land acties begonnen. Door de kabinetsplannen moeten sommige boeren verplicht stoppen met hun bedrijf. En Vlissingen krijgt een racebaan voor radiografisch bestuurbare modelauto's. Die komt aan de Zinderweg, vlakbij het zwembad, waar ook andere sportbanen zijn. Arja van Keulen is een van de initiatiefnemers.
5: Een circuit, dat wordt eigenlijk getekend door iemand die op dat echt internationaal circuit ontwerpt. En ja, dan komen er ook te zijner tijd ook nog wat banen bij voor de jeugd.
3: Tot nu toe gebruikten twee verenigingen een baan in Vlissingen-Oost, maar dat terrein is nodig voor de haven. Volgens Van Keulen maken de elektrische modelauto's nauwelijks geluid. In Goes is de 37e Zeeuwse fietsvierdaagse begonnen. Vertrek en start is vanuit buurthuis De Pit in Goes-Zuid. Morgen kunnen de fietsers al eerder vertrekken vanwege de verwachte hitte. Het weer in Zeeland, veel zon vandaag bij een zwakke tot matige wind. Uit zuid tot zuidwest wordt het 26 tot 30 graden. Aan de kust vanmiddag een zeewind uit het westen. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: day. Nia en Some Say. In Goedemorgen Zeeland. On tour gaan Veerle en ik samen op pad. In dit geval naar Poortvliet. De opdracht aan Veerle is: lukt het je om in 1 minuut de uitgang te vinden in een maisdolhof? Nou, toen we daar aankwamen zagen we wel meteen dat de mais hoog genoeg stond. Hè? Dus we hoefden geen plan B te bedenken. Maar ja, eerst natuurlijk maar eens even kennis maken met eigenaar Nancy van Kempen. Nou, ik denk dat iedereen wel eens mais gezien heeft in het land. Een maisdolhof, ja, dit is echt enorm. Dus Veerle, als jij hier in 1 minuutje in en uit moet, dat gaat natuurlijk nooit van zijn leven lukken. We hebben afgesproken met Nancy, de vrouw van de boer die dit aangeplant heeft.
1: Goedemiddag.
0: Hallo Nancy.
1: Hi. Hi.
0: Een maisdolhof.
1: Ja.
0: Hoe lang doen jullie dit al?
1: Dit is het derde jaar dat we dit doen. Ja.
0: En hoe,
1: ja,
0: hoe ben je daarmee begonnen?
1: Ja, een avondje met elkaar zitten en ineens van we gaan dat doen. En waarom niet? We hebben hier 2 hectare, we doen er niks mee. Wij gaan een doolhof doen.
0: Niet dat je man koeienboer is en toch altijd al mais had?
1: Nee, absoluut niet. Er stond een spruit op volgens mij. Het was verhuurd. En we hadden zoiets van, nou, dat is weer eens wat anders. Een doolhof voor de jeugd in Poortvliet en omstreken.
0: En hè? Hoe begin je daarmee? Zit je dan aan de keukentafel met een kaart hoe je die mais gaat planten?
1: Nee. De mais die wordt random gezaaid, zeg maar, met een speciaal zaaimachine. Dus niet
0: gewoon zoals elke boer mais zaait?
1: Nee, apart zaaimachine, ja. Want anders dan zie je allemaal rijtjes en dan kan je zo doorheen kijken natuurlijk.
0: Dus, te makkelijk.
1: Ja, we hebben het ook een keer geprobeerd met een gewoon zaaimachine en dan mais zaaien. Dat kan ook, maar dan krijg je plukken mais en nou, fijn. Dat was het eerste jaar. Dat was het jaar dat het heel veel regende in het voorjaar. Toen waren we echt bang dat het niet zou lukken. Nou, uiteindelijk gelukt, hartstikke leuk. Nou, dan ga je met een platte grond beginnen en dan ga je netjes wat plekjes uitzetten. Want het eerste jaar, dan maakte je een reis over het eiland Tholen. Dus dan had je echt alle 7 dorpskernen van Tholen. Hartstikke leuk. Dus alles mooi uitgetekend en dan gaat het uiteindelijk beginnen. De mais die gaat een beetje groeien. En dan gaan we er gewoon met de grasmaaier overheen.
0: Plannetje bij de hand dan wel?
1: Absoluut niet.
0: Nee?
1: Nee, dan ziet het er heel anders uit.
0: Dus, dus je maakt een plan en uiteindelijk wordt het iets heel anders?
1: Ja, maar dat past een beetje bij ons.
0: Oh ja.
1: Dat past een beetje
0: en
1: bij ons.
0: En heb je dan ook nog een proefkonijn?
1: Mensen die hier werken, wij werken met jongeren van 14 tot en met 21 of zo. Meestal gaan er wel een clubje, die gaan er als eerste in, die mogen uitproberen.
0: Wat denk je, zou het Veerle lukken om er in 1 minuut door te gaan? Want dan moet je toch wel heel hard lopen, denk ik. En je kijkt nu zo naar Veerle.
1: Ik hoop het voor je.

0: Smelly Kitchen en Boogaloo. De band op Schouwen-Duiveland. Ja, daar zijn wij ook. Nee, wij zijn niet op Schouwen-Duiveland.
1: Nee, wat zeg je nou?
0: Verkeerd eiland.
1: We zijn een keer op Tholen.
0: Wij zijn in Poortvliet. Dat ligt wel een beetje verder naar rechts op de kaart. Ja, goedemorgen Zeeland On Tour. Veerle en ik samen op pad. En Veerle kreeg de opdracht in Poortvliet. Lukt het je om in 1 minuut de uitgang te vinden in een maisdolhof?
1: Dat kan natuurlijk nooit. Ik zag al aan het gezicht van Nancy, dat is gewoon onhaalbaar.
0: Ja, nou ja, zou de truc

0: Maar wel aan het lopen, ja, dat klopt. Ik moet toch altijd iedere dag minimaal één keer checken of alles nog recht staat of alles er nog is. Ja, je weet nooit wat er 's nachts een beest of een whatever. Ik doe het altijd checken, minimaal één keer per dag. En dat is
1: dus je
0: goed,
1: loopt iedere dag je eigen doolhof een keer?
0: Ja, dus, ja. En goed wat, voor mijn stappen tellen, zeg maar.
1: Wat gebeurt er dan wel eens? Wat kom je wel eens tegen?
0: Nou, het is meestal de muis die, ja, om wat voor reden dan ook, omgevallen is. Iets wat er niet netjes teruggelegd is, maar dat gaan jullie zo wel zien, want het zijn natuurlijk activiteiten in doolhof. En dat moet ook weer teruggelegd worden als het lag.
1: Ja.
0: En soms gebeurt dat niet, nou dat kan. En dan leggen we dat netjes terug.
1: En raken mensen wel eens echt in paniek in het doolhof? Hier?
0: Ik heb het nog
1: meegemaakt dat ze aan het gillen zijn.
0: Ik heb het nog nooit meegemaakt. De enige keer dat ik het echt mee heb gemaakt, ja, hadden we een Halloweenfeestje. Van mensen die hier werken. Dus toen hebben we Halloweenfeest gehouden. Ja, toen heb ik wel wat gegil gehoord. Dat is ook akelig dan,
1: ja,
0: hoor.
1: Toen was het heel
0: als het donker,
1: donker
0: is, het pikken donker en dan doorheen lopen. Maar verder nee, ik heb nooit iemand meegemaakt die er echt niet uitkwam. Nee. We hebben ook op het formulier wat ze meenemen, het MyZoolhof in, staat ook een noodnummer. En ik weet als ze een plaatsnaampje hebben, dan weet ik daar zo, ben ik er binnen 2 minuten. Dus
1: dat scheelt.
0: Ja,
1: dan heb ik er ook vertrouwen in. Heb je nog tips voor mij?
0: Ja, hou een beetje in de gaten waar de zon staat.
1: Dat is een hele goeie.
0: Ja.
1: Een hele goeie. Hij staat er goed bij vandaag.
0: Ja. Dus, ja.
1: En is het in mijn eentje moeilijker of moet ik gewoon zorgen dat ik Elsa toch mee kan nemen?
0: Ik denk dat het met z'n tweeën leuker is.
1: Leuker.
0: Ja. Ja.
1: Nou dan, Elsa, dan ga ik jou toch meenemen. Dus ik denk dat... ik ben er al lange tijd voor klaar voor en dan gaan we nu maar gewoon beginnen, zeker.
0: Oké, nou, succes.
1: Dankjewel.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ons thema vandaag bij het Maisdolhof in Poortvliet is in het groen. Dus als je het leuk vindt om mee te doen en een foto te appen, je denkt dan automatisch mee naar zo'n leuk t-shirt. Om 10 voor 12 maken we de winnaar bekend. In het groen, 0118-499999. En je kunt dat dus zo breed trekken als je zelf maar wil.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
16: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
17: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
18: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
19: Dag Jaap.
20: Hi.
19: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
20: Ja, we hebben echt veel nodig.
19: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
20: Klopt.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
25: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
26: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
25: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
14: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Davina Michel en het duurt te lang. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met straks natuurlijk Check de Plek. We spelen ons spelletje elke dag. En in Goedemorgen Zeeland on tour zijn Veerle en ik samen op pad in Poortvliet. De opdracht was eigenlijk, lukt het je om in 1 minuut de uitgang te vinden in een maaisdolhof?
1: Veel te moeilijk.
0: Ja, en dan ineens krijgt ze een soort koudwatervrees. Nou, hoe dat afloopt, dat hoor je het komende half uur.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Sam en Dave en Soulman. Het Maisdolhof staat vandaag centraal in Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle kreeg de opdracht. Lukt het je om in 1 minuut de uitgang te vinden in een maisdolhof? Waar kreeg je nou eigenlijk die koudwatervrees ineens door?
1: Nou, ik kreeg niet echt... Nou, sowieso de blik van Nancy toen jij zei 1 minuut. Toen dacht ik, oei, dit is totaal onhaalbaar. Maar toen zei zij, het is eigenlijk veel leuker om het samen te doen. En dat vond ik wel een heel goed idee.
0: Oké, tijd om het uit te proberen.
2: Elsa, ben je er klaar voor?
0: Ik wel, maar ja, jij zou dit eigenlijk in je eentje doen in 1 minuut... En nou durf je niet meer, terwijl we er doorheen gelopen zijn. Het is maar mais.
2: Ja, maar Nancy die zei dat het veel gezelliger is om het samen te doen.
0: Dat is waar.
2: Dus die gaat ons nu verlaten.
3: Succes, ik zal aftellen.
0: Nou, okay. Dan gaan we. Aftellen. 3, 2, 1. Waar gaan we naartoe?
2: We gaan wel rennen. Anders loopt 1 minuut nooit.
0: Een trap.
2: Nou ja, voorzichtig. Je bent veel te langzaam. Hier is hier een trap.
0: Oké, naar boven.
2: Dan kunnen we zien.
0: Naar boven.
2: Zien hoe we moeten.
0: Oh.
2: Oké.
0: Okay. Oh, jij bent een veld met mais. En je ziet geen paadje. Hier zie ik een paadje, daar zie ik een paadje. Maar we moeten dit nemen, want anders hier kunnen we niet komen. En dan zo naar rechts. Ja?
2: Naar rechts? Ik zou denken of naar links.
0: Naar links. We zitten op de weg.
2: Ja. Oh ja, daar is er. Oké, ja. Je moet me wel een beetje bijhouden hoor, een beetje fort.
0: Oké.
2: Veel te langzaam.
0: Volgens mij zitten we al op een halve minuut.
2: Oh, 1 minuut al. Dit gaat helemaal niet goed. We zitten al op de minuut en we zijn...
0: Kom op, rechtsaf. Nou jongens, weet je, toen wij er net naar hier liepen, hè? Toen wist ik het al niet meer. Nou, rechtdoor
2: naar
0: links.
2: We gaan naar links. Oké, de bladeren slaan in mijn gezicht. Ik heb een maisplant, denk ik.
0: Zeg, die mais moet nog naar koeien, hè?
2: Oh, links is niet goed.
0: Oh nee, maar hier zijn 2 keer links. En hier is nog 2 keer...
2: Holle!
0: Ik weet het nu al niet meer.

0: Miley Cyrus, Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood in Secrets. Ja, veel gegil in het maisdolhof. En volgens mij zei eigenares Nancy nog dat er eigenlijk nooit gegil te horen was.
1: Nee, maar bij ons wordt er flink het is niet om aan te horen.
0: Het is niet om aan te horen. Nou, goedemorgen Zeeland on Tour. Veerle en ik samen op pad in het maisdolhof in Poortvliet. De opdracht was eigenlijk, lukt het je om in 1 minuut de uitgang te vinden?
1: Nou, we zijn in 1 minuut nog helemaal nergens.
0: Wij liepen ook veel te veel. Ja, ik weet niet waar we het fout.
1: Echt als een kip zonder kop liepen.
0: Precies, precies. Want hoe kun je nou verdwalen bij Poortvliet? Links of rechts? Rechts of links? Is Nancy nog in de buurt of is die ondertussen al de was aan het strijken of zo?
2: We gaan naar rechts, ik denk.
0: Oh, hier kunnen we eerst weer links-rechts.
2: Ja, daar komen we denk ik vandaan.
0: We hielden rechts aan. Nee joh, we komen vandaar. Denk aan de zon.
2: Ik ga even kijken of ik die Zeeuwse vlag nog zie. De zon is daar. Oh, dan weet ik ongeveer nu hoe we staan.
0: Zie jij die vlag?
2: Ik weet nog hoe de zon... Ja, ik denk dat dit goed is wat je nu doet.
0: Maar volgens mij gaan we in een bochtje... Oh, oh, zie ik hier het randje. Ik zie het randje van het maisveld, maar we kunnen er niet uit.
2: Kunnen we niet stiekem door de bosjes terugslaan?
0: Ja, zullen we dat doen? Ja, zullen we dat doen?
2: We gaan dat doen. Krijg je wel heel veel jeuk van de mais, denk ik.
0: Kortste paadje.
2: Wacht, we gaan heel even gluren. Kan je het zien? Oh nee, we zitten helemaal niet aan de goede kant. Oh, nou, ik ruik poep, ik ruik mest, we staan hier gewoon op het mestland.
0: Dat is onze straf.
2: We lopen hier gewoon in de strand, gouden maïs erin.
0: En kunnen we hier de conclusie trekken dat dit gewoon niet gelukt is?
2: Het is niet, het is niet gelukt, maar ik wil zo nog wel even van Nancy horen
0: Okay.
2: hoe zij vindt.
0: Okay.
2: Vergeleken met anderen dat wij
0: dit doen. Oké, goed.

0: Bobby Ark en Cupido. Ja, in Goedemorgen Zeeland ontoe gaan Veerle en ik elke keer samen op pad. Geven elkaar steeds opdrachten en meestal lukken die.
1: Toch? Het lukt eigenlijk
0: zonder op te scheppen.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed,
1: dit
0: vandaag in
1: echt.
0: Poortvliet liep het net even anders. Want lukt het je om in 1 minuut de uitgang te vinden in een maisdolhof? Nou, in 1 minuut lukte het sowieso
1: niet. We waren na 5 minuten op een veld, een stoppelveld, waar net mest was uitgereden.
0: Ik zei al, dat was onze straf, omdat we dus stiekem een soort sluiproutetje namen. Nou goed, Nancy, die geeft het laatste oordeel.
2: Hoe lang hebben we het erover gedaan?
3: 16 minuten.
2: Nee.
1: 16 minuten.
2: Ik schaam me echt dood. En wat doen andere mensen?
3: Nou, die doen ook de spelletjes, ze doen het 3 kwartier over. Dus jullie hebben het goed gedaan.
2: Ik moet dus 1 ding bekennen. Het lukte echt niet. We stonden op een gegeven moment op een stuk land met... was net verse mest overgereden, denk ik. Of niet lang geleden.
3: Oh, oké. Okay. Ja.
2: En toen heb ik toch mijn telefoon erbij gepakt. Ja. En dat is wat ons gered heeft. Dus Elsa, eigenlijk vind ik dat jij echt dubbel hebt verloren vandaag.
0: Heb ik het gedaan?
2: Nou ja, jij wilde mij straffen voor mijn navigatiegedrag. Maar dat heeft ons toch wel gered.
0: Ik heb alleen maar achter jou aangehobbeld. En dan zag ik, jij liep zoveel harder. Dus ik zag steeds een vlekje achter de mais verdwijnen.
2: Wat vind je van? Hebben we het goed gedaan of is dit wel erg?
3: Ik vind dat we het heel goed gedaan hebben, absoluut. Ja,
0: oké,
3: okay,
0: dit is meer een 6 voor de moeite. Dan zag ik, jij liep zoveel harder. Dus ik zag steeds een vlekje achter de mais verdwijnen.

0: bij me. wat vind je van? Hebben we het goed gedaan of is dit
1: ik
0: wel erg?
1: Ik vind dat we het heel goed gedaan hebben, absoluut. Ja, okay, hoor,
2: dit is meer een 6 voor de moeite.
1: Zo, nee, maar er is wat, hè. Al rennend, dan ben je sowieso, hè. Dan heb je al geen oriëntatie meer. En het is hartstikke warm. Dus ik vind het heel knap van jullie. Ja.
0: Okay. Uitdaging toch geslaagd.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Level 42 en de Love Games. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek, maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Elsa. In Zeeland zijn in de eerste helft van dit jaar 606 boetes uitgeschreven voor rijden onder invloed. Dat zijn er 38 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal boetes is in de gemeente Goes bijna verdubbeld. Mogelijk is er ook vaker gecontroleerd. De brand in de paardenstal aan de Herenweg Noord, vlakbij Aardenburg, is onder controle. De brandweer zal nog uren nablussen. De brand heeft de stal verwoest. Met een kraan werd het dak eraf gehaald om goed bij het vuur te kunnen. De paarden konden op tijd uit de stal worden gehaald. Boeren voeren acties tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Langs de A58 bij Capelle zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. Deze week zijn in het hele land acties begonnen. Door de kabinetsplannen moeten sommige boeren verplicht stoppen met hun bedrijf. Vlissingen krijgt een racebaan voor radiografisch bestuurbare modelauto's. Die komt aan de Zinderweg, vlakbij het zwembad, waar ook andere sportbanen zijn. Arjen van Keulen is een van de initiatiefnemers.
3: Een circuit dat wordt eigenlijk getekend door iemand die op dat echt internationaal circuit ontwerpt. En ja, dan komen er ook te zijner tijd ook nog wat banen bij voor de jeugd.
2: Tot nu toe gebruikten twee verenigingen een baan in Vlissingen-Oost, maar dat terrein is nodig voor de haven. Volgens Van Keulen maken de elektrische modelauto's nauwelijks geluid. Het weer in Zeeland, veel zon vandaag. Bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest wordt het 26 tot 30 graden. Voor verkoeling moet je vanmiddag aan de kust zijn. Daar staat een zeewind uit het westen. En tot zover dit overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en

0: Lady Gaga, Bruno Mars en Die With A Smile. Wij spelen Check de Plek, het spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Ook dat kan. Je krijgt zo één aanwijzing en als je denkt te weten welke plek we zoeken, dan mag je bellen of appen, maar de telefoon gaat altijd voor. Veerle, het is maar een korte.
1: Ja, twee soorten speelgoed.
0: 0118 4999 99.
1: Twee soorten speelgoed.

0: One Republic en Sunshine. Twee soorten speelgoed. We hebben alleen maar dames aan de lijn. Janna, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Twee soorten speelgoed. Welke plek zoeken we?
1: Ja, ik dacht Poppendamme.
0: Leg eens uit.
1: Ja, Poppendamme speelgoed en Nam, daar kan je ook mee spelen.
0: Kijk ik even naar mijn ene of jurylid.
2: Ja, zo simpel kan het soms zijn, hè?
0: Het is goed. Het is goed. Dat betekent dat je een van onze finalisten aankomende vrijdag bent. Dus blijf even aan de lijn. Nou, ik denk niet dat we nog meer uitleg hoeven te geven, hè. Poppen en Dammen, twee soorten speelgoed. Poppendamme, het kleine buurtschap op Walcheren.
3: Muziek uit Zeeland.

0: Queen en The Invisible Man.
1: Hey, goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: En dan zie je ineens in Max Vakantieman, het programma bij Omroep Max, een Zeeuwse hond. Eduard, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elze. Goedemorgen.
0: Om precies te zijn, Rasta Junior uit Capelle Biezelingen. Want, Eduard, even in het kort. Jullie gaan regelmatig naar de Canarische eilanden. Met een vliegtuig natuurlijk. En dan gaat Rasta gewoon mee.
2: Ja, inderdaad. Elk jaar gaan wij overwinteren in Gran Canaria. Ik neem dan ook meestal mijn ouders mee om dan op te passen voor hun. Die zijn 85 en die hebben wel een klein beetje oppas hier en daar nodig. Dit keer waren ze niet mee, want die gingen een week later. Dus dat was ons geluk toch in principe. En inderdaad, we gingen met Transavia boeken wij eigenlijk al 12 jaar. Rasta is nu 13. En hij gaat ook eigenlijk al 12, 13 jaar.

0: grote hond. Ja.
1: Ja. Nou, het ging dus altijd goed, maar ja, je voelt hem al aankomen. Nu dus deze keer niet.
0: Nee, we kwamen 's morgens vroeg aan in Rotterdam Airport. En het was echt heel erg vroeg. En er was een jonge, blonde mevrouw, die stond achter de balie. En, en toen vroeg ze aan ons van, heeft hij een platte neus, uw hond? Nou, niet echt, hoezo? En toen later vroeg ze, is het een chow-chow? Ik zei, ja, het is een chow-chow, hoezo? Ik moet wel zeggen dat wij, Harm en ik, allebei aardig groot zijn. En we hadden militaire broeken aan, dus het ziet een beetje indrukwekkend uit allemaal.
1: Beetje
0: dus
1: intimiderend.
0: Ja, dat zouden mensen kunnen denken. Dus ik dacht, zou ze denken dat het een gevechtshond is of zoiets, weet je wel? Of wat is er aan de hand? Later dacht ik, het is bananasplit. Want het was een hele rare setting daar zo. En ze zei ook helemaal niet wat de reden was. Want toen uiteindelijk zegt ze, ja, hij mag niet mee. En toen zei ze ook helemaal geen reden. Ik zei, maar hij gaat altijd aan mee. Nee hoor, zegt ze. Want in mei bent hij ook geweest. En toen is hij niet meegegaan. Ik zei, maar ik weet wel wat ik zeg natuurlijk. Hij gaat elk jaar mee. En toen werden wij doorverwezen naar een andere mevrouw. Een beetje een grote, struise mevrouw was dat. Echt een Rotterdamse blonde die als daarachter zat. Dus we kwamen er aanlopen. En die was heel erg druk aan het typen. Het was 6:30 morgens of zoiets hoor. En die was heel erg druk aan het typen. En die keek me echt aan zo van, als jij je bek opentrekt. Dus ik dacht dan, oké, even wachten. Dus hebben we 10 minuten daar gewacht.
1: Ja, zeg maar Eduard, je betaalt daar toch van tevoren voor. Dus dan staat dat toch wel ergens geregistreerd.
0: Nee, want dat is de verwarring. Als jij boekt, dan staat er enkel of je hond een stompe neus heeft, ja of nee. En dat heeft hij niet. En dat kun je ook zelf zien, want ik zie het zelf niet op televisie. Dan zie je dat er inderdaad geen stompe neus heeft.
1: Maar dat heeft ermee te maken dat honden met een platte neus slecht kunnen ademhalen als ze in het ruim zitten?
0: Ja, daar kwamen we pas later achter. Want nadat we die mevrouw hadden, die zei van, jullie mogen mee, maar die hond blijft hier. Dat werd ook letterlijk gezegd, jullie mogen mee, maar die hond blijft hier. En toen dacht ik van, ja, dit is een grap, weet je. Ik dacht echt dat bananenspit.
1: En je gaat je hond ook niet achterlaten, hè?
0: Nou ja, daarom juist. Daar moest ook een beetje lachen erom. En toen kwam er een derde mevrouw, want wij moesten zo snel mogelijk doorschuiven. Ik weet ook niet waarom, maar goed, we moesten door van die mevrouw. Die had er echt geen zin in om in gesprek te gaan. En toen kwam er een andere mevrouw en die legde toen pas voor het eerst uit van ja, honden met korte neuzen of stompe neuzen, die kunnen slecht ademen. En toen verwees wij ook van ja, maar die hond heeft geen platte neus.
1: Nee, duidelijk te zien hè, in dit geval.
0: Geen platte neus inderdaad.
1: Ja.
0: En toen we eigenlijk binnen een half uur, 3 kwartier stonden we weer buiten. Het ging eigenlijk heel erg snel en we stonden allebei van oké, wat is er eigenlijk gebeurd?
1: En zodoende kwamen jullie in het programma Vakantieman om je verhaal te doen. Maar het is uiteindelijk nu wel rechtgezet.
0: Nou, niet echt, want Transavia heeft dan wel 1.000 euro terugbetaald. Omdat ze zeggen, ja, op de website hebben wij een fout gemaakt. En consumentenrecht heb je natuurlijk wel recht om te weten welke honden wel en niet meegaan. Dus dat wordt nu wel verbeterd op hun website. Maar ze hebben wel heel duidelijk tegen mij gezegd, want ze hebben na de uitzending nog gebeld. Het ligt niet aan ons. We hebben precies gehandeld zo het hoorde te zijn. Het personeel heeft ook precies gehandeld zo het hoorde te zijn. Want een chow-chow mag niet mee. En toen heb ik nog gevraagd van ja, maar die dierenarts heeft heel duidelijk uitgelegd. Als het een stompe neus is, dan mag het niet mee. En als het een normale neus is, niet. Nee, zij doet enkel en enkel via ras. En het personeel heeft totaal geen baan.
1: Oh ja, wat doe je volgende keer? Dan is Rasta gewoon een soort kruising herdershond of zo?
0: Ja, of een keeshond. Dan leek je ook een beetje op. Ja.
2: Misschien kun je hem op een bepaalde manier scheren. En dan een soort zo'n melkkorf aandoen waardoor zijn neus heel lang lijkt.
0: Ja, in Gran Canaria maakt het niet uit hoe je eruit ziet of wat je bent. Dus,
1: je moet er wel zien te komen, hè?
0: Nou ja, zijn we natuurlijk via Brussel gehaald. Ik heb toen een ticket geboekt naar Brussel. En dan hebben we hem toen daar meegenomen. En dat doen ze helemaal niet moeilijk. Je krijgt daar een quitclaim dat je zelf verantwoordelijk bent voor de hond.
1: Oh ja.
0: En die moet je tekenen. Via TUI was dat. En dan gaat hij mee. En dat doen ze helemaal niet moeilijk over. Die kijken naar die hond van, oh ja, dat is prima. Weet je. Het is een hond, wel leuk beestje, klaar.
1: Yeah.
0: En toen zijn we de dag daarna eigenlijk wel gevlogen toen de tijd. Maar het leuke ervan is, op de terugweg heb ik gevlogen met Transavia naar Rotterdam terug.
1: Oh ja, niet te geloven.
2: En minder ijverige medewerker.
1: Ja.
2: Oh ja, je moet uiteindelijk wel maar denken, het is voor jou heel vervelend, maar de basis is een soort van dierenwelzijn. De intentie is goed. Maar, voor sommige mensen denk ik dat het wel goed is.
0: Ja, het is een beetje als een paarse krokodil. Hij staat daar zo en dan gaan ze een protocol langs.
2: Ja.
0: En dat protocol moet je alleen maar lopen als je kijkt. Dan zie je ook dat hij geen platte neus heeft.
1: Ja, en dan om 5:30 morgens, heerlijk.
0: En de dierenarts, en trouwens ook als je iemand aanspreekt, dan is het niet enkel

0: van hij mag niet mee, maar ze legt dan uit waarom hij niet mee mag. En dat was pas na de derde persoon legde ze uit waarom hij niet mee mag.
1: Ja, ja.
0: Ik had na 12 jaar, heb ik echt geen dingen van, goh, ik doe die hond iets aan of zoiets.
1: Nee.
0: Dat doe je niet.
1: En die arme Rasta, die had geen benul wat er gebeurde.
0: Nee, ja, maar het is toch een sul wat dat betreft. Die doet alles prima.
1: Nou ja,
0: die doet alles prima. Die zegt, oh ja, gaan we weer terug naar huis. Ik hoor ook goed weten.
1: Eduard, voor de volgende keer, goede reis.
0: Dankjewel.

0: ga Ed Sheeran ietsje zachter zetten met zijn old phone. Want ja, het is al 11:54 en wij moeten nog de dagwinnaar bekendmaken van Goedemorgen Zeeland on Tour. Wie heeft er een shirt gewonnen?
1: Ja, wij liepen door de mais. De opdracht was in het groen. En Corrie die dacht, ik zet mezelf op de foto in de struiken. En dat vind ik wel een shirtje waard.
0: Dus gefeliciteerd. Corrie, gefeliciteerd. En ja, van Corrie en de prachtige foto ga ik meteen door naar collega Michiel.
2: Moeiteloos, goedemorgen.
0: Ja, Hi. Moeiteloos.
2: Misschien is hij wel opgevallen al. De vlaggen langs de A58, de 20 omgekeerde vlaggen die daar zijn geplaatst. De nieuwe stikstofplannen die zorgen opnieuw voor veel onrust onder boeren. Maar die maatregelen die zijn nodig om dan weer vergunningen te verlenen voor meer bouw van nieuwe woningen. Stelling van vandaag waar je op kunt reageren zo meteen al op onze WhatsApp-kanaal. Boeren moeten stoppen met protesteren. De woningbouw gaat nu voor. Heel benieuwd naar je mening. Om 17:30 kun je die achterlaten. Inzicht, doet maar.
0: Maar je mag nu al appen naar 0118-4999-99 als je het echt niet meer kan houden. Nou, wij zijn er morgen weer. Maar blijf lekker bij Omroep Zeeland. Tot zometeen, dan is hij er. Michiel.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
6: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
10: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
11: Huh?
10: Maak er een potje

0: anders doet.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
9: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
10: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
11: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
12: Dag Jaap.
13: Hi.
12: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
13: Ja, we hebben echt veel nodig.
12: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
13: Klopt.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
25: Een grote brand vanochtend in een paardenstal in Aardenburg. De laatste update over die brand krijg je zo in Zeeland nu. En verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Zeker 2000 woningen in Zeeland, maar vermoedelijk nog veel meer, zijn geïsoleerd met giftig UF-schuim. En we gaan in de Zeeuwse Kamer terug naar de jaren 90, naar het verhaal van vrachtwagenchauffeur Frans van Tatenhoven uit Arnhem-Muiden. Hij belandt meer dan 10 jaar in de Engelse gevangenis na drugstransporten naar Engeland. Het hele verhaal, dat hoor je iets na 12:30. 12:05. Een hele goede middag. Tot in de wijde omtrek van Aardenburg waren de hele grote rookwolken te zien. In Aardenburg ging namelijk een grote paardenstal in vlammen op. Buurtbewoners moesten hun huis uit vanwege de rookontwikkeling. Verslaggever Mark van Dam is daar nog steeds in de buurt. Mark, allereerst, is iedereen ongedeerd?
26: Ja, er zijn geen gewonden gevallen. De bewoners zijn op tijd gewaarschuwd. Toen kwam er al rook uit het pand. Een voorbijganger uit de buurt heeft ze wakker gemaakt. En die hebben ook meteen de 3 paarden naar buiten kunnen halen nog, die in de stal stonden. Dus die zijn ook veilig en ongedeerd.
25: En als je daar nu om je heen kijkt, wat is de situatie nu?
26: Ja, ze zijn aan het nablussen. Er is een grote kraanwagen met grijper. Die heeft de stal, zoals dat heette, uit elkaar getrokken. Ja, wat je nu ziet zijn de trieste resten nog. Je ziet verbogen stalen spanten. Je ziet een uitgebrand bestelwagentje. Je ziet een trekker, daar staat ook zonder banden, helemaal uitgebrand. Ja, er is weinig van over.
25: Ja, ze zijn daar nu dus nog bezig. Is er iets te zeggen al over een oorzaak van deze brand?
26: Nee, dat is natuurlijk altijd een vraag die pas later aan de orde komt. Het enige wat we weten is dat ik het net gesproken met de officier van dienst. Het zat in het isolatieschuim onder het dak, zat de brand. Ja, dat is dan heel lastig, want het is een stalen dak en dan is het voor de brand weer lastig om daarbij te komen. Dus uiteindelijk werd de brand ook uitslaand op het moment dat de brand weer er was. En toen hadden ze net de watertoevoer geregeld, want er liggen hier echt honderden meters aan slangen op de weg om een stukje verderop wat water te kunnen halen. Dat hadden ze net liggen toen de brand uitslaand werd.
25: Oké, nou, ze zijn daar nog eventjes bezig in ieder geval. Mark van Dam, dank eventjes voor deze update. Gaan we naar ander nieuws, want hoofdpijn, duizeligheid of brandende ogen. Het zijn klachten die veroorzaakt kunnen worden door het isolatiemateriaal dat tussen je muren zit. Begin dit jaar werd duidelijk dat UF-schuim een giftig gas uitstoot. En wat blijkt? Tenminste 2000 huizen zijn geïsoleerd met dat UF-schuim. Maar daar heb je waarschijnlijk geen weet van. Je hoort een reportage van Justin Philipsen.
27: Paniek in de jaren 70. Weet u nog? De oliecrisis. Op alle mogelijke manieren moest energie bespaard worden. En dus werden de huizen zo snel en goedkoop mogelijk dichtgekit met UF-schuim. Maar nu blijkt dat we daar aardig ziek van kunnen worden.
28: UF-schuim is een prikkelende stof die vooral werkt op de bovenste luchtwegen. Dus prikkeling van de ogen, maar ook op longen kan het eventueel dus irritatie geven. Een langdurig lange hoge blootstelling aan hoge concentraties, dan kan het ook tot kanker leiden. Het is zeker ook een kankerverwekkende stof.
27: Kankerverwekkend materiaal, zegt de GGD hier. En ik denk wel te weten welke vraag er nu door uw hoofd spookt. Zit het ook tussen mijn muren? Als u bijvoorbeeld in een huurhuis woont, kan het zijn dat u geen idee heeft. Maar wat blijkt nu? De woningcorporaties die uw huis verhuren, weten dat ook niet.
29: En dat is heel zorgelijk. Het gaat hier om een kankerverwekkende stof, formaldehyde. En dat betekent ook dat werkgevers in kaart moeten brengen wat er aan de hand is, waar het schuim zit en welke maatregelen er nodig zijn om het schuim op een veilige manier te verwijderen.
27: Dit is Galit van werknemersvereniging FNV. die aan de bel trekt. Als hij te horen krijgt dat woningcorporaties als Woongoed Middelburg, Klavis of Stadlander niet in kaart brengen welke van hun huizen zijn geïsoleerd met UF-schuim, schrikt hij. Waarom? Omdat bewoners of werknemers in de bouw nu onverwachts met het schuim in aanraking kunnen komen.
29: Ja, je moet het zo zien, als werknemers moeten werken, dan is de werkgever verplicht voor veilige en gezonde werkomstandigheden. En dat betekent dus ook dat de werkgever in kaart moet brengen aan welke stoffen werknemers kunnen worden blootgesteld.
27: En dat is nu niet aan de hand. En als de woningcorporaties het niet weten, weten de bewoners het ook niet. En toch zijn er bij de GGD wel mensen naar binnen gewandeld met klachten.
28: Er hebben best veel mensen bij ons gemeld. Nou, best veel, 26 meldingen hebben we ongeveer gehad. Waarbij de variatie heel groot was. Hè. Er zijn een aantal mensen die hebben de UF-schuim laten verwijderen en hebben daar bijvoorbeeld stofhinder van in huis gekregen. Ook mensen waarbij het lang in het verleden is aangebracht en die zich dan naar aanleiding van de uitzending toch zorgen gaan maken. Ook mensen die nog moeten gaan isoleren, die vragen dan advies. En ook een aantal mensen die aangeven gezondheidsklachten te hebben door de UF-schuim.
27: Een woningcorporatie die wel weet in welke huizen het UF-schuim zit, is Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. 2000 huizen zijn daar de klos. En nee, je hoeft er niet ziek van te worden, maar het kan wel. Alleen, als de bewoners kampen met hoofdpijn of brandende ogen, is het nog maar de vraag of ze op het idee komen om dat te koppelen aan het isolatiemateriaal. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft namelijk niemand gewaarschuwd voor het schuim.
1: Ja, en herken jij nou deze klachten? Dan komen we heel graag met je in contact. Stuur dan een mailtje naar nieuws@omroepzeeland.nl.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Het is Omroep Zeeland. Bijna 11:45. Voor het weer gaan we naar Jules Gernert. Jules, goedemiddag.
1: Zeker, goedemiddag.
0: Zonnige dag, hè?
1: Ja, een heel zonnige dag inderdaad. Ook weinig of geen bewolking. Ik had gedacht, er ontstaan wat wolkenvelden of een paar stapelwolken, maar dat is ook zeer minimaal. Dus een echte zonnige zomerdag is het. En het zal het ook blijven vandaag. Geen enkel probleem met een hoge drukgebied boven Midden- en Zuid-Duitsland. Daardoor hebben we dan die zakken te matige zuid-zuidwestenwind. Dat geeft wel enige koelte bij zee. Is ook wel lekker. 23 graden nu voor Westkapelle. Er zit ook maar weinig gang in de temperatuur. Misschien dat het daar nog zo'n 26 graden wordt. Voor de rest is het 25 à 26 graden nu al. En lokaal zal het in het binnenland op een aantal plaatsen wel 30 graden worden. Het is dus een warme dag. Niet extreem benauwd. De lucht is ook redelijk droog relatief gezien. Maar vanavond zul je de warmte wel gaan merken. Het blijft redelijk hangen. Want de wind neemt ook sterk af. Het ontstaat ook wat zeewind trouwens later vanmiddag aan de kust. En vanavond en vannacht is het dus rustig. Met nog wel minimumtemperaturen op de meeste plaatsen onder de 20 graden. De minima lopen dan uiteen van 16 tot 20 graden.
0: Oké, en dan morgen nog iets warmer, hè?
1: Ja, morgen inderdaad hebben we dan nog een extra warme dag. De wind is eerst zwak tot matig uit het zuidoosten. Dat betekent dat de warmte overal wel zal doordringen, behalve direct bij de waterkant in de wind uiteraard. En snel komen we aan 30 graden toe in de loop van de ochtend al. Dat zul je echt gaan merken. En morgenmiddag krijgen we de maximumtemperaturen tussen de 31 en 34 graden. Maar al vrij snel ontstaat er ook wat zeewind aan de kust. Dus als je een dagje vrij hebt, ga lekker naar het strand of naar de boulevard. Daar is het allemaal best te doen. Maar het is ook daar warm, hoor. Wel is de lucht niet al te vochtig morgen. Vrij droog ook zelf. Dus het zal niet zo warm worden als dat het eind juni was. Maar goed, het is natuurlijk een zeer warme dag. Pas er een beetje mee op in de middag. En er is dus opnieuw veel zon met weinig of geen bewolking morgen.
0: Oké, dat morgen en de komende dagen dan?
1: Ja, dan donderdag dan krijgen we weer een afkoeling. Een beetje tussen aanhalingstekens. Maar dan gaat de wind echt draaien naar zuidwest tot west. Overal heb ik het dan over. De ochtend is landinwaarts misschien nog redelijk warm. Lokaal kan het wellicht 29 of 30 graden worden. Zo rond het middaguur, maar gaandeweg de middag zal het ook daar wat gaan afkoelen. Voor de rest krijgen we middagtemperaturen donderdag dus van 23 graden aan zee. Met windkracht 4 tot 5 wellicht. En zo'n 8 à 29 graden dus in het binnenland. Of een enkele plek 30 graden. En vrijdag is de situatie weer anders. Dan komt de wind meestal uit het noorden. Dan is er iets meer bewolking met wellicht een enkele bui. Maar ook landinwaarts duidelijk lagere temperaturen.
0: Oké, Jules Gernert, dankjewel. Op de weg is er één vertraging, de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 4 kilometer, je vertraging een kleine 10 minuten. Komt daardoor wegwerkzaamheden, de rechte rijstrook die is afgesloten. Oh.

0: Zingt hij zelf, hè? Ik zeg het niet over hem, maar hij zingt het dus. Mr. Know-it-all. Teddy Swim, sorry, bij Omroep Zeeland. Eens kijken wat er in het nieuws gebeurt, ook buiten onze provincie. Nou, de komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden en de weersomstandigheden worden steeds lastiger, vertelt deze verslaggever.
1: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer en de wind gaat aantrekken en vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
0: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Vandaag staan twee mannen terecht die in Utrecht een man in een rolstoel in brand staken. Het slachtoffer werd door omstanders gered, maar liep wel ernstige brandwonden op.
2: Deze twee mannen staan nu terecht op verdenking van poging tot moord. En niet onbelangrijk is te bedenken dat het slachtoffer dat ze op het oog hadden volkomen weerloos was. Hè. Hij zat in die rolstoel omdat hij beide benen mist. En als je de beelden ziet, dan brandde die rolstoel echt als een fakkel. Een hele heftige zaak dus.
0: Het is nu een proforma-zitting vandaag waar de verdachten niet bij zijn. Mogelijk krijgen we later pas te horen waarom ze de man in brand staken. En op verschillende plekken hebben boeren ook gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen dat landbouwminister Van Essen de nieuwe regels intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
3: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Zo voelt het echt.
4: Dus ik hoop dat het gezond boerenverstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat ook in Den Haag indaalt.
0: De boeren die stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Het waren vooral publieksvriendelijke acties. Later werd hier en daar toch nog een weg geblokkeerd en moest de brandweer in actie komen voor brandjes en vernielingen. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen weer terug naar het Zeeuwse nieuws. Stefan Daanen praat je straks bij. Naar muziek van Mr. Carrie.

0: en Nielson. Mannenhart, het is 12:30. Stefan Daan is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Spectaculaire aanbiedingen bij
5: Comfort en Moor, Pagotweg 2F, Middelburg.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het Zeeuwse nieuws wat je krijgt van Stefan Dames. Stefan, goedemiddag.
7: Goedemiddag. In minstens 2000 Zeeuwse woningen zit het giftige isolatiemateriaal UF-schuim. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. Het schuim kan het gevaarlijke gas formaldehyde uitstoten. Het kan leiden tot klachten als hoofdpijn en duizeligheid. Bij langdurige blootstelling is er een verhoogd risico op kanker. De meeste woningcorporaties in Zeeland weten niet in welke van hun huizen het schuim zit. In Zeeland zijn in de eerste helft van dit jaar 606 boetes uitgeschreven voor rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 38 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal boetes in de gemeente Goes bijna is verdubbeld. Mogelijk is er ook vaker gecontroleerd. In Vlissingen werden 113 boetes uitgedeeld, het hoogste aantal van alle Zeeuwse gemeenten. De brand in de paardenstal aan de Herenweg Noord vlakbij Aardenburg is onder controle. De brandweer zal nog wel uren nablussen. De brand heeft de stal verwoest, ziet verslaggever Mark van Dam.
8: Wat je nu ziet zijn de trieste resten nog. Je ziet de verbogen stalen spanten. Je ziet een uitgebrand bestelwagentje. Je ziet een trekker, daar staat ook zonder banden helemaal uitgebrand. Ja, er is weinig van over.
7: De paarden konden op tijd uit de stal worden gehaald. Boeren voeren acties tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Langs de A58 bij Capelle zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. Deze week zijn in het hele land acties begonnen. Door de kabinetsplannen moeten sommige boeren verplicht stoppen met hun bedrijf. Het weer in Zeeland, een zonnige dag. Bij een matige zuidwestenwind lopen de temperaturen verder op tot 26 graden aan zee en meer richting het binnenland tot 30 graden. Vanavond en vannacht blijft het warm met 16 tot 20 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg. Met vertragingen gemeld, onder andere op de A16. Dat is Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 4 kilometer. Daar een kleine 10 minuten. Komt door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En ook een vertraging vanwege die werkzaamheden op de A16 op de A17. Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer. Daar 10 minuten optellen bij je reistijd. Tot slot nog de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp, 4 kilometer, daar 5 minuten. En de andere kant op richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein, 3 kilometer. Ook daar is je vertraging zo'n 5 minuten.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Muziek van Shaboozy en Maal Smit hoorde je bij Omroep Zeeland. Blink Twice. Goedemiddag, het is tijd voor een nieuwe Zeeuwse Kamer. Ja, in de jaren 90 schokte IRT-affaire Nederland. Want de politie laat onder leiding van criminele burgerinfiltranten drugstransporten doorgaan om grote criminelen te pakken. Als recherchechef Johan van Kastel in 1993 de leiding krijgt over de IRT, het interregionaal rechercheteam, trekt hij aan de bel. En dat leidt uiteindelijk tot een parlementair onderzoek en ingrijpende veranderingen in de opsporing. Maar achter die affaire schuilen ook persoonlijke verhalen. En één daarvan is die van vrachtwagenchauffeur Frans van Tatenhoven uit Arnhem-Muiden. Hij belandt meer dan 10 jaar in de Engelse gevangenis na drugstransporten naar Engeland. En die achteraf onderdeel bleken te zijn van die omstreden opsporingsmethode. Nou, onlangs verscheen het boek van Johan van Kastel over deze affaire. En vandaag zitten hij en Frans van Tatenhoven hier samen aan tafel in de Zeeuwse Kamer. Goedemiddag allebei, fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemiddag.
2: Ja.
0: Meneer van Tatenhoven, wij hebben elkaar al een aantal keer gesproken. In Zegt U Het Maar over dit boek. Toen was ik al enorm geïnteresseerd. Laten we heel eventjes teruggaan in de tijd. Nou, we gaan bijna 40 jaar terug in de tijd. Wie was Frans van Tatenhoven in de jaren 90?
1: Transportondernemer. Samen met mijn broer. We hadden een transportbedrijf met 2 ieder een auto. En nou ja, zo verdienden we de kost.
0: Ja, maar van een gezellig transportbedrijf naar drugstransporten, er zit toch een stapje tussen, lijkt mij.
1: Er zat een stapje tussen. En dat was ook omdat de tijd niet meer helemaal meewerkte natuurlijk. Het was toen begin jaren 90 werd het een behoorlijke droge bedoeling in transport. Dus nou ja, dan heb je vlugger de kans dat je ja zegt tegen zoiets om je hoofd boven water te houden, als dat je dus gewoon in normaal regionaal vervoer zit.
0: Ja, maar hoe kwam die vraag dan bij jou terecht?
1: Ja, dat kwam eigenlijk via een hele verre kennis, die ook betrokken was, bleek later in dat LRT gebeuren. En zo zijn we eraan, zo zijn we er ingelopen.
0: Ja, maar waar moeten we dan aan denken? Hoeveel ritten heb je gemaakt?
1: Een rit of 6.
0: En had je dan enig idee wat je achterin had liggen?
1: Nee. Nee, want die trailer werd geladen. Ik zette die af in Haarlem. En die werd geladen. En als die geladen was, dan werd ik teruggebracht naar de plaats waar ik hem weggezet had.
0: Maar dat moet gewoon wel spannend zijn, dat je iets achterin hebt liggen waarvan je denkt, ja.
1: Oh nee, maar dat heb je altijd.
0: Ja, maar nu weet je toch een beetje wat erin zit, lijkt me. En dat het niet helemaal klopt.
1: Ik wist al een beetje wat erin zat, maar ik wist niet hoeveel. En nee, er waren geen details. Nee. Kijk, want later zijn hun er ook nog achter gekomen dat er waarschijnlijk ook wel Semtex mee gegaan is.
0: Oké.
2: Okay. Van die ecstasy wist je, denk ik, Frans.
1: Die ecstasy, dat wist ik wel, ja. Maar toen zat er ook nog speed bij op een gegeven moment.
2: Ja.
1: Dat zijn allemaal dingen, ja. Maar je zit al zo lang in het vervoer en er worden allerlei spullen geladen in containers en in trailers. En je weet eigenlijk nooit of het, want ik weet nu ook wel, van mijn oren open gehouden te hebben in Engeland, wie er allemaal grote transportbedrijven, wie allemaal drugs transporteerde naar. Want ik zat daar ook bij mensen natuurlijk die daar ook weer zaken mee deden. En ik wou eigenlijk wel weten wie dit allemaal waren. Dat vond ik wel spannend.
0: Ja, maar goed, dan gaat het toch op een gegeven moment naar een arrestatie toe. Kun je dat moment nog omschrijven?
1: Ja. Dat is even schrikken natuurlijk. Want ik was leeg. En ze deden de poort open, weet je wel. Zo'n schuifpoort.
0: Ja.
1: En ik zou gewoon dus andere keren vertrekken. Maar ja, toen liepen er misschien wel 30 politieagenten binnen in de douane.
0: En toen dacht je, nu is het klaar.
1: Ik denk, dat is hier een foute boel.
0: En toen?
1: Maar dat is iets waar je in je achterhoofd toch altijd rekening mee houdt.
0: Ja, maar het lijkt me toch dat je hoopt dat het niet gebeurt.
1: Het is altijd gezegd natuurlijk, dat werd ook gezegd, de politie en de douane, die zitten erbij in. En dat klopt ook wel. Maar ze hebben natuurlijk toen die laatste keer niet gezegd van wij hebben onze vinger teruggetrokken. Je staat nou op jezelf.
0: Hmm. Maar goed, dan zijn ineens die agenten daar, Frans. Hoeveel jaar gevangenisstraf kreeg je uiteindelijk?
1: 37.
0: Maar je hebt er niet 37 jaar vastgezeten?
1: Nee, dat is een beetje lang, hè?
0: Ja.
1: Nee, maar dat was 25 en 12. Je kreeg 25 voor die pillen en 12 voor de speed. En die liepen concurrent. Dat had ik die rechter al horen zeggen, gelukkig. Want die liepen dan wel gelijk.
0: Oké, ja.
1: En toen is het na een aantal jaren nog een hoger beroep geweest. Toen ging er 5 af van die 20. Of van die 25. Dus toen hield ik 20 over. En dan, als je je eigen goed gedroeg, dan kon je dus op de helft naar huis.
0: En dat deed je wel.
1: En ik had geen reden om me niet goed te gedragen. Dus ik heb nog nooit gerookt en ik heb nog nooit geen drugs gebruikt. Dus, nee.
0: Je hebt ze alleen vervoerd.
1: Ik heb ze alleen vervoerd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Johan, neem ons eventjes mee, want jij hebt dit boek geschreven. Wanneer ontmoette jij Frans voor het eerst?
2: Nou, ik heb Frans, die zag ik op papier eigenlijk al in het dossier, zeg maar 33 jaar geleden. Maar toen was het alleen nog maar een naam of een transporteur. Mm-hmm. Een papier die naar Engeland zou gaan. En ik heb hem per se in levende lijf ontmoet begin vorig jaar, dus januari 2025.
0: Waarom heb je contact met hem opgenomen?
2: Nou, kijk, ik wilde nog een boek schrijven over de IRT-periode of de IRT-affaire, om die nog eens even goed over het voetlicht te halen. En we waren eigenlijk op zoek naar gebeurtenissen die een beetje onderbelicht waren gebleven, want er is al heel veel gezegd en geschreven over het IRT en in de media geweest. Maar we dachten, ja, niet alles in een goed verband, in samenhang met elkaar. En er zijn ook situaties geweest die onderbelicht zijn gebleven of ondergewaardeerd. En toen dacht ik, ja, dat verhaal van Frans van Tatenhoven is wel zo'n verhaal. Dat is ook wel in de media geweest, maar heeft nooit tot opschudding geleid. En ik dacht, dat is eigenlijk wel gek als je ziet hoeveel verdovende middelen dat heeft betroffen. Mm-hmm. En hoe de overheid, politie en justitie daarin betrokken waren. En en daarom dacht ik, dat gaan we nog eens even als voorbeeld van hoe het IRT eigenlijk ontspoord is, gaan we dat nog eens even goed op papier zetten.
0: Ja, dus dan zoek jij contact met Frans. Ja. Wat dacht je, Frans? Oh, wat leuk, gezellig.
1: Nou ja, weet je, het is nooit slecht. Ik ben ook altijd open tegen mensen geweest, omdat ik zelf wist wat er achter stak. Er zijn altijd mensen die misschien naar je gekeken hebben van, goh, hij heeft drugs gereden, hij is een drugsmokkelaar. Maar in feite is dat zo. Achter de schermen zag het er heel anders uit. Weet je wel? Want ik ben natuurlijk in feite gewoon uitgeleverd aan Engeland. Want ze moesten van mij af. Want hij zette het stil. Dus wat moesten ze dan met mij?
0: Ja.
1: Dus leverden ze mij uit. Met een briefje aan mijn oor. Heel gevaarlijk. Moet je goed opsluiten. Dus ben ik 6,5 jaar high risk geweest.
0: Heb jij dan, als je hier zit met Johan, heb je dan nooit iets zo van, ik neem hem iets kwalijk?
1: Nee. Nee, nee, nee. Nee. Ik heb hem mezelf ook nooit. Kijk, die tijd, 10 jaar is heel erg lang.
0: Ja.
1: Maar ik heb er nooit spijt van gehad.
0: Nee, echt nooit?
1: Nee.
0: Want wat had je anders?
1: Ik kon heel erg veel leren.
0: Wat heb je het meeste geleerd dan in die 10 jaar?
1: Van je over jezelf en over mensen. Mensenkennis. En ik heb altijd in de gevangenis ook gewerkt. Ik heb dingen gedaan die nog nooit van zijn leven gebeurd waren in Engeland. Ik heb motoren gerestaureerd. Ik kwam op de televisie in Engeland. Ik kwam in de motorbladen. Gewoon hetzelfde als vroeger met mijn vrachtauto's. Die er altijd een beetje anders uitzag als die van een ander.
0: Ja, maar die zit wel in de gevangenis 10 jaar lang.
1: Ja, maar dat is zo. Dan moet je ook niet tegenaan schoppen. Ik ben toevallig vorige week nog bij een hele goede kennis van me geweest. Die zit ook in de gevangenis, die zit steeds vooruit te kijken. Ik zei, dan kom je nooit vrij. Je moet in de morgen kijken. Dan staat de tijd stil. Je moet het gewoon iedere dag, iedere dag, iedere dag doen. En dan in jezelf blijven geloven, sowieso. Mm-hmm. Moet jezelf nooit laten. En niet aan die rotzooi beginnen. Mm-hmm. En als je met 65 mensen op een afdeling zat, en er waren er dan 4 drugsvrij, nou, dan deed je het niet slecht.
0: We hebben het over in deze Zeeuwse Kamer. Te gast is Johan van Kastel. Hij is voormalig leidinggevende van het interregionaal rechercheteam. En vrachtwagenchauffeur Frans van Tatenhoven. Hij kreeg jarenlange zelfstraf nadat hij was gepakt voor een drugstransport in Engeland. Terwijl de Nederlandse politie dat zelf had opgezet. Wat Johan, neem ons heel eventjes mee naar die affaire van het interregionaal rechercheteam. Waarom is dat opgezet toen?
2: Nou, dat interregionaal rechercheteam, of misschien beter bekend als het IRT, IRT Noord-Holland-Utrecht. Dat was opgezet om de zware georganiseerde criminaliteit in die tijd te bestrijden, aan te pakken. Eigenlijk met als eerste doel om de criminele organisatie van Klaas Bruinsma een halt toe te roepen. Klaas Bruinsma was min of meer de eerste, zeg maar, maffiabaas in Nederland. En daar was iedereen van geschrokken, politie, justitie en de politiek. En die zeiden dat die maffia-achtige organisatie van Bruinsma, die moet aangepakt worden. En daar richten we een speciaal team voor op. En dat was het IRT Noord-Holland-Utrecht.
0: Ja, maar jij werd hoofd in 1993 daarvan. Wat trof je daar aan?
2: Ja, nou dan moet ik zeggen, kijk, dat IRT was eerst in handen van onder leiding van Utrecht. En een beetje Haarlem, parket Haarlem. Die hebben achter Bruinsma aangezeten, maar die werd vermoord in 1991, 27 juni 1991. Toen zijn ze doorgegaan op de erven van Bruinsma, een driemanschap, die noemden ze de Delta. En daar waren ze op aan doorrechercheren, maar in de ogen van, in ieder geval ons, van de politie Amsterdam, bleven resultaten uit. Toen moest dat team, dat moest overkomen in gezag en beheer naar Amsterdam. Maar goed, ik schets dit even om aan te geven dat er al spanningen waren tussen eigenlijk de politie Amsterdam en het IRT.
0: Ja.
2: Dat bestond uit rechercheurs van verschillende korpsen. Ook die van Amsterdam overigens.
0: Maar je zegt er zijn spanningen. Dat is dan ook geen goede basis toch van zo'n start eigenlijk?
2: Nee, zeker niet. Nee, dat is helemaal geen goede basis. Maar er was over en weer was er een soort van wantrouwen. Dat IRT had zich teruggetrokken op een geheime locatie en had een geheime manier van doen. Deelde geen informatie. Was eigenlijk een gesloten bolwerk. Had zich weliswaar in Amsterdam gevestigd. En de Amsterdamse politie die vond dat wel heel erg merkwaardig.

0: Ja, en bij de eerste stap binnen dat team was al duidelijk dat ze zaten niet op Amsterdam te wachten. Dus ook niet op mij. En het was een sfeer van terughoudendheid, reserves, achterdocht, argwaan, misleiding. En dat is wat ik aantrof.
1: Ja, maar het was een opmerkelijke methode die zij inzetten toch om dit alles te stoppen.
0: Ja, kijk, bijna vanaf het eerste moment voelde ik wel van hé, er is hier iets gaande en ze willen dat niet graag delen met me. Er wordt iets weggestopt, weggehouden.
1: En je kon niet meteen de vinger op de zere plek leggen waar het dan zat.
0: Dat kostte best wel moeite. Hè. Ik moest trekken en duwen om informatie te krijgen en goed geïnformeerd te geraken. Maar voor lieverlee lukte dat wel. En toen ontstond het beeld, toen kreeg ik het beeld dat het IRT in samenwerking met de politie Haarlem, de criminele inlichtingendienst van Haarlem, criminele burgers inzetten om verdovende middeltransporten te organiseren vanuit Zuid-Amerika. En die transporten naar Nederland te laten komen, door te laten leveren aan criminele afnemers, in de hoop dat ze zo zicht zouden krijgen op die hele verdovende middellijn en uiteindelijk de grote boeven zouden kunnen arresteren. Dat is overigens nooit gebeurd, dat laatste. Want er werd eigenlijk heel weinig in beslag genomen. Er werd er gewoon een lijn georganiseerd waar ongebreideld verdovende middelen door Nederland en de Europese markt op konden vanuit Zuid-Amerika. En dat was een soort samengaan, handjeklap tussen criminele burgers, criminelen, met politie en justitie, samen.
1: Als ik het boek lees, Johan, dan schrijf je dat Frans eigenlijk aan zijn lot is overgelaten. Waarom?
0: Dat vind ik zo wel. Kijk, eerlijk moet zeggen, kijk, Frans wist natuurlijk wel waar hij aan begon. Maar het was ook wel, het was hem ook wel heel aantrekkelijk gemaakt voor de centen. Hè, want het leverde veel op voor transport. Een transport. Maar je moet je voorstellen dat zowel politie, IRT, als politie Haarlem en justitie wisten dat Frans in dat traject werd getrokken door een tussenpersoon. Zeg maar zo'n criminele burger die voor de politie werkte. Haagse Kees noemen die. Of Grote Kees. En die had hem erin gelokt en die zegt: een trailer heb ik al met de geheime bergplaats. Jij moet alleen even de truck nog regelen. En vervolgens werden daar op grote schaal ecstasypillen door de criminele organisatie ingestopt. En is Frans gaan rijden. Dat rijden is vanaf het eerste moment duidelijk geweest bij politie en justitie. Sterker nog, politie heeft zijn vrachtwagencombinatie voorzien van een pijlzender, een bakenzender, weet je, die ze op afstand ook konden volgen. En het observatieteam is ingezet. Dus zo hebben ze al die transporten van Frans eigenlijk gecontroleerd. En nooit ingegrepen. Maar ook niet gemeld aan de Engelse autoriteiten. Dat ze zoveel miljoen ecstasypillen op de markt brachten. En later Speed en zelfs Semtex. Dan komt het een keer, dan klapt de val dicht. Dan loopt Frans tegen de lamp in Engeland. Wordt hij naar de cel gebracht en verliefd naar de gevangenis. En dan is er dus niet iemand van politie of justitie in Nederland die naar voren stapt, die zegt: wacht even, beste Engelse autoriteiten. Wij wisten hiervan. Wij spelen hier een nadrukkelijke rol in. En wij willen toch wel voor deze chauffeur opkomen. Ja. Niet dat hij daardoor straffeloos zou worden, maar we willen wel ons best doen. Omdat wij daar ook een verantwoordelijkheid in hadden. Dat is niet gebeurd. Nee. En daarom vind ik wel dat iedereen heeft zijn handen van Frans afgetrokken en ze hebben hem gewoon laten barsten.
1: Wat dacht jij, Frans, toen jij ineens hoorde de Nederlandse politie zit achter deze lijn?
2: Ja, dan ga je er anders tegenaan kijken natuurlijk. Want ik vond het persoonlijk natuurlijk al heel vreemd dat ik als high-risk opgesloten werd. Kijk, dat is geen pretje, want dan loop je geen meter zonder een bewaker die met een hond kijkt of jij niet hard wegloopt.
1: Nee, want je had het kaartje aan je hangen, hij is heel gevaarlijk.
0: Een soort EBS-situatie.
2: Ja, maar hoe kwamen ze daarbij? En dat heeft achteraf, heb ik daar met Engelse gevangenismeester over gesproken, wat het allemaal kostte om mij daar te houden. Zomaar voor niks. Maar zo heel gevaarlijk was ik toch ook niet, en nog niet, hè?
1: Dat idee heb ik niet als je zo tegenover mij zit, nee.
2: Dat is, maar als je die dingen zag, nou, ze hebben niet zo zuinig geweest met El Capone als met mij, hoor. Want als ik naar het gerechtsgebouw ging, dan hing een helikopter boven, en dan reed ik dan met een busje, en dan zaten er auto's voor, en op de autowegen werden motorrijders de

0: op een afrit allemaal afgezet.
1: Ja.
0: En dan kwam ik aan rijden. Want ik heb nog tegen kennis gezegd, je moet komen kijken. Want anders denk je dat ik een beetje toch de boel aan het verliezen ben, weet je wel.
1: Maar het gebeurt echt, ja.
0: Ja, joh.
1: Heb je er ooit een excuses voor gekregen?
0: Nooit. Nooit. We hebben 10 jaar geprocedeerd, hè, met meneer Covinus. Dat is een hele goede Nederlandse advocaat. En 10 jaar geprocedeerd tegen de staat. Maar er is in Nederland niks wat beter ligt dan de staat.
1: Johan, tot slot, wat hoop jij met dit boek wat er nu is? Wat hoop je dat bijvoorbeeld de politie, maar ook de politiek, want die commissie van Tra uiteindelijk, ze waren vernietigend over die methode en ze verboden ook de inzet van criminele burgerinfiltranten. Wat hoop je dat ze hiervan leren?
2: Nou, kijk, dat ze een keer van de opgestoken lessen, dat ze die ook omzetten in de praktijk. En ik zou met name zeggen, kijk, als mensen bij de politie en ook in de politiek verantwoordelijkheid hebben, dan hoort er ook verantwoording afleggen bij. Dat moet je ook doen, dat moet je ook willen, moet je ook durven. En verantwoordelijkheid betekent ook dat je die verantwoordelijkheid invult. Dus dat je in actie komt als je vindt dat er iets mis is of als er iets gedaan moet worden. En dat je niet wegkijkt of duikt of niet thuis geeft. Dus dan zeg ik dan, pak ook die verantwoordelijkheid die bij die functie. Dus het is ook een oproep aan invullen van goed leiderschap.
1: Ja. Frans, jij bent inmiddels 77. Wat hopen mensen, wat hoop je dat mensen onthouden van jouw verhaal?
0: Nou, de meesten weten het wel natuurlijk. Want er heeft nooit iemand in een Engelse gevangenis gezeten die 365 dagen per jaar post kreeg.
1: Mm-hmm.
0: En iedere maand heel veel bezoek van mensen die toch van allerlei moeilijke dingen moesten doen om in een high-risk gevangenis te komen, want daar loop je zomaar niet binnen.
1: Nee.
0: Dus, maar het was wel, je hebt het over excuses. Hè? Die criminele man die voor mij gezorgd heeft dat ik het ging doen, daar ging een zorgdrager met een koffertje met 2,5 miljoen naartoe.
1: Ja.
0: Toch? En die was in gevaar, dus die kon niet meer terug naar Nederland. Dus is met het koffertje terug naar Nederland gegaan. En heeft een huis gekocht in Noordwijk.
1: Hoop jij dat die excuses er ooit nog komen?
0: Nee, joh.
1: Of ga je er niet meer vanuit?
0: Er zit er geen waarde aan vast. Na zo'n lange tijd. En dan 10 jaar procederen. Nee.
1: Dat boek, dat is in ieder geval nu uit. Johan, hoe heet het en waar kunnen mensen het vinden?
2: Het boek heet Narcostaat Nederland. En het is te vinden bij, ik mag het misschien niet zeggen bol.com, maar de gerenommeerde
1: handels
2: en Bruna. En als ik er meer noem, dan is het goed, geloof ik. Hè?
1: Ja, zoiets inderdaad. Ja. Hey, dank om daarover te praten hier in de Zeeuwse Kamer. Dank voor jullie komst, Johan van Kastel en Frans van Tatenhoven. Dank voor het delen van jullie verhaal. En veel succes.
2: Merci.
0: Dank je.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
6: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
7: Spectaculaire aanbiedingen bij
8: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen.
13: Oeh. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
17: Omroep Zeeland.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
17: Omroep Zeeland.
19: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
20: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
21: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
22: Dag Jaap.
23: Hi.
22: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
23: Ja, we hebben echt veel nodig.
22: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
23: Klopt.
21: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
24: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
26: Hoppa!
25: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: Drie sterren slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
27: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
28: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

0: Dinsdagmiddag, week 31 van het jaar 2026. De laatste dinsdag van de maand juli van dit jaar. 28 juli en je hoorde The Corrs met What Can I Do. Het is een familieband en de enige man in het gezelschap is komende vrijdag jarig, Jim Corr. Hij wordt dan 62. Goedemiddag, What Can I Do heette dit liedje. Straks hoor je ik zing, I Got You, I Feel Good. En nu Love of My Life. En dat is er eentje van Chef Special.
1: I told myself, life is short.

0: James Brown, het liedje heette eerst I Found You. En toen is de tekst en de titel aangepast. En toen werd het een grote hit voor The Godfather of Soul. En dan spreken we over het jaar 1965. Heerlijk, hè? Ja, het begin van deze plaat, dat zie je op internet veel voorbij komen. Dat is ook een prank waarbij mensen aan het schrikken gemaakt worden.
1: Wow, I feel good.
0: Ik zing Zoe Levi en Sneller.

Een ballad uit 1989, I Don't Wanna Lose You. Het werd geschreven door toch wel twee bekende namen. Albert Hammond en Graham Lyle van Lyle en Gallagher. En die schreef ook trouwens Tina Turner's hit What's Love Got To Do With It. Nou, je kan weer eens even gaan raden welke plaat dit zou kunnen zijn. Even opletten. Die komt straks voorbij voor tweeën en tot die tijd kun je eens even nadenken dus welke het zou moeten zijn. Titel en artiest dus. New truck, big

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Spectaculaire aanbiedingen bij
3: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. In minstens 2000 Zeeuwse woningen zit het giftige isolatiemateriaal UF-schuim. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. Het schuim kan het gevaarlijke gas formaldehyde uitstoten. Het kan leiden tot klachten als hoofdpijn en duizeligheid. Bij langdurige blootstelling is er een verhoogd risico op kanker. De meeste woningcorporaties in Zeeland weten niet in welke van hun huizen het schuim zit. In Zeeland zijn in de eerste helft van dit jaar 606 boetes uitgeschreven voor rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 38 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal boetes in de gemeente Goes bijna is verdubbeld. Mogelijk is er ook vaker gecontroleerd. In Vlissingen werden 113 boetes uitgedeeld, het hoogste aantal van alle Zeeuwse gemeenten. De brand in de paardenstal aan de Herenweg Noord, vlakbij Aardenburg, is onder controle. De brandweer is nog wel aan het nablussen. De brand heeft de stal volledig verwoest, ziet verslaggever Mark van Dam.
8: Wat je nu ziet zijn de trieste resten nog. Je ziet verbogen stalen spanten. Je ziet een uitgebrand bestelwagentje. Je ziet een trekker, daar staat ook zonder banden, helemaal uitgebrand. Ja, er is weinig van over.
7: De paarden konden op tijd uit de stal worden gehaald. Boeren voeren acties tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Langs de A58 bij Capelle zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. Deze week zijn in het hele land acties begonnen. Door de kabinetsplannen moeten sommige boeren verplicht stoppen met hun bedrijf. Het weer in Zeeland. Een zonnige dag. Bij een matige zuidwestenwind lopen de temperaturen verder op tot 26 graden aan zee. En meer richting het binnenland tot 30 graden. Vanavond en vannacht blijft het met 16 tot 20 graden warm. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
9: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

De police verbleven in een goedkoop hotelletje eind 1977 in Parijs, in de Rosse buurt. En de naam Roxanne werd door Sting bedacht omdat hij in de foyer van dat hotel een poster zag van het klassieke toneelstuk Cyrano de Bergerac. Ja, dan de combinatie met de Rosse buurt werd de tekst van Roxanne. Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Welke hit is dit? Nou, volgens mij is de opgave vandaag niet heel erg moeilijk. Straks meer hierover. Is het vandaag een mooie dag? Volgens mij wel. Michael Bublé.

Ed Sheeran zong dit inderdaad en dat heet Sapphire. Welke hit is dit? Was mijn vraag aan jou. Take My Breath Away, daar gaat het om, van de band Berlin. Geschreven, geproduceerd door Giorgio Moroder. En het was alleen de zangeres van deze band die iets mocht doen, namelijk zingen. En de rest van de bandleden die hebben helemaal niet meegespeeld op hun allergrootste hit. Dat zorgde voor zoveel frictie onderling dat de band vrij snel uit elkaar viel. Komt uit de film Top Gun met Tom Cruise. Berlin.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
13: Laat meer zien.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
17: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
18: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Nu vier maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Alicia Keys, Underdog. Een uurtje geleden draaide ik nog Ed Sheeran. En hij was de man die dit samen met Alicia Keys heeft geschreven. Vandaag is het 28 juli. En ik wil er toch even bij stilstaan, want het is de geboortedag van Richard Wright. Hij is overleden in 2008 en hij was toetsenist en ook songwriter in Pink Floyd.

0: dan maar even mooi bij stilgestaan. Ben je zelf vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd.
1: Congratulations and celebrations.
0: En maak er een mooie dag van.

Heerlijk. Hello, goodbye. Ik zeg niet goodbye, ik zeg hello tegen jou. Het is vandaag de 28e juli. En op deze datum in 1987 brak Kylie Minogue door als zangeres wereldwijd met het liedje The Locomotion. Zij speelde in de serie Neighbors, dat was een soap. En ze koos dus voor een muzikale carrière met het liedje dat in 1962 was uitgebracht door Little Eva. En dat was gewoon in tal van landen een grote hit 39 jaar geleden. En het is vandaag de overlijdensdag van ZZ Top bassist Dusty Hill. Hij overleed in 2021. Hij is niet oud geworden, maar 72 jaar. De band ZZ Top is nog steeds live te bewonderen. Ze zijn nog steeds bezig met toeren. Alhoewel er wel wat liedjes geplaybacked worden, viel mij laatst op toen ik naar wat filmpjes zat te kijken. Dat is wel weer jammer. Nou, dat gebeurde allemaal op deze datum in het verleden, 28 juli.

gevoelige ballade, een typische Phil Collins-compositie. Hold on My Heart, dat staat op het succesvolle album We Can Dance uit 1991. Uptown Girl is van Billy Joel en het is nagenoeg letterlijk gekopieerd in de tijd door de band Westlife. Die versie hoor je nu.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Daanen. In minstens 2000 Zeeuwse woningen zit het giftige isolatiemateriaal UF-schuim. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. Het schuim kan het gevaarlijke gas formaldehyde uitstoten. Dat kan leiden tot klachten als hoofdpijn en duizeligheid. Bij langdurige blootstelling is er een verhoogd risico op kanker. De meeste woningcorporaties in Zeeland weten niet in welke van hun huizen het schuim zit. In Zeeland zijn in de eerste helft van dit jaar 606 boetes uitgeschreven voor rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 38 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal boetes in de gemeente Goes bijna is verdubbeld. Mogelijk is daar ook vaker gecontroleerd. In Vlissingen werden 113 boetes uitgedeeld, het hoogste aantal van alle Zeeuwse gemeenten. De brand in de paardenstal aan de Herenweg Noord vlakbij Aardenburg is onder controle. De brandweer is nog wel aan het nablussen. De brand heeft de stal volledig verwoest, ziet verslaggever Mark van Dam.
2: Wat je nu ziet zijn de trieste resten nog. Je ziet verbogen stalen spanten. Je ziet een uitgebrand bestelwagentje. Je ziet een trekker, daar staat ook zonder banden, helemaal uitgebrand. Ja, er is weinig van over.
1: De paarden konden op tijd uit de stal worden gehaald. Het weer in Zeeland, een zonnige dag. Bij een matige zuidwestenwind lopen de temperaturen verder op tot 26 graden aan zee. En meer richting het binnenland tot 30 graden. Vanavond en vannacht blijft het met 16 tot 20 graden warm. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.
3: Omroep Zeeland. 2, 1, 2, 3.

Kenny Loggins, hij zong Footloose. En dat is de track van de gelijknamige film met Kevin Bacon. Over een jongen die komt wonen in een stadje. En daar mag eigenlijk helemaal niks. Er mag niet eens gedanst worden. En daar is hij hevig verontwaardigd over.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

Mooi. Bruno Mars en Risk It All. Heerlijk, hè? Die blazers en die soul in zijn muziek. 2026 wordt een mooi jaar voor de fans van Stevie Wonder, want hij komt met nieuwe muziek. En tot die tijd doen we het even met een oudje uit de jaren 80. Een decennium waarin hij iets minder hits scoorde dan de jaren daarvoor. Part-time lover bij Omroep Zeeland.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
13: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl. Spectaculaire aanbiedingen bij
15: Comfort en Moor, Pagotweg 2F, Middelburg.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
18: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Odido. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
23: Ik doe het voor gezonde nieren.
24: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
25: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
26: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
27: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
28: Zeker weten.
27: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Ladies Night, zo heette die avonden in de sauna en in de bioscoop. Cool and the Gang drukte een belangrijk stempel op de muziek van eind jaren 70 en vooral de jaren 80. Heerlijk. Bij Omroep Zeeland, we hebben nog een bomvol uur met Raccoon, met Foreigner, met Gabriel en

zonnetje schijnt op de radio met Gabrielle en Dreams. En als je de actuele weersvoorspelling wilt lezen, dan verwijs ik even naar onze app. En omroepzeeland.nl/weer. Muziek uit Zeeland van Raccoon. Dit is The Ones We Seek. Er zit een beetje Beatles-sausje overheen.

0: Het is toch wel bijzonder dat dit 41 jaar later nog steeds zo binnenkomt. Dat nog steeds zo onder de huid gaat zitten. Dit prachtige I Wanna Know What Love Is van Foreigner met de New Jersey Mass Choir.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. Van de plannen van de gemeente Tholen om de verdronken stad Rijmerswaal zichtbaar te maken is nog weinig terecht te komen. De contouren van de stad moesten zichtbaar worden gemaakt en ook moest er een bezoekerscentrum komen. Zo'n 750.000 euro is al uitgegeven en dat is zonde, vindt raadslid Jan Hessel van ProTholen.
2: Ik vind het jammer dat het er niet komt, want ik vond het een mooi plan, wat zeker ook toerisme had aangetrokken. Maar ja, goed, het geld is gewoon in het water gevallen en dat is jammer, dat is echt jammer.
1: De gemeente noemt het project geen mislukking en zegt dat er sommige dingen wel zijn gelukt, zoals een informatiepunt bij de Oesterdam en een tentoonstelling in het oude stadhuis van Tholen. In minstens 2000 Zeeuwse woningen zit het giftige isolatiemateriaal UF-schuim. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. Het schuim kan het gevaarlijke gas formaldehyde uitstoten. Dat kan leiden tot klachten als hoofdpijn en duizeligheid. Bij langdurige blootstelling is er een verhoogd risico op kanker. De meeste woningcorporaties in Zeeland weten niet in welke van hun huizen het schuim zit. In Zeeland zijn in de eerste helft van dit jaar 606 boetes uitgeschreven voor rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat zijn er 38 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal boetes in de gemeente Goes bijna is verdubbeld. Mogelijk is daar ook vaker gecontroleerd. In Vlissingen werden 113 boetes uitgedeeld, het hoogste aantal van alle Zeeuwse gemeenten. Het weer in Zeeland. Overwegend zonnig. Bij een matige zuidwestenwind is het aan zee 26 graden. Meer richting het binnenland 30 graden. Vanavond blijft het lang warm. Uiteindelijk koelt het af tot 16 tot 20 graden. Morgen 29 tot 34 graden. Donderdag minder warm. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

0: Speciaal voor de mensen die houden van meezingen met de platen die gedraaid worden op de radio. Dit is wel uitstekend daarvoor. Player and Baby Comeback.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Muziek van Danny Vera met zijn maatje Marlon Pichot. Try Again. Wat passen die stemmen?

0: Milieu bij Omroep Zeeland. En ook nog Owen Paul daarvoor. Straks na vieren, Zeeland komt thuis op jouw radio. En een uurtje op de televisie met Michiel. Michiel, wat zijn vandaag op deze dinsdag de onderwerpen?
1: Ja, Elias, vorige week ging het nog over de speciale stallen van de stichting Huisbedrijden in Veren. Want de gebouwen die zouden niet met de juiste vergunningen zijn gebouwd en moesten weg. Maar toch niet, blijkt nu vandaag. We horen zometeen hoe dat precies in elkaar zit. Het gaat ook over isolatiemateriaal, want zeker 2000 woningen in Zeeland zijn geïsoleerd met giftig UF-schuim. Wat is dat precies en wat zijn de risico's? En nu zegt u het maar, gaat het vandaag over de protesten van boeren? Want omgekeerde vlaggen zijn vandaag alweer gezien langs de A58 bij Capelle. De stelling van vandaag is, boeren moeten stoppen met protesteren. De woningbouw gaat nu voor. Heel erg benieuwd naar je mening. Kun je alvast op reageren via ons WhatsApp-kanaal. En om 17:30 praten we verder over die stikstofplannen en over die protesten. Inzicht u het maar.
0: Oké, dankjewel. Blijf luisteren dus. Nee.

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Ik zie kleurrijke streken.
12: Ik zie mensen van alle tijden.
13: Ik zie deze stijl wel zitten.
14: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
15: Laat meer zien.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de twee verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De twee worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
19: Goedemiddag, het is 4 uur geweest, Omroep Zeeland. Met zometeen het Zeeuwse nieuws van vandaag in Zeeland komt thuis. Eerst kijken we eventjes op de weg met vertragingen gemeld op de A16. Dat is Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 8 kilometer, 20 minuten. Komt door wegwerkzaamheden, de rechterrijstrook is daar dicht. Ook op de A17 heb je last van die werkzaamheden op de A16. Daarom in de richting van Dordrecht een vertraging van bijna een half uur. 4 kilometer file voor knooppunt Klaverpolder. Terug naar de A16, want Rotterdam naar Breda, daar sta je ook stil. Voor Dordrecht 6 kilometer, daar 5 minuten op dit moment. En de A29 is de laatste in dit overzicht. Rotterdam naar Bergen-op-Zoom voor Barendrecht. Daar is je vertraging zo'n 5 minuten. De weg is dicht, er staat een te hoog voertuig.
20: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
21: Dag Jaap.
22: Hi.
21: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
22: Ja, we hebben echt veel nodig.
21: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
22: Klopt.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
23: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
24: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
25: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
26: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
28: Zijn we er al?
27: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
29: Oh ja, verzekering.
27: En weer door met de Ora autoverzekering.
30: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
19: Ja, was er eerst sprake van sloop. Nu zou het stallencomplex in Veren toch mogen blijven staan. Hoe het precies in elkaar zit, dat vertelt wethouder John de Jonge zo. Hier in Zeeland komt thuis. En verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Rijkswaterstaat die gaf het al aan. Toch ging Tolen door met het project van de verdronken stad Rijmerswaal. Kosten 750.000 euro, maar van de plannen voor de toeristische trekpleister blijft maar weinig over. En nu is Amerika een beetje bijgekomen inmiddels van het WK voetbal. We nemen zo meteen een kijkje in het leven van onze Zeeuw in het buitenland. Ineke vanuit Illinois. 6 minuten over 4. Goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Met het nieuws van vandaag en muziek van Julian Lennon.

0: and Too Late for Goodbyes. Grote zorgen vorige week bij de gebruikers van de speciale stallen van de stichting Huifbedrijden in Veren. De gebouwen die waar voornamelijk mensen met een lichamelijke handicap liggend kunnen paardrijden, die zouden niet met de juiste vergunningen zijn gebouwd. En dus moesten ze weg. Tenminste, wethouder John de Jonge, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U heeft goed nieuws voor de stichting.
1: Ja, dat heb ik zeker. Want ik vind het heel jammer dat deze onrust is ontstaan, want dat is niet nodig. Kijk, er is inderdaad een discussie ontstaan over de vraag of die pannen er al dan niet legaal staan. Maar we hebben als college duidelijk uitgesproken dat de stichting gebruik kan blijven maken van deze panden. Omdat wij het maatschappelijk belang natuurlijk van die stichting gewoon heel hoog achten. En we hebben de stichting er vorige week over geïnformeerd.
0: Ja, alleen als eerder de gebouwen niet voldoen aan die vergunning, waar mogen ze dan nu toch blijven staan?
1: Nou, er is een verzoek gedaan op handhaving door een andere partij inderdaad. In de zin van gemeente, als de panden illegaal worden gebruikt, zorg dan dat de gebruiker eruit moet. Dat is een hele ingewikkelde juridische discussie, zal ik nu al te veel mee lastigvallen. Maar wij hebben als gemeentebestuur gezegd, ja, het belang van het gebruik door deze stichting is zo groot dat wij niet gaan handhaven, of met andere woorden gezegd, zolang de stichting deze panden nodig heeft, kunnen zij die blijven gebruiken, los van de formele status.
0: U zegt dan net, het is jammer, u betreurt dat die onrust er is ontstaan, maar die is toch wel een beetje zelf veroorzaakt door niet meteen te zeggen van het is oké, we maken hier geen punt van.
1: Nou ja, kijk, die vraag is ons niet gesteld door de stichting of wij er een punt van zouden maken, maar we hebben zelf aangegeven als college op dat handhavingsverzoek van wij vinden de stichting dermate van belang dat wij ze niet heel kort door de bocht gezegd uit die panden gaan zetten. Sterker nog, ze mogen gewoon die panden wat ons betreft blijven gebruiken.
0: Ja, maar bent u dan niet bang dat nu andere organisaties aan de deur kloppen en zeggen ja, maar de gemeente die gaat nu met twee maten meten?
1: Nee, dat is geen twee maten. Kijk, op het moment dat er bij ons een handhavingsverzoek binnenkomt als gemeente, dan zijn we in beginsel verplicht om daar invulling op te geven. Alleen er zijn uitzonderingsgronden. En een van die uitzonderingsgronden is als wij gewoon vinden dat het maatschappelijk belang, en dat vinden wij in dit geval, het vraagt om het huidige gebruik te blijven toestaan.
0: Ja. Er is contact al geweest met de stichting om dat goede nieuws te vertellen, begrijp ik?
1: Nou, we hebben ze vorige week daar schriftelijk over geïnformeerd. Dus ze zijn door ons schriftelijk op de hoogte gesteld. Wij hebben afgelopen vorige week dinsdag ook een besluit genomen in het college. Dus een heel officieel besluit. Is dat inderdaad de stichting dit mag blijven gebruiken. Dus ik vind het heel jammer dat deze onrust is ontstaan. Want die hadden we juist geprobeerd te voorkomen. Want we begrijpen ook het belang. We gebruiken ook het belang van de gebruikers. Want dat zijn vaak best hele kwetsbare mensen. Dus ik hoop hiermee inderdaad deze onrust weg te kunnen nemen door deze, wat mij betreft, helder uitspraak.
0: Ja, want als het aan jullie ligt, als het aan de gemeente ligt, dan kunnen ze dus gewoon dat gebouw blijven gebruiken.
1: Absoluut.
0: Oké, okay, ja. Duidelijk. Wethouder John de Jonge, dank eventjes voor die toelichting.
1: Heel graag gedaan. I've been out.

0: over vier geweest. En Sjoe Gennaert, daar gaan we voor naar het weer. Sjoe, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel.
0: Op een prachtige zomerse dag, hè?
1: Zeker, veel zon. Een paar wolkenvelden die er zijn verschenen aan de lucht de laatste uren. Het is vooral wat hoge bewolking. Maar het trekt ook weer naar het noorden weg. Dus er zit een mooie avond aan te komen. En de temperaturen morgen, er zijn natuurlijk 27 tot 29 graden. Lokaal 30, vooral in Zuid-Beveland en ook in Zuid-Vlaanderen. Aan de andere kant, er is wat zeewind geweest. Er is er nog uiteraard met 25 graden in Domburg. Ook 25 graden in Kampeland. Wat koelt via het Veerse Gat uiteraard. Maar goed, het blijft al behoorlijk warm vanavond. Want de aanvoer van in principe nog iets warmere lucht is op gang gekomen. Dus het blijft behoorlijk hangen. Ook maar een zwak windje vanavond. En vannacht is het dan een minimumtemperatuur. Zo van 16 graden wellicht in West-Vlaanderen kan vrij goed afkoelen. Tot wellicht 20 graden aan zee. En de afkoeling wordt ook een beetje geholpen door de droge grond. Dat helpt daarbij ook een beetje. En het is ook helder met weinig wind. En dan beginnen we morgen met een zwakke tot matige zuidoostwind. Maar dat duurt niet lang. De wind wordt snel zwak en veranderlijk. Maar evengoed zal de temperatuur zeer snel oplopen. Het wordt snel 30 graden. En in de middag heb je een maximumtemperatuur tussen de 31 en 34 graden. Dat is toch allemaal vrij serieus. Daarbij is de lucht landinwaarts overigens wel vrij droog. Dus echt benauwd wordt het niet. Maar toch, het is vooral warm. En aan zee komt er dan een vrij vlot een zeewindje. Dus aan het strand is er een duidelijke verkoeling morgen.
0: Morgen wel de warmste dag van de week, hè?
1: Dat is zeker zo, ja. Het hoge drukgebied boven Duitsland trekt langzaam weg naar het oosten. Dat vliegt dus de grip op ons weer, maar niet morgen dus. Wel een beetje donderdag, want dan komt er een lage drukgebiedje vanaf Engeland naar de Noordzee. En die combinatie maakt dan een west- tot zuidwestenwind in eerste instantie. Later een west- tot noordwestenwind. Dat betekent dat er 's ochtends al wat relatieve koelte is. De maximumtemperatuur is donderdag nog wel 23 tot lokaal 30 graden. Maar later op de dag neemt de wind wat toe. En dan zal er ook meer koelte in het binnenland komen. Dus een vrij mooie dag, maar duidelijk minder dan morgen. Dat geeft allemaal niet natuurlijk. En vanaf vrijdag hebben we dan een noorden tot noordoostenwind met toch vrij mooi weer, denk ik. Vrijdag kan er iets meer bewolking zijn, met wellicht een enkele lokale bui. Maar de meeste plaatsen blijven droog. En droog zal het waarschijnlijk sowieso in het weekend zijn. Met vrij veel zonderlandtemperaturen, zo tussen de 23 en 27 graden 's middags.
0: Oké, Sjoe Gennaert, dankjewel. Op de weg eens kijken met vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 7 kilometer. Door werkzaamheden sta je daar bijna een half uur stil. De rechterrijstrook die is daar dicht. Andere kant op van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum 5 kilometer. Iets meer dan 10 minuten daar. Vanwege die werkzaamheden op de A16 sta je ook stil op de A17. Dat is van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 4 kilometer, daar bijna 25 minuten. Hou er dus rekening ook met vertraging.

0: Elton John en Dua Lipa aan Cold Heart. Kijk eerst naar het nieuws dat opvalt buiten onze provincie en buiten de landsgrenzen ook. Onder andere Spanje, waar deze dagen toch cruciaal zijn in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Maar eerst naar het zuiden van Japan. Daar zijn ze getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op een eiland daar is op sommige plekken de stroom uitgevallen en er is ook brand uitgebroken. Een van de zwaarste aardbevingen die Japan de afgelopen jaren heeft getroffen is het, zegt deze correspondent van de NOS.
1: Dat betekent dat mensen niet meer konden blijven staan en dat gebouwen, wegen en infrastructuur zware schade kunnen oplopen. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe groot de schade precies is en of er slachtoffers zijn. Maar de Japanse autoriteiten waarschuwen wel dat er krachtige naschokken blijven volgen. Er zijn er inmiddels al meer dan 10 geweest. Japan is in principe goed voorbereid op aardbevingen, maar tegen een aardbeving van deze kracht kun je natuurlijk maar beperkt beschermen.
0: De Japanse premier zegt dat er gewonden zijn, maar om hoeveel mensen het gaat en hoe ernstig die verwondingen zijn, dat is niet duidelijk. Treinen zijn er stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied in Japan zijn geannuleerd. In Spanje is het spannend rondom de bestrijding van de natuurbranden in het land, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De woede rond de hoofdstad Madrid al dagenlang brandde en de weersomstandigheden die worden steeds lastiger.
2: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer en de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
0: Er zijn meer dan 3000 brandweerlieden in Spanje ingezet om de branden te bestrijden. En voetbalnieuws dan nog. Het Franse voetbalteam heeft een nieuwe bondscoach. Zinedine Zidane volgt Didier Deschamps op. Het is pas zijn tweede baan als trainer. Hiervoor was hij tot 2021 werkzaam bij Real Madrid, zegt deze voetbalcommentator.
3: 3 keer won hij daar de Champions League en 2 keer het kampioenschap van Spanje. Frankrijk uiteindelijk 4e op het afgelopen wereldkampioenschap en dat viel met alle kwaliteit op het veld natuurlijk tegen. Er valt voor Zinedine Zidane, die een droom ziet uitkomen naar eigen zeggen, heel veel te winnen op het EK in Engeland over 2 jaar.
0: Nou, en dan nog het WK, want hij heeft een contract getekend tot 2030 bij de Franse ploeg. Als nieuws van buiten onze provincie. Zometeen terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Stefan Daanen, die praat je bij. En muziek voor Kopleeuwen nu op de radio. Higher Power.

0: Irma Franklin en Peace of My Heart. Het is 16:30. Omroep Zeeland met zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. En we reizen af naar Amerika, want onze Zeeuw in het buitenland is weer terug van vakantie vanuit Californië. Weer terug in haar eigen staat in de buurt van Illinois. Ineke, spreken we zometeen na 16:30.
1: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
5: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Op een schip op de Westerschelde ter hoogte van Rittem is vanmiddag een bemanningslid om het leven gekomen. De kustwacht werd gealarmeerd voor een medische noodsituatie. Met behulp van een helikopter werd een verpleegkundige op het schip gezet, meldt HV Zeeland. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Ondanks de lichte neerslag van afgelopen week en de gebruikelijke temperatuur voor eind juli is het alleen maar droger geworden in Zeeland. Dat schrijft Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Het tekort ligt ver boven het gemiddelde voor deze periode van het jaar. En ook zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen in het land laag. De kwaliteit van het water wordt ook slechter, wat kan leiden tot blauwalg en vissterfte. In Krabbedijken heeft vanmiddag een stuk dijk in brand gestaan. De brandweer heeft een vuurzweep gebruikt om die brand op de Lapdijk te bestrijden. Dat is een soort zwabber waarmee vonken en kleine vlammen worden gedoofd. In combinatie met een hoge drukstraal was het vuur snel onder controle. Van de plannen van de gemeente Tolen om de verdronken stad Rijmerswaal zichtbaar te maken is nog weinig terechtgekomen. De contouren van de stad moesten zichtbaar worden gemaakt en ook moest er een bezoekerscentrum komen. Zo'n €750.000 is al uitgegeven en dat is zonde, vindt raadslid Jan Hesself van Pro Tolen.
8: Ik vind het jammer dat het er niet komt, want ik vond het een mooi plan. Wat zeker ook toerisme had aangetrokken. Maar ja, goed, het geld is gewoon in het water gevallen. En dat is jammer, dat is echt jammer.
7: De gemeente noemt het project geen mislukking en zegt dat er sommige dingen wel zijn gelukt, zoals een informatiepunt bij de Oesterdam en een tentoonstelling in het oude stadhuis van Tolen. Het weer in Zeeland. Overwegend zonnig. Bij een matige zuidwestenwind is het aan zee 26 graden, meer richting het binnenland 30 graden. En vanavond blijft het lang warm. Uiteindelijk koelt het af tot 16 tot 20 graden. Morgen 29 tot 34 graden, donderdag minder warm. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Op de A16 sta je stil door wegwerkzaamheden. Bijna 20 minuten vertraging. Het is in de richting van Rotterdam vanaf Breda voor de Moerdijkbrug. 8 kilometer. Rechte rijstrook die is daar ook afgesloten. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda voor de afrit Dordrecht Centrum. 7 kilometer, daar iets meer dan 5 minuten. En je hebt ook last van die werkzaamheden op de A16 als je op de A17 rijdt. Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer, daar bijna een half uur vertraging.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Alex Warren en Fever Dream. Ze is in 1987 voor de liefde naar Amerika vertrokken. Het land waar haar man vandaan komt. En we gaan eens een kijkje nemen in het leven van onze ziel in het buitenland. Ineke vanuit Illinois, good morning, hello.
1: Ja, inderdaad, goedemiddag allemaal.
0: Je bent weer terug, ik ben weer thuis.
1: Ja, ik ben weer thuis, inderdaad. Ja, het is weer even wennen natuurlijk, maar...
0: Ja.
1: Maar ja, zo is dat.
0: Je bent er weer. Familiebezoek in Californië gehad. En dan ga je na een tijdje weer terug. Stap je in het vliegtuig deze keer. En daar kwam je in een interessante situatie terecht, hè?
1: Ja, dat was inderdaad bijzonder interessant. Want omdat ik wat laat de terugreis boekte... dan heb je meestal ook niet de eerste keuze in vliegtuigstoelen.
0: Nee.
1: Dus ik zat in het midden. Ik zat in daar heb je drie stoelen en ik zat dan in het midden. Dus op een gegeven moment komen de mensen van de stoelen aan... die aan links en aan de linker en rechterkant zitten. Dus ik zeg natuurlijk van... oh nee, ik ga wel ergens anders zitten...
0: Ja.
1: En die vrouw die zegt tegen mij, ik zit al 62 jaar lang naast deze man. Ik vind het fijn dat jij in het midden zit.
0: Okay.
1: Dus ik denk, oh, dat wordt interessant. Hè? Maar wat bleek nou ook dat helaas voor deze mevrouw, die was hardhorend.
0: Aha.
1: En omdat ik in het midden zat, als haar man dus iets zei, dan moest ik dat dus weer aan haar doorgeven. Dus het was een hele boeiende, interessante situatie. En ook van dat zij had gezegd van nou, ik wil graag dit boek uit de tas hebben. En dan gaf hij dat aan mij. En dan was dat helaas het verkeerde boek. Dus dan moest dat weer terug. En
0: het was een soort doorgeefluik. Wat leuk.
1: Ja. Het was heel boeiend. Maar enfin, het was fijn om die mensen te kunnen helpen. Maar ja, dat was zeker een eerste keer dat ik zoiets meemaakte. Ja, dat zeker,
0: nou,
1: zeker.
0: Gelukkig is dat allemaal goed afgelopen. En die mensen zijn nog samen, hè?
1: Ja. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want die moesten nog door naar Philadelphia.
0: Oh.
1: En er was dus toch wel een beetje paniek. Omdat... het vliegtuig uit Californië vertrok al te laat.
0: Ach.
1: En dat was ook een hele heisa. Maar ja, goed.
0: Nee.
1: Ik hoop het.
0: Nou, laten we het hopen inderdaad voor hun. We duimen met ze mee. Daarnaast ben jij onderdeel van de Internationale Vrouwenclub. Daar in de omgeving. Het volgende seizoen, dat staat weer voor de deur.
1: Ja, leuk. Ja. Dus ik stelde ook voor op vrijdag van... wat denken jullie van dit en van dat? En toen had ik ondertussen ook gesproken met iemand... die net een cursus op het internet had gedaan van AI.
0: Okay.
1: AI. En ik zei, joh, kun je daar ook niet eens een verhaaltje over doen? Want ja, dan gaan natuurlijk ook de nodige... verhalen, die doen de ronde. Mm. En ik denk van het is misschien toch wel eens leuk dat iemand daar wat over zegt. Dus dat is leuk. En een Griekse avond, iemand die is de rivier, de Mississippi, naar het zuiden langs één kant, toen terug naar het noorden langs de andere kant. Dus die hebt natuurlijk ook weer de nodige verhalen te vertellen van wat of ze gezien hebben, bezocht en gedaan. Dus ja, zo raakt het
0: ideeën,
1: vol.
0: Toch? Voor het nieuwe seizoen. Leuk.
1: Leuke dingen. Ja, precies. Ja. Precies. Dus ja.
0: En dat WK, dus zijn dat inmiddels alweer vergeten met z'n allen? Iedereen is bijgekomen in Amerika?
1: Nou, ik sta er eigenlijk verbaasd over dat je dus, zoals bijvoorbeeld op YouTube, dat je daar nog zoveel verhalen over terug kan vinden. En mijn man die zei ook van nu is het interessant dat nu de Argentijnse kant een beetje aan het woord komt. Van maar ze hebben dit tegen ons gezegd en daar waren we boos over. En nou lees ik weer over die rode kaart van Zwitserland, dat eigenlijk niet gegeven had moeten worden. Dus
0: wordt al lang over nagepraat toch wel, hè?
1: Toch wel, hè?
0: Ja,
1: dat vind ik ook. En dan, als je dan ook leest over die handtekeningactie om Argentinië dus eigenlijk min of meer eruit te krijgen. 23 miljoen mensen.
0: Ja, joh. Dat is ook heel interessant.
1: Is dat ook allemaal waar? Ik weet het ook niet, hoor. Maar dan denk ik, dat is toch wel een heleboel.
0: Absoluut. We volgen het allemaal. Dat doe jij namens ons dan in Amerika,
1: tuurlijk,
0: als een van onze zielen in het buitenland in Amerika. Ineke vanuit Illinois, dankjewel. Geniet van de week en tot de volgende maar weer.
1: Ja, tot de volgende keer. Dag Zeeland, groetjes.
0: Dag Ineke, tot volgende week. Doei.
1: Ja.

Het is om op Zeeland 4:15. Zometeen om 17:30 een nieuwe editie van Zegt u het maar. Dagelijks één onderwerp uit het nieuws waar we over in gesprek gaan. Ja, de nieuwste stikstofplannen van het kabinet, dat is onderwerp van gesprek vandaag. Want die zorgen opnieuw voor veel onrust onder boeren. Langs de A58 bij Capelle heb je ze misschien al gezien. 20 omgekeerde Nederlandse vlaggen die daar zijn geplaatst. Want die boeren vrezen dat hun bedrijf onredabel wordt gemaakt door die nieuwe regels. Het kabinet zegt juist dat die maatregelen nodig zijn om Nederland van het stikstof te halen. En ja, dan kunnen er weer vergunningen worden verleend voor onder meer bouw van nieuwe woningen. De stelling waar je op kunt reageren via ons WhatsApp-kanaal is: boeren moeten stoppen met protesteren. De woningbouw die gaat nu voor. 25% is het daarmee eens, 75% maar liefst is het oneens met die stelling. Maar jouw mening die is uiteraard welkom. Alvast via het WhatsApp-kanaal en om 17:30 praten we erover verder over dat onderwerp in Zegt u het maar. En nu hoor je Sienna Spyro.

0: Tiana Spyro en Material Lover bij Omroep Zeeland. Een prestigeproject was het. De verdronken stad Rijmerswaal weer zichtbaar maken met een museum, een informatiecentrum en de contouren van de oude stad die uit het water zouden moeten herrijzen. Maar na jaren van onderzoeken, subsidies, gesprekken is er weinig terecht van gekomen. En ondertussen is er wel €750.000 uitgegeven. Verslaggever Michael Komas, die spreekt daarover met Pieter Heijboer. Hij is hoofdredacteur van de lokale krant De Eendrachtbode. En hij legt uit hoe het originele plan eruit zag.
1: Nou, er is in 2020 is er een architectenbureau ingeschakeld uit Bergen op Zoom om dat in kaart te brengen. Er zijn mensen geïnterviewd, mensen bij elkaar gebracht. En er waren plannen om de stad weer levendig te maken. Bijvoorbeeld door getijdenbakken te plaatsen in de contouren van de stad. Verder waren ook plannen voor aanlegstijgers aan beide zijden van het water. Dus ook aan de zoete kant, het Zoommeer. Verder werd gedacht aan een vismigratiesluis, noem ik het maar even. En zo waren er nog wel meer plannen. Bijvoorbeeld om, denk ik, hier heel dicht bij het water een wat groter informatiepunt in te richten. Ja. Dit is er al een voorschot op.
2: Maar het is er allemaal niet gekomen, hè? Wat is er nou precies gebeurd waarom dit allemaal niet is gekomen?
1: Dat komt in belangrijke mate door Rijkswaterstaat. Die beheert dit gebied en die heeft ook natuurverplichtingen. Verplichtingen om bijvoorbeeld de vogelstand op peil te houden. En daarvan heeft Rijkswaterstaat al jaren geleden gezegd dat het niet zo goed gaat met de vogelstand. En dat ze daardoor weinig ruimte ziet om in dit gebied veel meer ontwikkeling te doen. En dat is slecht nieuws, denk ik, voor de plannen die zijn gemaakt om de verdronken stad van Rijmerswaal weer zichtbaar te maken.
2: Maar dan wist toch eigenlijk de gemeente al vanaf het begin dat het eigenlijk niet heel kansrijk was?
1: Ja, vanaf het begin, dat kan ik niet duiden. Ik weet wel dat er in 2023 bij een bijeenkomst is gezegd door Rijkswaterstaat mooie plannen, maar wij zien eigenlijk geen mogelijkheden. Wij behalen onze natuurdoelen niet. Dus het was al geruime tijd, laat ik het zo zeggen, informeel bekend. In schriftelijke vragen die Jan Hessel van ProTole heeft gesteld, heeft het college geantwoord dat ze pas sinds maart formeel wist dat er eigenlijk niet zoveel mogelijk was. Ja.
2: Wat betekent dat nou voor de gemeente dat ze toch hebben doorgezet?
1: Op dit moment kan de gemeente best een stootje hebben. Maar je kan je de vraag stellen, is dit goed besteed gemeenschapsgeld? Het gaat om best wel flinke bedragen. Aanvankelijk heeft de gemeente natuurlijk dit doel voor ogen gehad. En daarvoor Europese subsidies aangetrokken. Er zijn allerlei bijeenkomsten georganiseerd. Dat

0: Deskundig is er dus voor het eerst door Rijkswaterstaat, zover mij bekend, gezegd, nou ja, we zien het niet gebeuren. Neem niet weg dat op zichzelf best mooi allemaal had geweest. Ja. Toerisme is natuurlijk ook voor Tonen een steeds belangrijkere bron van de inkomsten. Voor de ondernemers en ook voor de gemeente. Ja. Alleen, ja, het vergt soms misschien wat moed ook om je plannen bij te stellen.
1: De gemeente Tonen die herkent ze dan niet in het beeld dat het project is mislukt. Volgens de gemeente zijn inmiddels al verschillende onderdelen gerealiseerd. Waaronder het informatiepunt verdronken dorpen bij de Oesterdam. En de tentoonstelling over Rijmerswaal en het oude stadhuis van Tonen.

0: Meer daarover hoor je zo meteen na vijven in Zeeland komt thuis. En zeker 2000 woningen in Zeeland. En vermoedelijk veel meer zijn geïsoleerd met giftig schuim. Hoe dat precies in elkaar zit en een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Je hoort het zo meteen hier na 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis weer met Golden eSIM.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneasin.com.
11: Red slim met Golden eSIM. Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
11: Omroep Zeeland.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, 5 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A16 sta je stil, dat is Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 7 kilometer, 20 minuten vertraging. Het komt door wegwerkzaamheden en de rechterrijstrook die is daar dicht. Op de A17, daar is een ongeluk gebeurd. Van Roosendaal naar Dordrecht moet je rekening houden met veel vertraging. De weg is daar dicht, dat is tussen Moerdijkhavens en Moerdijk.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
8: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
8: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
17: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort en Moor, Pagotweg 2F, Middelburg.
18: Als je Vodafone Mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.
19: Elke

Simply Red en Holding Back the Years hier bij Omroep Zeeland. De verdachte van het dodelijke ongeluk bij Ter Hole blijft nog zeker 60 dagen langer vastzitten.

0: sparen.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
5: Een grote brand vanochtend in een paardenstal in Aardenburg. Wat er gebeurd is, dat vertelt de brandweer zo. In Zeeland komt thuis. Zeker 2000 woningen in Zeeland en vermoedelijk nog veel meer zijn geïsoleerd met giftig UF-schuim. En de verdachte van het dodelijke ongeval bij Ter Holen blijft nog 60 dagen langer vastzitten. Zometeen meer daarover in Zeeland komt thuis. 5 minuten over 5. Een hele goede middag. Tenminste 2000 woningen in Zeeland zijn geïsoleerd met UF-schuim. Blijkt uit onderzoek van Omroep Zeeland. Begin dit jaar kwam UF-schuim in opspraak door een reportage van Zembla. Ze toonde aan dat UF-schuim hoge waardes van formaldehydegas in de huiskamer brengt. En dat is een gas dat op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen staat. Justin Philipsen die heeft deze zaak gevolgd. Justin, UF-schuim, is dat iets wat we serieus moeten nemen?
6: Ja, zeker weten. UF-schuim is goedkoop isolatiemateriaal dat voornamelijk tussen spouwmuren wordt gespoten. En dat gebeurde dan voornamelijk in de jaren 70 en 80. Maar nu komen we erachter dat er nogal wat gezondheidsrisico's aankleven. Kijk, op het moment dat UF-schuim uithardt, lekt het formaldehydegas. En dat is dus een gas dat op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen staat. Adem je dat in, dan kun je hoofdpijn krijgen of brandende ogen of kun je last van duizeligheid krijgen. En als je er jarenlang aan wordt blootgesteld, heb je zelfs een grotere kans op neus- en keelholtekanker.
5: Ja, en dit isolatiemateriaal waar we het over hebben, dat zit dus tussen de muren van 2000 Zeeuwse woningen.
6: Ja, en waarschijnlijk nog veel meer. We hebben contact gehad met een heleboel woningcorporaties en daar is dan aan gevraagd welke huizen zijn geïsoleerd met UF-schuim en wat daar dan aan gedaan wordt. Nou, en bij Zeeland gaat het over 196 huizen, verdeeld over Schouwduiveland en Walcheren. En bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gaat het om 1/3 van alle huizen die zij bezitten. En dat komt neer op 2000 woningen. Maar wat opvalt is dat een aantal woningcorporaties helemaal niet in kaart brengt welke huizen dan UF-schuim bevat.
5: Ja, en dan gaat het om Klavis, Stadlander en Woongoed Middelburg. Waarom doen ze dat niet?
6: Nou, ze zeggen dat ze hebben van hun huurders geen klachten gehad. Maar de vraag is natuurlijk of die huurders klachten kunnen linken aan isolatiemateriaal, ofwel UF-schuim. En wat ook veel werd gezegd is dat die woningcorporaties jaren geleden al zijn gestopt met het aanbrengen van UF-schuim. Een woordvoerder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zei bijvoorbeeld dat het 2 jaar is geleden dat het is toegepast en stelde dat het gas na 1 of 2 weken stopt met lekken. Dus met andere woorden, na 2 weken is het niet meer gevaarlijk. Maar dat is simpelweg niet waar. Als UF-schuim goed wordt aangebracht, stopt het gas met lekken, maar dan zweeft er nog steeds formaldehyde rond in je huiskamer. En als UF-schuim verkeerd wordt aangebracht, oud wordt, beschadigd raakt of verpulvert, ja, dan kan het dus ook weer gaan lekken.
5: Justin, hoe kwalijk is het dat wij niet weten waar dat UF-schuim zit?
6: Nou, werknemersorganisatie FNV trekt aan de bel. Zij maken zich grote zorgen voor werknemers in de bouw en bewoners die nu eigenlijk niet weten waar ze aan toe zijn. Mensen kunnen nu onverwachts in aanraking komen met het schuim. Als jij bijvoorbeeld een muurtje wil slopen voor een betere doorgang naar de keuken, dan weet je dus eigenlijk niet of je met UF-schuim in aanraking komt of dat je dat inademt. Dus FNV wil dat de woningcorporaties een inventarisatie maken.
5: Ja, wat is de conclusie?
6: Ja, je kunt je afvragen of hier in Zeeland de alarmbellen wel genoeg zijn afgegaan. Want het zit zo, door het hele land lees je berichten over mensen die ziek zijn. subsidie voor UF-schuim wordt stopgezet. In Gelderland hebben alle corporaties wel in beeld waar hun UF-schuim zit. Ja, en in Zeeland dus niet. En de corporaties die wel weten waar het zit, hebben de bewoners niet tot nauwelijks gewaarschuwd. En daarnaast viel mij ook op dat tijdens dit onderzoek dat het heel lang duurde voordat ik antwoord kreeg op vragen. Soms duurde dat langer dan een maand. En dan waren ze ook nog eens onvolledig of onjuist. En ze wijzen ook allemaal naar elkaar. Maar tegelijkertijd wordt door niemand actie ondernomen. Dus voor nu zijn het 2000 huizen, maar waarschijnlijk nog veel meer. En herken jij je in dit verhaal of ervaar jij ook klachten van UF-schuim? Dan komt Omroep Zeeland graag met je in contact. Dus laat het weten via nieuws@omroepzeeland.nl.
5: Kun je daarop reageren? Dus inderdaad, als jij klachten ervaart van UF-schuim, nieuws@omroepzeeland.nl. Jesse Philipsen, dankjewel. Omroep Zeeland. De 20-jarige man die wordt verdacht van het veroorzaken van het dodelijke ongeluk bij Terholen vorige maand blijft langer vastzitten, heeft de rechtbank in Breda bepaald. De man die zit al sinds het ongeluk vast. Zijn voorlopige hechtenis werd eerder al met 30 dagen verlengd en nu met nog 60 dagen. Het OM verdenkt de man van het veroorzaken van het ongeluk met de dood en zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Bij het ongeluk half juni kwamen 3 basisschoolleerlingen en de directeur van basisschool De Waranda uit de Axel om het leven. Andere kinderen die raakten gewond, waarvan 3 ernstig. Meester Kamermans, voor arrest dus nog een keer verlengd. Heeft het Openbaar Ministerie ook gezegd waarom?
0: Nee, daar zijn ze heel erg terughoudend mee. Maar dat het weer opnieuw is verlengd, ja, dat zegt wel iets. Dat zegt in ieder geval dat de verdenking heel sterk is. Ja, dat hij schuldig is aan het veroorzaken van dit hele heftige ongeluk. In eerste instantie is het dus met 2 weken verlengd zijn voor arrest. Toen met 1 maand en nu weer met 2 maanden. En dan eind september, dan zal hij voor de eerste keer voor de rechtbank moeten verschijnen. Want dan zit hij 3 maanden vast en dan heb je altijd een eerste pro forma zitting.
5: Ja, 1 maand geleden lagen er nog 2 kinderen in het ziekenhuis die betrokken waren bij dat ongeluk. Is daar al meer over bekend?
0: Ja, we hebben begrepen dat alle kinderen uit het ziekenhuis waren. Maar dat er eentje nu tijdelijk weer in het ziekenhuis is opgenomen. En dat laat wel zien hoe ernstig ook de verwondingen zijn van sommige kinderen.
5: Oké, merci, dankjewel.

0: Billy Joel, Tell Her About It, hier bij Omroep Zeeland. Het is bijna 16:15, we gaan voor het weer naar Sjoe Gernard. Sjoe, bijna 30 graden geworden vandaag, een prachtige zomerse dag. Maar het gaat nog warmer worden, hè?
1: Ja, morgen inderdaad hebben we dan nog een extra warme dag. De wind is eerst zwak tot matig uit het zuidoosten. Dat betekent dat de warmte overal wel zal doordringen, behalve direct bij de waterkant in de wind uiteraard. En snel komen we aan 30 graden toe in de loop van de ochtend al. Dat zul je echt gaan merken. En morgenmiddag krijgen we de maximumtemperaturen tussen de 31 en 34 graden. Maar al vrij snel ontstaat er ook wat zeewind aan de kust. Dus als je een dagje vrij hebt, ga lekker naar het strand of naar de boulevard. Daar is het allemaal best te doen. Maar het is ook daar warm, hoor. Wel is de lucht niet al te vochtig morgen. Vrij droog ook zelf. Dus het zal niet zo warm worden als dat het eind juni was. Maar goed, het is natuurlijk een zeer warme dag. Pas er een beetje mee op in de middag. En er is dus opnieuw veel zon met weinig of geen bewolking morgen.
0: Oké, dat morgen, de komende dagen dan?
1: Ja, dan donderdag dan krijgen we weer een afkoeling. Een beetje tussen aanhalingstekens. Maar dan gaat de wind echt draaien naar zuidwest tot west. Overal heb ik het dan over. De ochtend is landinwaarts misschien nog redelijk warm. Lokaal kan het wellicht 29 of 30 graden worden. Zo rond het middaguur. Maar gaandeweg de middag zal het ook daar wat gaan afkoelen. Voor de rest krijgen we middagtemperaturen donderdag dus. Van 23 graden aan zee. Met windkracht 4 tot 5 wellicht. En zo'n 8 à 29. 20 graden dus in het binnenland of een enkele plek 30 graden. En vrijdag is de situatie weer anders. Dan komt de wind meestal uit het noorden. Dan is er iets meer bewolking met wellicht een enkele bui. Maar ook landinwaarts duidelijk lagere temperaturen.
0: Goed, morgen dus de warmste dag van de week. Sjoe, dankjewel voor dit moment. Kijken op de weg. De ANWB die meldt vertragingen op de A16. Onder andere Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 6 kilometer. 20 minuten vertraging daar. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A17, Roosendaal naar Dordrecht voor Moerdijk is de weg afgesloten. Komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden is het advies. Via de Haringvlietbrug doe je dat. De A59 en de A29. Levert dan ook weer een vertraging op de N285. Klundert richting Breda. Tussen de A17 is dat de aansluiting en Zevenbergen. 2 kilometer, 10 minuten daar optellen bij je reistijd. Een brand heeft vanmorgen vroeg een paardenstal in het buitengebied van Aardenburg verwoest. De bewoners van de naastgelegen woning die werden gewekt door een passerende buurman en wisten de paarden in de stal nog op tijd naar buiten te krijgen. Verslaggever Mark van Dam was ter plaatse en sprak met de bevelvoerend officier van de brandweer.
2: Patrick van der Voorde is de officier van dienst. Meneer van der Voorde, jullie kwamen hier vanmorgen aan. Wat troffen jullie aan?
3: Ja, we troffen hier, zoals je kunt zien, een stal aan die in brand stond. De brand had zich ontwikkeld in het isolatiemateriaal van de dakbedekking. Dat was voor ons moeilijk bij te komen. Dus zoals je kunt zien, het pand is volledig afgebrand helaas.
2: Het was eerst veel rookontwikkeling. Daarna werd de brand ook flink uitslaand. Jullie hebben je gericht op het gecontroleerd af laten branden. Het huis daarnaast te beveiligen.
3: Ja. Correct. Het probleem was hier ook om voldoende bluswater binnen een bepaalde tijd te krijgen. Dus pas als wij voldoende bluswater hadden, konden we ook echt gaan blussen. Het water was net op tijd opgebouwd toen dat brand echt uitslaan werd. Waardoor we de woning hebben kunnen behouden.
2: Geluk bij een ongeluk. De bewoners die waren op tijd naar buiten. Ze hebben ook nog de 3 paarden naar buiten kunnen brengen die hier stonden. Dus wat dat betreft geen gewonden, maar wel aanzienlijke materiële schade.
3: Ja, zeker aanzienlijke materiële schade. Maar gelukkig hebben de bewoners de paarden op tijd buiten gekregen. En zijn ze gewekt door de buurman.
2: Welke korpsen zijn er allemaal geweest hier? Want er waren er nogal wat.
3: Ja, Aardenburg is hier geweest. Sluis, Oostburg. Hoogwerker van de Zuidlandstraat. En nog een waterwagen vanuit Knokke-Heist.
2: Volle bak aan de slag hier?
3: Ja, we zijn hier volle bak aan de slag geweest om de woning te kunnen behouden. En dat is ons gelukt.
2: Oorzaak, ja, het is veel te vroeg, hè? Er is niks over te zeggen.
3: Nee, oorzaak is inderdaad niks over te zeggen.
0: Nee, dat vervolgt dan nog de komende tijd. Mark van Dam hoorde je dus in gesprek met die bevelvoerend officier van de brandweer.

0: Lily Allen en Not Fair. Vanochtend was de start van de 37e editie alweer van de Zeeuwse Fietsvierdaagse. En met zo'n 600 deelnemers belooft het een mooie editie te worden. Maar het wordt wel een warme, want de komende dagen temperaturen van zo'n 30 graden. Morgen zelfs 34 graden plaatselijk. En daarom heeft de organisatie ook extra maatregelen genomen. Een verslag hoor je van Joey Bongers.
1: Ja, de deelnemers staan in de startblokken om van start te gaan bij de Fietsvierdaagse hier bij de pit in Goes. Het deelnemersveld, ik zou zeggen 50 plus ongeveer. Maar er is ook een hele jonge deelnemer en dat is Mert. Hij is 9 jaar en hij gaat samen met zijn opa de komende 4 dagen fietsen. Hoeveel kilometer ga je fietsen?
2: 25.
1: Heb je er zin in om met opa te fietsen?
2: Ja.
3: Ik ben Rinus Klaassen.
1: En u bent hier niet alleen vandaag?
3: Nee, mijn achterkleinzoon is erbij.
1: En u gaat met hem de?
3: 25 kilometer fietsen.
1: Is het niet een beetje ver?
3: Ja, het is te ver, maar die zegt van niet.
1: U gaat het gewoon proberen?
3: Ja, met de gallen, nou.
1: Sjaak de Vuijter, u bent van de organisatie van de Fietsvierdaagse die vandaag van start gaat hier in Goes. Hoeveel deelnemers komen er?
4: Wij hopen op toch wel 600 mensen.
1: 600 mensen die vandaag gaan starten?
4: Die vandaag gaan starten en dan de rest van de dag ook, of de week ook natuurlijk allemaal terugkomen. Hè? Daar gaan we vanuit.
1: Want het is de bedoeling dat je 4 dagen gaat fietsen?
4: Juist, dat is het. Maar we zijn soepel. Als je 3 dagen fietst, dan krijg je toch een medaille ook.
1: Dat is altijd al geweest of is dat nu vanwege het weer?
4: Nee, dat is altijd al geweest. Ja, ja.
1: En als we het over het weer hebben, vandaag tegen de 30, misschien net erboven, de komende dagen ook zo rond die 30 of erboven. Hebben jullie maatregelen genomen?
4: Nou, in ieder geval de maatregel die we zelf hebben genomen is dat wij om 8 uur starten morgen. En de mensen mogen ook een andere route kiezen. Als ze 60 hebben gekozen, mogen ze ook best 40 of 25.
1: Normaal gesproken 60 kilometer, 40 is ook goed. Mensen mogen een klein beetje smokkelen vandaag of de komende dagen.
4: Ja, dat mag. We zijn geen organisatie die stipt aan de regels houdt.
1: En heeft u dan nog een tip voor de deelnemers?
4: Ik zou in ieder geval zeggen, rij rustig, neem voldoende water mee. En neem ook de rustpunten onderweg.
1: Zonnebrand, petje op?
4: Ook dat. Maar dat zie, kijk maar naar de mensen. En gelukkig hebben ze ook bijna allemaal een helm op. Nog niet helaas allemaal, maar dat is ook wel belangrijk. Hè?
5: Ik ben Piet van Beugen en ik woon al heel mijn leven in Goes.
1: Hoe oud bent u als ik vraag mag?
5: Ik ben 85.
1: 85 jaar?
5: Ja, ik ben 85.
1: Hoeveel kilometer staat vandaag op de planning?
5: Van vandaag hebben we 40 kilometer op de planning.
1: Gaat het lukken met die warmte?
5: Jawel, jawel, jawel, jawel. Daar ben ik helemaal niet bang voor.
1: Nee. Wat voor maatregelen heeft u getroffen? Nou, ik zie u heeft een petje op. Heeft u zich vandaag ingesmeerd?
5: Jawel, jawel, ja. Thuis voor de spiegel. Ja, dat wel hoor. Ja, ja, je moet toch wel passen. Hè.
1: Dus u heeft een petje op, ingesmeerd en voldoende drinkwater bij.
5: En ik zal nog een geheim vertellen, ik heb mijn helm in mijn fietstas zitten. Want normaal moet je er natuurlijk ook op zetten, maar ik heb er zo'n gloeiende hekel aan een helm. Dus ik heb hem in mijn fietstas gestopt. Voor het geval dat er commentaar komt, dan kan ik hem altijd opzetten.
1: Ja, tikkeltje eigenwijs?
5: Ja, misschien wel, ja. Ja, ja. Ik denk het wel, ja.
1: Heel veel plezier vandaag.
5: Dat zal wel lukken, dankjewel.
0: Okay, een beetje eigenwijs, maar hij doet dus mee samen met die andere 600 deelnemers aan de Zeeuwse Fietsvierdaagse.

0: Bruno Mars hoorde je en I Just Might. Het is bijna 6:30, zometeen tijd voor een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Misschien heb je wel de 20 omgekeerde Nederlandse vlaggen al gezien op de A58, tenminste daarnaast bij Capelle. Ja, boeren die zijn opnieuw ongerust over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De stelling van vandaag waar je op kunt reageren: boeren die moeten stoppen met protesteren, want de woningbouw gaat nu voor. Het kabinet die zegt juist, die maatregelen zijn nodig om Nederland van het stikstofslot te halen, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer de bouw van nieuwe woningen. Zeer benieuwd naar je mening, die kun je achterlaten zometeen na 6:30. En bellen kun je alvast doen 0118-499-999. Stefan Daanen praat je zo bij. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is exact 6:30. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Daanen. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De 20-jarige man uit de gemeente Hulst die verdacht wordt van het veroorzaken van het dodelijk ongeluk op de N290 bij Terheulen blijft 60 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Bij het ongeluk op 11 juni kwamen 3 leerlingen van groep 8 en de directeur van basisschool De Waranda uit Axel om het leven. Ze waren met een groep op weg naar schoolkamp. Het OM geeft geen toelichting op het verlengen van de voorlopige hechtenis. Op een schip op de Westerschelde ter hoogte van Rittem is vanmiddag een bemanningslid om het leven gekomen. De kustwacht werd gealarmeerd voor een medische noodsituatie. Met behulp van een helikopter werd een verpleegkundige op het schip gezet, meldt de KNRM, die ook betrokken was bij de hulpverlening. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar die hulpactie mocht niet meer baten. Ondanks de lichte neerslag van afgelopen week en de gebruikelijke temperatuur voor eind juli is het alleen maar droger geworden in Zeeland. Dat schrijft Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Het tekort ligt ver boven het gemiddelde voor deze periode van het jaar. En ook zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen in het land laag. De kwaliteit van het water wordt ook slechter, wat kan leiden tot blauwalg en vissterfte. In Krabbedijken heeft vanmiddag een stuk dijk in brand gestaan. De brandweer heeft een vuurzweep gebruikt om die brand op de lapdijk te bestrijden. Dat is een soort zwabber waarmee vonken en kleine vlammen worden gedoofd. In combinatie met een hoge drukstraal was het vuur snel onder controle. Het weer in Zeeland overwegend zonnig. Bij een matige zuidwestenwind is het aan zee 25 graden, meer richting het binnenland 30 graden. Vanavond blijft het lang warm. Uiteindelijk koelt het af tot 16 tot 20 graden. Morgen ook zonnig en warmer dan 31 tot 34 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Stefan, dankjewel. Dus kijk op de weg, daar 2 meldingen. 1 vertraging, dat is de A16, Breda richting Rotterdam, voor de Moerdijkbrug. 6 kilometer, daar bijna 25 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. Een ongeluk is er gebeurd op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor Moerdijk is de weg afgesloten. Omrijden, dat moet je doen via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. Naar verwachting gaat de weg pas in de loop van de nacht weer open.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. Zo, goedemiddag. Het is 6:30 geweest. We gaan zo meteen van start met een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Daarin gaat het over de nieuwste stikstofplannen van het kabinet. Die zorgen opnieuw voor veel onrust onder boeren. Zo heb je misschien al die vlaggen allemaal gezien. 20 omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58. Die boeren die vrezen dat de nieuwe regels hun bedrijf onrendabel maken. Het kabinet zegt juist dat maatregelen nodig zijn om Nederland van het stikstofslot te halen, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer de bouw van nieuwe woningen. Maar moeten de belangen van boeren daarvoor wijken? We gaan daarover praten in, zegt u het maar. De stelling waar je op kunt reageren via ons WhatsApp-kanaal, dat is: boeren moeten stoppen met protesteren. De woningbouw gaat nu voor. Zeer benieuwd naar jouw mening. Hoe denk jij daarover? Laat die mening achter door te bellen 0118 499 999. Hoop ik je zo te spreken in een nieuwe editie van Zegt u het maar.

0: mee.
1: Olivia Dean is Easy to Fall in Love. Goedemiddag, 6:07. Tijd voor een nieuwe editie van Zicht u het maar. Het gaat over de stikstofplannen van het kabinet. Zorgen voor onrust onder boeren. Maar moeten boeren nou niet eens stoppen met protesteren? En gaat de woningbouw nu niet een keer voor? Je mening die is welkom, kun je achterlaten. Je kunt bellen, je kunt appen. Hoor ik heel graag hoe je denkt over dit onderwerp. En zo ook is daar Kees van der Welen vanuit Vlissingen. Kees, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Zegt u het
2: ja,
1: maar.
2: Ja, ik ga van iets anders uit. Het kabinet dan heeft dan misschien plannen voor de stikstofvermindering. Maar als je plannen hebt over woningbouw enzovoort en verkeer en al die dingen meer, dan maak je eerst een plan ruimtelijke ordening. Je verdeelt je gemeente in een aantal gebieden. Mm-hmm. En over elk gebied maak je wetgeving of voornemens van dat kan daar allemaal of niet. En die presenteer je en die worden aangenomen door de gemeenteraad. En ja, zo ga je verder. Ik heb toch het gevoel dat een heleboel gemeentes weinig of niets hebben geordend wat er kan. Dezelfde moeilijkheid zie je met het vestigen van vluchtelingenkampen en het huisvesten van vluchtelingen. Bijna geen één gemeente. En hoeveel hebben we er? 342?
1: Zoiets inderdaad, ja, volgens mij wel. Zoiets,
2: ja. Nou, wie is er nou klaar voor zulke soort dingen? Dat geeft al aan dat de provinciale staten, die hebben weinig druk op de gemeenteraden gezet. Doe eens wat, maak eens heel je gebied, maak dat bestemmingsplanmatig klaar. Ja. Dan weet iedereen, ook die een gewoon particuliere woning wil zetten, kan dat in onze gemeente.
1: Oké, dus daar begint het dan met zo'n beleidsplan?
2: Daar begint het mee. Ja. Je moet als gemeente weten wat je toe wil laten in je gemeente. Mm-hmm. En elke particulier, je moet geen jaar op een bouwvergunning hoeven te wachten. Dat moet binnen 6 weken moet je het weten.
1: Ja, maar zou je dan ook niet zeggen, de boeren moeten gewoon niet meer protesteren, want die woningbouw die moet nu een keer doorgaan.
2: Dat vind ik ook niet, want de boeren er zijn erbij. Dat is ook in het verleden, dat is niet altijd door de boeren, maar ook door windvoerders, want een heleboel ex-ministers. Kijk maar na, dat waren boerenzoons en die had in Wageningen gestudeerd en die daar en die daar. We hebben natuurlijk ook boerderijen gesticht. Ik zou bijna zeggen, dat zijn die waar het vee gehouden wordt, bijvoorbeeld kippen, dat lijken wel flatgebouwen.
1: Die zijn vrij fors soms inderdaad.
2: Ja, daar worden kippen in 3 of 4 etages gehouden. Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Dat kan voor een kip nooit een goed samen zijn met zijn, zeg maar, niet zijn collega's, maar zijn allemaal hennen, maar daar gaat het om.
1: Nee, precies. Maar als we sowieso kijken naar die stikstofplannen van het kabinet, tot 46% minder uitstoot van de landbouw, 50% minder van
2: dat
1: vervoer.
2: Dat allemaal stikstof uitstraalt. Ja. En dan denk ik ook bij mezelf, wat doet Schiphol? Wat doen al die vliegveldjes die we door Nederland hebben? Ook met
1: of Lelystad, wat er aankomt?
2: Ja, ik kijk gewoon ook maar eens naar het vliegveld Midden-Zeeland. Waar zijn al die pretvluchten voor met die toestelletjes zaterdags en zondags?
1: Ja, dus dat moet je ook eigenlijk heroverwegen zetten.
2: Ja, daar moet je ook over denken, ja. Dat geldt net zoveel als het ademen van een koe, hoor.
1: Oké. Duidelijk, dank eventjes om die meningen.
2: Dat soort dingen moeten we allemaal aandacht voor. Ik vind dat er veel te weinig vooruit gekan. Er zitten in de regering weinig schakers die eens 3, 4 zetten vooruit kunnen denken.
1: Oké, okay, zouden ze wel moeten doen, volgens u. Kees van der Welen, dank eventjes om te reageren.
2: Doei.
1: En vanavond, dag. Doei. Wil je ook reageren op deze uitzendingen en heb je mening over dit onderwerp? Laat hem achter eventjes, hoop je zo te spreken. 0118-499-999.

0: lopen op samen met Mo en nog even blijven. Nou, blijf vooral nog eventjes bij Omroep Zeeland. Midden in zicht u maar op deze dinsdagmiddag. Waar het gaat over de boeren, over de stikstof en nog veel meer zaken. Want hoe denk jij daar eigenlijk over? Moeten boeren nou stoppen met protesteren? Gaat die woningbouw nu voor? Of hebben de boeren een punt dat ze nu opnieuw weer Nederlandse vlaggen omgekeerd gaan ophangen? En dat ze toch wel kritisch kijken naar die plannen. Benieuwd naar je mening. Laat die achter door te bellen of te appen. Appen heeft onder andere eens eventjes kijken. Dat heeft Truus gedaan. En Truus die zegt, in de coronatijd vloog er geen vliegtuig. Reden er veel minder auto's en vrachtwagens. En toen was er zowat geen stikstofprobleem. En deden de boeren gewoon hun werk. Dus leg het maar eens uit. En David zegt, stel er zou een stikstofprobleem zijn. Je knipt 1 ton uitstoot aan de linkerkant eraf en plakt hem de rechts weer bij. Hoeveel heb je dan bespaard of gewonnen? Volgens mij niks. De minister die komt er dus openlijk voor uit dat de boeren die voor ons eten zorgen, ja, weg moeten. Dat is de mening van David. David, dank om eventjes te reageren. Gaan we door naar de telefoon naar mevrouw Jansen in Arnhem-Muiden. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe luistert u hiernaar?
1: Ik wilde ook eens even wat kwijt.
0: Ja.
1: Nu komen er zoveel mensen. We komen met steeds meer mensen in Nederland.
0: Ja.
1: En dan moeten boeren allemaal minder. Waar komt straks al ons eten vandaan? En de melk en de yoghurt en de... Dan denk ik wel eens als ik alleen ben, hoe kan dat nou?
0: Ja, dat komt van steeds verder weg dan waarschijnlijk.
1: Ja, maar dat is toch niet nodig? Want de boeren die hebben toch ook de beesten. En dan denk ik wel eens, er komen steeds meer mensen,
0: ja,
1: in Nederland. En we willen allemaal eten. En drinken, ja, ja, onze yoghurt, onze melk en onze chocomel en onze groenten, onze aardappels.
0: Ook
1: waar
0: lekker,
1: komt, ja, dat straks allemaal vandaan?
0: Ja, wat ik zeg van steeds verder weg, maar aan de andere kant, dat kunt u ook zeggen natuurlijk, al die mensen die hier wonen en een woning nodig hebben, ja, we kunnen nu bijna niet bouwen, dus dan moet er iets gebeuren.
1: Ja, maar waarom moeten de boeren dan ervoor zorgen? Waarom moeten de boeren dan weg? Want als we straks dat eten van ons moeten kopen uit buitenland, wat krijgen we dan?
0: Er gebeurt nu al veel natuurlijk, hè, maar dan straks nog meer waarschijnlijk.
1: Ja, ik denk daar wel eens over.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar hoe luistert u sowieso naar die nieuwe stikstofplannen? Ik noemde er net al een paar.
1: Ja.
0: 46% minder uitstoot van de landbouw, dat is nogal wat.
1: Ja, dat weet ik hoor. Dat weet ik. En dat er wat moet gebeuren, weet ik ook. Maar waarom moeten de boeren dat altijd bekopen? Dat bedoel ik.
0: Ja, dus u vindt het oneerlijk voor de boer eigenlijk?
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja. Maar hoe pakken we hem dan aan?
1: Ja, dat is natuurlijk een vraagstuk.
0: Ja, ja. Maar daar hebben we niet het antwoord op, denk ik nu.
1: Nee,
0: helaas.
1: Eigenlijk hebben de regering ook nog geen antwoord op.
0: Nee.
1: Maar die zoeken ook iedere keer dan dit en dan dat. Nee. Maar waarom moeten die boerenmensen die beesten weg? Ik bedoel, maar als wij alles moeten kopen van buitenland, is dat ook zo goed?
0: Nee, dit zit zeker wat in. Maar dank eventjes in ieder geval om te reageren in, zegt u het maar. Mevrouw Jansen, dank voor bellen. Dan zegt u het maar.
1: Goed,
0: en een fijne avond.
1: Goed.
0: Dag.
1: Dank u.
0: Eens even kijken via de app. Stikstof aanpakken is waanzin en mensonterend. Welke beroepsgroep kunnen ervoor schatten dat de helft van je inkomen wordt afgenomen? Er zal niets veranderen door deze onzinnige aanpak. Boer Peter laat dat weten. Eens even kijken wat er nog meer binnenkomt. Eens met deze mevrouw. Intensiever wij boeren, hoe meer ruimte er is voor de natuur. Het zijn niet alleen de boeren, zegt Jan dan weer. Iedereen vliegt maar weer heen en weer naar vakanties, soms meerdere keren per jaar. We moeten al veel en minder vliegreizen gaan doen. Oké, nou ook duidelijk. Dank voor die mening. Door naar Schravenpolder. Meneer Filius, goedemiddag.
2: Goedemiddag, jongeman.
0: Zegt u het maar.
2: Ik ben met al die vorige sprekers eens. Het is allemaal onzin. Want er staan duizenden woningen leeg.
0: Mm-hmm.
2: Het is al jaren zo. In 1964 toen wilden we ook een woning bouwen. En toen was er ook niks. En toen ging er niks over stikstof. Maar toen werd er ook niks gebouwd. Want er was geen grond, er was geen geld. Ik weet niet wat er allemaal was. En ik had wel geld, we hadden wel geld om een huis te kopen en er was geen grond. Dus de boer maar dat ging niet over de boeren, dat ging gewoon over de gemeenschap.
0: Hmm.
2: Want is het tegenwoordig in de regering is dat een rotzootje, vind ik. En met de mensen in de gemeenteraden, die kunnen niet eens horen, dat is toch een rommeltje. Waar moet men naartoe? Naar oorlog, denk ik, oorlog. En ik had mijn binnenlandse oorlog kregen straks. Want de ene slaat de ander dood, en die met messen en die schiet erin dood. En als er wat is, Dan reden ze met een bus erin, dan reden ze maar zijn dood. Dus een heel rotzootje, heel die wereld. En daar is altijd zelfs nog niet mee op, maar dat het een oorlog is, voor de licht over stikstof.
0: Maar heel even terug naar die boeren, meneer Filius. Begrijpt u nu dat zij weer vlaggen ophangen en dat zij zeggen...
2: Ik ben het 100% met die boeren eens, want het is allemaal flauwekul wat ze ophangen. Ik kom allemaal van hoger hand. Ik kom allemaal van de... Hoe heet ze al die... ik kan er niet altijd opkomen. Die Greenpeace en al die dingen. Maar we leven ervan, die Greenpeace. Want ik heb in mijn jonge jaren nooit op de weg kunnen gaan zitten om de boel tegen te houden en te protesteren, want dan moest ik werken. En dan weer meer dan 50 uur in een maand, in een week. Dat was het werken. En nu werken ze ook nog geen halve week.
0: Maar goed, u kunt die boeren begrijpen dus, begrijp ik.
2: Dan ah, ja, dat, ja. Ja, zo moet het zien. Ze hebben veel te veel vrije tijd.
0: Okay.
2: Ik heb ook vrije tijd, maar ik heb wel 42 jaar gewerkt hoor. En meer dan 50 uur in een week hoor.
0: Meneer Filius, dank eventjes om te reageren.
2: Maar dan maken we er een rotzootje van.
0: En nee, dat is duidelijk. Ja.
2: We moeten niet aan mij helpen om een rotzootje te maken, want dat is er al genoeg.
0: Oké. Okay. Dank en een fijne avond.
2: Ja, dat is gelijk.
0: Gaan we naar Vlissingen. Meneer Jaspers, goedemiddag.
3: Ja, ik vind dat ook hele grote onzin, heel dat stikstofbeleid. Als je nou nagaat, we zijn toch in Europa?
0: We zijn in Europa, absoluut.
3: Nou, en waarom moeten wij als enigste zo hoog in gaan leveren voor dat stikstofbeleid wat een paar mensen verzonnen hebben? Kijk, als je aan de Duitse grens woont, dan mogen wij, laten we zeggen, maar 10%, geef maar een voorbeeld, 10% uitstoten. En die Duitsers die mogen 200% uitstoten. Dan moet je dat in heel Europa gelijkstellen. Dat is hetzelfde met belastingen en met alles wat er gebeurt. We lopen met alles voorop in Nederland. En we maken ons eigen land zelf kapot met deze stikstofwaanzin.
0: Maar we hebben het er wel vaker over in zicht. Maar dan is steeds de gemene delen volgens mij bij iedereen. In Europa verschillen er zoveel dingen van elkaar. Hoe kan dat nou als je één Europa bent?
3: Nou, dat zijn we dus niet. Dus daarom van mij mag het morgen opgedoekt wezen.
0: Ja, maar is dat dan de oplossing?
3: Nou, misschien voor onze portemonnee in Nederland wel. Want we zijn een van de hoogste betalers aan belasting in die EU.
0: Er komt ook
3: een klein voorbeeldje even. Euro jackpot.
0: Ja.
3: De loterij.
0: Dus de loterij.
3: De Europa. Nou, win jij in Nederland de hoofdprijs. Dan moet je 38% van dat gewonnen geld, dat moet je inleveren.
0: Ja, die kansspelbelasting, ja.
3: Ja, en in België, Duitsland, maar 2%. Die moet dan over de hek houden in Europa. Dat zijn de Nederlanders.
0: Er komt er ook nog een vraag binnen, die wil ik dan ook nog eventjes aan u voorleggen. Waarom kunnen we dan wel voortdurend recreatiewoningen bouwen, maar dan geen woningen voor andere mensen? Hoe kijkt u daar dan weer naar?
3: Nou, ik kijk er wel, want ik heb dat spulletje daar op Polen gezien. En ik heb een kennis, die heeft ook nog een woning. En die zou die kunnen verhuren. Maar dat mag niet. Wat moet permanent bewoond wezen?
0: Ja, ja.
3: Maar als je nou ineens hebt, dan blijft die woning leegstaan. Terwijl er een toerist komt en die wil pas 3 weken in of 4 weken.
0: Ja.
3: De regels zijn voor Nederlanders veel te hoog. En dat moeten ze eventjes terug gaan draaien.
0: Okay, duidelijk.
3: Dat we even geld.

0: Bruinisse, goedemiddag. Met wie spreek ik?
1: Met Adrie de Ruiter. Goeiedag.
0: Adrie, goeiedag. Zegt u het maar.
1: Mijn benaam is wel vergeten. Met heel die stikstof.
0: Ja.
1: En de coronatijd, toen was het werkverkeer, was niet heel. Vliegverkeer ligt stil.
0: Mm-hmm.
1: De industrie deed minder. En de lucht was heel schoon. De boeren en die koeien, die werden er allemaal. Maar toch was de lucht toen heel schoon. Hoe kan dat nu?
0: Ja, dat is een goede vraag die u stelt. Ja.
1: En dat onderzoek waar dat op gebaseerd is, die norm in Nederland van de stikstof.
0: Mm-hmm.
1: Als er ooit waar zijn koe in de stallen zat en alles meten. Nee, dat is van achter een bureautje met de kokstoof, toch?
0: Ze hebben ze niet in de praktijk gezien, dus ze weten het eigenlijk niet, zegt u.
1: Ik geloof nooit dat dat goed te meten is. Want een koei, als die herkoudt, dan doet een boer, maar er komt geen CO2 bij vrij. Een boer vernoemt dat CO2. Maar dat is van die koei niet, die brengt dat gewoon op.
0: Kunt u ergens begrijpen dat er misschien op plekken in het land dat er minder begrip is dat boeren weer gaan protesteren, dat die vlaggen weer de onderste boven ophangen? Kunt u ergens begrijpen dat mensen er ook wel een keer klaar mee zijn met die protesten?
1: Ja, dat kan ik begrijpen, maar ik snap die boeren ook. Want weet je wat daar is? Dat is nu eens met de visserie en met alles. Die horen hun, de boeren, die horen hun de nek omgedraaid. Er is geen licht aan de horizon. En hij hier als boerenzoon nu miljoenen investeren een bedrijf over te nemen, dan mooi 20, 30 jaar vooruit kunnen kijken.
0: Ja.
1: En dat is dicht, want nu verzinnen ze wat.
0: Mm-hmm.
1: En straks daarna een keer vergunning kregen, dat is gebeurd. Volgens het ministerie prima, en 2 jaar later doen ze een andere norm, en dan neer zit je vergunning weg. Rara, hoe kan dat? Nou, dat is nu je overheid.
0: Waar u dus uw twijfels bij heeft. Dank eventjes om te reageren in, zegt u het maar.
1: Okido.
0: En een fijne avond. Dag. Goed, hier nog een reactie van Jan. Tot slot, die zegt... met onze hedonistische levenswijze wentelen we af op de boerengemeenschap. Zouden we zelf ook eens in de spiegel moeten kijken hoe wij zelf de aarde uitputten met ons verlangen naar optimale luxe en dergelijke? Jan, dank nog voor die reactie. Praat hier ongetwijfeld binnenkort weer over verder. Hierin zegt u het maar. Waar dus de stelling was, boeren moeten stoppen met protesteren. De woningbouw gaat nu voor. 75% is het oneens met die stelling. 25% is het ermee eens. Morgen nieuw onderwerp. Nieuwe zegt u het maar natuurlijk om 6:30.

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, het is 6:03 Omroep Zeeland. Met nog het staartje van de middagspits. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 5 kilometer file. 10 minuten is je vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A17 is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Dat is van Roosendaal naar Dordrecht. Daarom is de weg afgesloten voor Moerdijk. Omrijden kun je doen via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. De hele avond is de weg daar nog afgesloten.
14: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
16: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg. Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: Odido. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
22: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
13: Zeeland. Ja, Rijkswaterstaat gaf het al aan. Toch ging Tolen door met het project van de verdronken stad Rijmerswaal. Van €750.000 maar liefst. Maar nu blijkt van die plannen voor dit toeristische trekpleister maar weinig over. Je hoort er zo meteen meer over. In Zeeland komt thuis. Tim van Dijken die is weer terug na meer dan 3 weken Tour de France. Hij blikt terug op de wielerronde. Doet hij ook zo meteen. De kinderen op de Tolen, daar kregen ze vandaag een graffiti-workshop. En Irma Schout is onze Zeeuw van de dag. Die deelt zo meteen alle tips en tricks. En wat dan wel en niet mag bijvoorbeeld. Zometeen in Zeeland komt thuis. 7 minuten over 6 alweer. Goed dat je luistert. En muziek hoor je van Paul Young.

0: Boy Young, Come Back and Stay, hierbij Omroep Zeeland. Er zo'n 750.000 euro kostte het project om de verdronken stad Rijmerswaal weer zichtbaar te maken. De gemeente Tolen die had grootse plannen hiervoor, met onder meer een bezoekerscentrum, aanlegstijgers, een getijdenbaken, waardoor met dat laag water de contouren van de oude stad dan weer zichtbaar werden. Alleen is daar door strenge natuureisen van Rijkswaterstaat heel weinig van terecht gekomen. Je hoort raadslid Jan Hesselhoff van PvdA Pro Tolen.
1: Ik vind het jammer dat het er niet komt, want ik vond het een mooi plan. Wat zeker ook toerisme had aangetrokken. Zeker ook het soort toerisme wat we willen hebben. Maar het geld is gewoon in het water gevallen. En dat is jammer, dat is echt jammer. Uiteindelijk stond ook de hele Raad van Tolen erachter om het plan uit te werken.
2: Ja. Nou, het geld zou sowieso in het water verdwijnen, maar nu blijft het daar. En we hebben er niks voor gekregen.
1: Nee, dat klopt. We hebben er niks voor gekregen. We hebben natuurlijk een mooi informatiepunt gekregen. En wat bankjes. En er zit nog wat geld in de pot, heb ik begrepen. Dat zou er dan eventueel nog bovenop komen. En de plannen nu zijn, daar wordt de raad bij betrokken, is toegezegd. Maar om er nog een informatiecentrum te maken, een film te maken. En wat getijdenbakken hier tegen de kant aan van de dijk. Om in ieder geval het onderwaterleven nog wat te kunnen laten zien.
2: Ja. Vindt u nou niet zonde dat dit geld allemaal is uitgegeven, ja, en dat er dus uiteindelijk niet is gerealiseerd wat we allemaal hadden gehoopt?
1: Ja, dat is zonde. Dat is gewoon erg jammer. Ja. Omdat ik inderdaad vond dat het een aardig plan was. En of dat nou bedrijfsblindheid is geweest, ik weet het niet. Maar uiteindelijk, als men dan in 2024 zegt, het gaat niet lukken. Dan op dat moment, denk ik, had men even bij elkaar moeten komen van, gaan we nu wel of gaan we nu niet door? Ja. En als het wat eerder al kennelijk al bekend was in 2023, zo van, mogelijk wordt het een mooi plan, maar wordt het problematisch. Ik denk dat op dat moment de aanwezigen, de bestuurders, de verantwoordelijken, ja, toch even elkaar diep in de ogen hadden moeten kijken en zeggen van, wat gaan we nu doen? Gaan we nu door of gaan we nu niet door? En als je doorgaat, ligt er dan ook een garantie. Het gaat natuurlijk wel om gemeenschapsgeld. Ook voor Tolenaren, Tolen zelf kost het ook 250.000 euro.
2: Ja, en dat gaat nu niet naar een leuk speeltuintje bijvoorbeeld?
1: Nee, precies. Ja.
2: Wat moet er nou nog verder gaan komen? Want er staan nu wat infopanelen, maar er zijn nog wel ideeën dat er toch nog wat dingetjes komen. Wat gaat er nog komen of zijn ze mee bezig?
1: Waar men aan het uitwerken is, is een informatiecentrum. Aan de andere kant, waar nu de container staat van de weervisserij. Ja. Nog wat bankjes her en der en een paar getijdenbakken aan deze kant. En een film natuurlijk maken. En ik denk dat de 2 ton die daarvoor nog open staat, dat te weinig is.
2: Ja. Maar durft u als raad nog wel extra geld te geven nu?
1: Nou, dat weet ik niet. Het plan zal voorgelegd worden aan de raad. Dat is toegezegd. Daar komt bij dat dan zal er ongetwijfeld een begroting bij zitten. En een urenbegroting van ambtenaren. Dat zal ik ook nog vragen.
0: En na de zomer dan zal de raad van Tolen opnieuw praten over de plannen, met wellicht een kritische houding, als je het zo hoort van Jan Hesselhoff, raadslid van PvdA Pro Tolen, in gesprek met verslaggever Michael Koomans.

0: Dat is samen met de Emma Heesters alleen met jou. 6:15 geweest voor het weer nog een keertje naar Jules Gernaert. Waar het lekker zomerweer vandaag al was. 30 graden werd het op sommige plekken zelfs. Het gaat nog warmer worden, Jules.
1: Ja, morgen inderdaad hebben we dan nog een extra warme dag. De wind wordt snel zwak en veranderlijk. Maar evengoed zal de temperatuur zeer snel oplopen. Het wordt snel 30 graden. En in de middag heb je een maximumtemperatuur tussen de zo 31 en 34 graden. Dat is toch allemaal vrij serieus. Daarbij is de lucht landinwaarts overigens wel vrij droog. Dus echt benauwd wordt het niet. Maar toch, het is vooral warm. En aan zee komt er dan een vrij vlot een zeewindje. Dus aan het strand is er een duidelijke verkoeling morgen.
0: Morgen wel de warmste dag van de week, hè?
1: Dat is zeker zo, ja. Het hoge drukgebied boven Duitsland trekt langzaam weg naar het oosten. Dat vliegt dus de grip op ons weer, maar niet morgen dus. Wel een beetje donderdag, want dan komt er een lage drukgebiedje vanaf Engeland naar de Noordzee. En die combinatie maakt dan een west- tot zuidwestenwind in eerste instantie. Later een west- tot noordwestenwind. Dat betekent dat er 's ochtends al wat relatieve koelte is. De maximumtemperatuur is donderdag nog wel 23 tot lokaal 30 graden. Maar later op de dag neemt de wind wat toe. En dan zal er ook meer koelte in het binnenland komen. Dus een vrij mooie dag, maar duidelijk minder dan morgen. Dat geeft allemaal niet natuurlijk. En vanaf vrijdag hebben we dan een noorden tot noordoostenwind met toch vrij mooi weer, denk ik. Vrijdag kan er iets meer bewolking zijn, met wellicht een enkele lokale bui. Maar de meeste plaatsen blijven droog. En droog zal het waarschijnlijk sowieso in het weekend zijn. Met vrij veel zon en temperaturen zo tussen de 23 en 27 graden 's middags.
0: Okay, dankjewel, Jules. Morgen dus de warmste dag, hou er rekening mee. En op de weg, daar sta je nog steeds stil op de A17. Dat is Roosendaal richting Dordrecht. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Voor Moerdijk is de weg afgesloten. De weg is daar dicht tot zeker 2:30 vannacht. Omrijden kun je doen via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. De A16 dan nog, Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 3 kilometer, iets meer dan 5 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook die is daar dicht. En de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Dumansdorp 3 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten.

0: Roxette. It must have been love hier bij Omroep Zeeland. Het is zomer en goedemorgen Zeeland, dat is on tour, hè? Want Veerle en Elsa die gaan samen op pad. Geven elkaar elke dag opdrachten in een andere Zeeuwse plaats. En vandaag in Poortvliet. Veerle die wilde hulp van Elsa om in 1 minuut de uitgang van een maaistolhof te vinden. Of dat nou zo'n goed idee was?
1: Links of rechts? Rechts of links? Is Nancy nog in de buurt of is die ondertussen al de was aan het strijken of zo?
2: We gaan naar rechts, ik denk.
1: Oh, hier kunnen we eerst weer links rechts.
2: Ja, daar komen we denk ik
1: vandaan. En we hielden rechts aan. Nee joh, we komen vandaar. Denk aan de zon.
2: Ik ga even kijken of ik die Zeeuwse vlag nog zie. De zon is daar. Oh, dan weet ik ongeveer nu hoe we staan.
1: Zie jij die vlag?
2: Ik weet nog hoe de zon... Ja, ik denk dat dit goed is wat je nu doet.
1: Maar volgens mij gaan we in een bochtje... Oh, oh, zie ik hier het randje. Ik zie het randje van het maïsveld, maar we kunnen er niet uit.
2: Kunnen we niet stiekem door de bosjes terugslaan?
1: Ja, zullen we dat doen? Ja, zullen we dat doen?
2: We gaan dat doen. Kijk je wel heel veel jeuk van de maïs, denk ik.
1: Kortste paadje.
2: Wacht, we gaan heel even gluren. Zou je het zien? Oh nee, we zitten helemaal niet aan de goede kant. Oh, nou, ik ruik poep, ik ruik mest, we staan hier gewoon op het mestland.
1: Onze straf.
2: We lopen hier gewoon in de strand, gouden maïs erin.
1: En kunnen we hier de conclusie trekken dat dit gewoon niet gelukt is?
2: Het is niet, het is niet gelukt, maar ik wil zo nog wel even van Nancy horen.
1: Oké.
2: Okay. Hoe zij vindt.
1: Oké.
2: Okay. Spreken met anderen dat wij
1: Oké, goed.
0: Ja, je had het moeten zien. En dat kan op tv dan. Hè? De Goedemorgen Zeeland on tour, de zomertour. Die zie je op tv elke uur bij Omroep Zeeland. En ook op het YouTube-kanaal uiteraard. Stefan Daanen praat je zo meteen bij. Het laatste Zeeuwse nieuws krijg je. En Tim van Dijk een blik terug op de Tour de France. Allemaal naar Morgan Wallen.

0: Morgen Wallen hoor je en Love Somebody met het verhaal van onze ziel van de dag. Irma Schout is dat de hele dag al, zometeen na 6:30. En Stefan Daanen zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En dat Zeeuwse nieuws vanaf 7 krijg je van Stefan Daanen. Stefan, goedenavond.
7: Goedenavond. De 20-jarige man die verdacht wordt van het veroorzaken van het dodelijk ongeluk op de N290 bij Terholen blijft 60 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Bij het ongeluk op 11 juni botste de autobestuurder uit de gemeente Hulst op een schoolklas die op weg was naar kamp. Drie leerlingen van groep 8 en de directeur van basisschool De Waranda uit Axel kwamen om het leven. Het OM geeft geen toelichting op het verlengen van de voorlopige hechtenis. Op een vrachtschip op de Westerschelde ter hoogte van Rittem is vanmiddag een bemanningslid om het leven gekomen. De kustwacht werd gealarmeerd voor een medische noodsituatie. Met behulp van een helikopter werd een verpleegkundige op het schip gezet. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar die hulpactie mocht niet meer baten. Ondanks de lichte neerslag van afgelopen week en de gebruikelijke temperatuur voor eind juli is het alleen maar droger geworden in Zeeland. Dat schrijft Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Het tekort ligt ver boven het gemiddelde voor deze periode van het jaar. En ook zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen in het land laag. De kwaliteit van het water wordt ook slechter, wat kan leiden tot blauwalg en vissterfte. De organisatie van de fietsvierdaagse heeft maatregelen genomen vanwege de verwachte hitte. Deelnemers mogen morgen eerder starten vanaf 8:00 ochtends in Goes. En ook mogen ze kortere afstanden rijden. De 37e editie van de fietsvierdaagse is vanochtend begonnen. De 600 deelnemers mogen kiezen uit verschillende routes dwars door het Zeeuwse landschap. Het weer in Zeeland. Het blijft warm, de wind gaat iets liggen. Vanavond en vannacht koelt het af tot 16 tot 20 graden. Morgen zonnig en nog warmer. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het 31 tot 34 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Stefan. Met nog steeds die melding op de weg van de ANWB op de A17 Rozenaal richting Dordrecht. Ongeluk gebeurt er met een vrachtwagen. Voor Moerdijk is de weg afgesloten. Omrijden dat doe je via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. De hele avond blijft de weg daar nog afgesloten. Ook een vertraging op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp 5 kilometer. Er is een vertraging iets minder dan 10 minuten.
6: Goedenavond, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort. Omroep Zeeland. New truck, big

0: Marshmallow, Kane Brown en Miles On It. Na meer dan 3 weken van huizen zijn geweest, is Tim van Dijken eindelijk verlost van een circus dat Tour de France heet. De wielrenner uit Collins Plaat die finishte afgelopen weekend in Parijs. En blikt nu van het huis terug samen met de sportverslaggever Jorme Weststraat op zijn eerste ronde van Frankrijk.
1: Lekker vermoeid, maar dan is het fijn om thuis te zijn en dat ik even bij kan komen.
2: Ja, want het was een zware Tour de France. De doelstelling in ieder geval wel gehaald met Remco Evenepoel op het podium. De doelstelling van jouw ploeg. Je hebt veel voor hem en ook voor je andere kopmannen Florian Lippowitz moeten knechten. Is het een beetje de verwachting geweest wat je had verwacht van de Tour de France?
1: Het is echt een hele vette ervaring die ik rijker ben geworden. En ik ben ook trots op hoe ik het heb gedaan en hoe we als ploeg gereden hebben. En het is heel vet dat we tweede zijn geworden in het klassement. En dat we zo goed voor de dag kwamen, zeker nog in de laatste week met Remco in de klimritten.
2: Want ik heb jou ook nog een paar keer op de kop van dat peloton zien sleuren om Remco in een goede positie ook te krijgen. Als hij dan daar op dat podium staat op de Champs-Élysées, dan zijn jullie als ploeg daarbij. Hoe was dat moment?
1: Ja, wij waren niet bij de huldiging van Remco. Wij hadden weer, we moesten weer door naar sponsorverplichtingen en toestanden. Dus dat was iets wat ik wel jammer vond eigenlijk. Maar we hadden daar ook niet over kunnen doen.
2: Nee, maar hoe was het om dan het feest te vieren dat jullie die tweede plek hadden gehaald?
1: Ja, heel, heel, heel mooi. Mijn familie was er ook en mijn tweelingbroer Mick. En Hanna en mijn schoonouders. Dus dat was heel leuk dat hun er ook bij waren. En het was ook lang geleden dat ik Mick weer gezien had. Dus heel mooi moment zo met z'n allen.
2: Jij hebt nu alle drie de grote rondes al een keer gereden. Je hebt de trilogie voltooid. Is dit dan ook, zoals iedereen zegt, de meest indrukwekkende tour van die drie grote rondes?
1: Ja, het is gewoon de belangrijkste grote ronde die er is. En dat merk je wel aan alles. En het is bizar hoeveel publiek erop afkomt. En hoe belangrijk het is voor sponsoren. En wat voor bereik het heeft. Dat is wel iets wat, daar gaat niks boven zo'n Tour de France.
2: Nee, en wat doet dat dan met je als je daar 3 weken lang in dat circus rondrijdt?
1: Dan ben je best wel moe als je daarvan klaar ben. je wordt zo hard geleefd die maand. En daarnaast het presteren en het reizen en alles maakt het een super zware uitdaging.
2: Nu heb je gisteren alweer gereden in Boxmeer. Mag je nu even rusten of staat er alweer snel iets op het programma?
1: Even kijken, ja. Ik deze week nog 2 sowieso. Dus lekker bezig blijven.
0: Ja, Jordi, wielrenner Tim van Dijk in gesprek met sportverslaggever Jorme Weststraten. Ja, wil je Van Dijk nog in actie zien? Dan moet je donderdag naar Wateringen en vrijdag in Heerlen. Daar kun je hem dan nog zien rijden. Some people call me the space cowboy.

0: De Steve Miller Band en de Joker. Smerk kwart voor zeven, Omroep Zeeland, waar in de bibliotheek van Tolen vandaag een Gravity workshop werd georganiseerd. Gravity, zeg ik toch goed, hè? Irma Schout, goede avond.
1: Goedenavond, ja, dat klinkt heel goed.
0: Maar ik hoorde net dat jij thuis stiekem iemand hebt uitgelachen daarom.
1: Ja, dat klopt ook. Ja, inderdaad, die zei ook graffiti.
0: Ja, maar dat zeg ik ook vaak.
1: Ja, precies. Maar ik heb vanmiddag geleerd, het komt vanuit Amerika, vanuit New York, de hip-hop. En het is dus echt Amerikaans.
0: Ja.
1: Dus
0: dan houden we er maar aan, toch?
1: De Gravity Workshop houden.
0: Ja, ja. Precies. Jij als teamleider van de Biep in Tolen en Rijmerswaal was daarbij betrokken. Hoe was het vandaag?
1: Nou, heel leuk. Warm vooral. Maar het was een hele volle workshop. Er waren 15 kinderen.
0: Oh joh.
1: En die hadden er allemaal heel veel zin in. En ondanks de warmte hebben ze hele mooie kunstwerken gemaakt.
0: Ja, wat hebben ze gemaakt? Wat kwam er voorbij?
1: Ze kregen een heel mooi paneel om hun kunstwerk op te maken. En ze hebben vooral eigenlijk hun naam heel mooi gemaakt.
0: Dus, dat is de kunst toch vaak, inderdaad?
1: Ja, dat is wel echt de kunst. Ja. Ja.
0: Wat is jouw eigen ervaring met Gravity? Of moest jij je ook even inlezen?
1: Ik moest inlezen en ik heb het niet mee gedaan. Maar ik heb wel af en toe geholpen met de spuitbussen. En het was heel erg leuk. De kinderen waren in ieder geval heel enthousiast.
0: Ja. En wat moet je nou wel doen met Gravity? Wat moet je ook niet doen? Wanneer gaat het mis?
1: Volgens mij kan er niet heel veel misgaan.
0: Oh.
1: Ze kregen wel wat tips natuurlijk over hoe je de spuitbus houdt. Als je hem er recht voor houdt, dan wordt het een strakke lijn. En als je hem wat scheef houdt, dan heb je een mooie overgang. Ja, dat soort dingen.
0: Hey, de belangrijke inderdaad. En dat hebben die kinderen daar geleerd. Waarom hebben jullie eigenlijk voor gekozen om deze workshop dan te geven?
1: Nou, om eerlijk te zijn hebben we het al vaker gedaan. En is het iedere keer een groot succes. En je leert iets over de geschiedenis van de graffiti. Dus het is ook nog eens leerzaam. Maar het is natuurlijk vooral ook heel erg leuk om dat met elkaar zo buiten in de zomervakantie heel creatief te doen.
0: Gaan jullie nog meer workshops doen eigenlijk deze zomer?
1: Zeker, ja. Er zijn nog allerlei workshops. Sommige zitten al een heel eind vol, maar voor sommige zijn nog wel wat plekjes. Dus ik zou zeggen, kijk vooral even op onze website in de agenda.
0: En wat gaan jullie onder andere doen?
1: We gaan volgens mij nog sierletters maken en versieren. Oh. Een ijsjeswinger maken. We gaan een Griekse tempel bouwen. Dat zijn
0: een
1: aantal
0: tempel
1: dingen.
0: Bouwen?
1: Ja, voorleesfeestjes hebben we nog. Nou, er is van alles te doen.
0: Maar wat is dat, een Griekse tempel? Help me heel eventjes.
1: Dat is een goede vraag. Nou, volgens mij krijgen ze in ieder geval iets van ook weer les over de geschiedenis. Hoe werden die gebouwd? En dan gaan we dat namaken eigenlijk van het volgens mij een soort triplex.
0: Oké. Okay. Oh, maar daar moet je ook nog over inlezen, begrijp ik.
1: Ja, klopt. Ik ben niet overal zelf bij.
0: Oh, okay.
1: Nee, ja, en ik heb ze ook niet allemaal zelf georganiseerd. Dus soms worden mensen ingehuurd. En dan,
0: ja, precies.
1: Ja.
0: Nou, we hebben in ieder geval geleerd dat graffiti, dat is het niet. Het is dus graffiti, dat weten we in ieder geval. En er gaat veel meer gebeuren nog daar bij de Biep in Tolen en Rijmerswaal deze zomer. Ja. Irma Schout, onze ziel van de dag, dank dat je dat was vandaag. En veel succes deze zomer gewenst.
1: Tot horen. Ja, dankjewel. Hè.
0: Dankjewel.
1: Fijne avond.
0: Dag
1: hoor. Dag.
0: Dat is Irma Schout, onze ziel van de dag. En wat heb je nou eigenlijk gemist vandaag op de radio? Blikken zo meteen even terug hier bij Omroep Zeeland. Naar muziek van Amy McDonald op je dinsdagavond. Mr. Rock'n'Roll bij Omroep Zeeland.

0: Amy McDonald en Mr. Rock and Roll hier bij Omroep Zeeland. Het is bijna 7 uur, dit heb je gemist vandaag op de radio. Vlissingen krijgt een racebaan voor radiografisch bestuurbare modelauto's. Het komt aan de Zinderweg vlak bij het zwembad, waar ook andere sportbanen zijn. Arjen van Keulen is een van de initiatiefnemers.
1: Een circuit, dat wordt eigenlijk getekend door iemand die op dat echt internationaal circuit ontwerpt. En ja, dan komen er ook te zijner tijd ook nog wat banen bij voor de jeugd.
0: En tot nu toe gebruikten 2 verenigingen een baan in Vlissingen-Oost. Maar dat terrein is nodig voor de haven. Volgens Van Keulen maken de elektrische modelauto's nauwelijks geluid. En dat scheelt dan ook weer. Ja, Ciao Ciao Rasta Junior uit Capelle, Biezelingen. Die was in het programma De Max Vakantieman te zien. Hij reist regelmatig met zijn baasjes Eduard en Harm naar de Canarische eilanden, maar kreeg ineens te maken met problemen op de luchthaven in Rotterdam. Want honden met platte neuzen, die mogen niet in het ruim. Maar Rasta, die heeft helemaal geen platte neus.
2: Ja, daar kwamen we pas later achter. Want nadat we die mevrouw hadden, die zei van, jullie mogen mee, maar die hond blijft hier. Dat werd ook letterlijk gezegd. Jullie mogen mee, maar die hond blijft hier. En toen dacht ik van, ja, dit is een grap, weet je. Ik dacht echt dat het bananensplit was.
3: En je gaat je hond ook niet achterlaten, hè?
2: Ja, daarom juist. Daar moest ook een beetje lachen erom. En toen kwam er een derde mevrouw, want wij moesten zo snel mogelijk doorschuiven. Ik weet ook niet waarom, maar goed, we moesten door van die mevrouw. Die had echt geen zin in om in gesprek te gaan. En toen kwam er een andere mevrouw en die legde toen pas voor het eerst uit van ja, honden met korte neuzen of stompe neuzen, die kunnen slecht ademen. En toen verwezen wij ook van ja, maar die hond heeft geen platte neus.
3: Nee, duidelijk te zien, hè, in dit geval.
2: Geen platte neus, inderdaad.
3: Ja.
2: En toen we eigenlijk binnen een half uur, 3 kwartier stonden we weer buiten.
0: Het hele verhaal daarover vind je op de Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland. En zegt u het maar, ging het over de nieuwste stikstofplannen van het kabinet. Want die zorgen voor veel onrust opnieuw onder boeren. Langs de A58 heb je ze misschien al gezien. Zeeuwse boeren die 20 omgekeerde Nederlandse vlag hebben geplaatst. Maar het kabinet die vindt dat deze maatregelen nodig zijn om Nederland van het stikstofslot te halen. En dan dus weer bouw te kunnen doen van nieuwe woningen. Dan kunnen die vergunningen weer worden verleend. Maar moeten de belangen van boeren daarvoor wijken? Nou, Kees van der Welen reageert, maar denkt dat we eigenlijk ergens anders moeten beginnen.
4: Het kabinet heeft dan misschien plannen voor de stikstofvermindering. Maar als je plannen hebt over woningbouw enzovoort en verkeer en al die dingen meer, dan maak je eerst een plan ruimtelijke ordening. Je verdeelt je gemeente in een aantal gebieden. Mm-hmm. En over elk gebied maak je wetgeving of voornemens van dat kan daar allemaal of niet. En die presenteer je en die worden aangenomen door de gemeenteraad.
0: En morgen weer een nieuw onderwerp in, zegt u het maar. Iets voor 12 hoor je dat in Goedemorgen Zeeland. En om 6:30 kun je dan uiteraard reageren. De hele avond vind je het laatste Zeeuwse nieuws op onze site en in de app. Fijne muziek na 7:00 uiteraard. En Remco is er morgenochtend weer met Zeeland wordt wakker vanaf 6:00. Dit is muziek van Climie Fisher. MUZIEK

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
4: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
3: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me onstrijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag.

0: lag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
0: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Omroep Zeeland.
4: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug. Die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI+ community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag

0: crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
1: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter lucht in. En toen gingen die kant op. En daar zijn ze gecrashed.
0: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is 1 graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïnse minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht.

0: 8 graden of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm. 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Goelen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo worden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n $20 miljard zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.